en Home Wrecker bij Radio 538. Wat denk je dat de overeenkomst is tussen Rick van de 538 ochtendshow en Imagine Dragons? Want er is een overeenkomst tussen die twee. Wat het is, je hoort het zo meteen. Niles Barkley, dit is Crazy bij 538.

tussen Rick van de 538 ochtendshow en de Imagine Dragons die je net hoorde. Want er is er wel eentje. Ze komen sowieso niet uit dezelfde stad. Ze spreken ook niet dezelfde taal. En toch is er een overeenkomst tussen Imagine Dragons en Rick van de 538 ochtendshow. En dat is dat ze allebei een nepnaam gebruiken. Ja, echt waar. Rick van de 538 ochtendshow. Ik weet helemaal niet of jullie het leuk vinden dat ik dit vertel, maar bij deze geheimpje. Rick heet eigenlijk Richard Blokpoel. Ja, ja, echt waar. En de Imagine Dragons heten eigenlijk ook helemaal geen Imagine Dragons. Ze hebben ooit een hele andere naam bedacht, maar ja, die komt blijkbaar niet door de beugel. En toen hebben ze al die letters gehusseld en toen is het Imagine Dragons geworden. En wat het dan waarschijnlijk wel is, dat is Ragged Insomnia. Dat betekent slonzige slaaploosheid in het Nederlands. Nou, daar hebben we allemaal last van, toch, in de zomer? Plaknachten. En goedenacht, Marnix hier, maar nu de nieuwe van John.

0: Shame.
1: Tupac en Changes. Hey, wat denk je? Kunnen we dit jaar wereldkampioen worden? Want voor je het weet is het alweer zover, het WK voetbal. En daarom win je vanaf volgende week bij Radio 538 waanzinnige WK-prijzen. Bijvoorbeeld een tv, zodat je alle actie haarscherp kunt zien. Maar dit is misschien wel het allervetste wat je kunt winnen. Een trip voor twee naar de wedstrijd Nederland tegen Japan in Dallas. Amerika dus. Dat win je vanaf volgende week bij Radio 538. Dan kun je het Nederlands elftal gewoon live op het WK zien spelen. Hoe gaaf is dat, zeg? Dit is 538 met David Guetta. Zo meteen voor je onderweg naar Maal Smit en Arjen Horn. Drive safe. What?

0: Tiësto, Awake Till Hope, Never Going Home Tonight, bij 538.
1: Gisteren in de 538 Ochtendshow.
0: Timmerik, Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij Radio 538. En vanmorgen ging het over de schoolvakanties. Want als je op vakantie wilt tijdens een schoolvakantie, dan moet je echt diep in de buidel tasten. Uit nieuws bleek dat namelijk van vandaag dat ruim 2/3 van de Nederlanders financieel niet op vakantie wil gaan. En daarom kwam Florentien met wat harde cijfers.
2: Ja, vooral jongeren die zoeken daarom gewoon een andere bestemming op. Bijvoorbeeld naar Benidorm in plaats van Ibiza. De helft zoekt het ook dichter bij huis, gaat lekker in Nederland op vakantie.
3: Naar Benidorm in plaats van Ibiza.
2: Nou ja, maar Ibiza is
3: staat dit in het artikel of niet?
2: Dat denk ik zelf.
3: Dat is de tip van Florentien. Dit is het betrouwbare. Ze gaan naar Benidorm in plaats van Ibiza.
2: Nee, maar ik, je zoekt een goedkopere bestemming. Of je wat is hier nou weer grappig aan, man?
3: Ja, maar Benidorm met Ibiza. Benidorm, daar ga je naartoe als je schijndood bent.
2: Ach, wel nee.
3: Trouw toch op, man.
2: Nou, dat is niet helemaal waar. 40%. Maar jij denkt alleen maar aan het Benidorm Bastards. Dat is natuurlijk
3: wel. Ja, maar
2: wel
3: dat is heel Benidorm.
2: Ja, nou, ik ben er laatst geweest. Ik zag
4: dat dat probeert Niels duidelijk te maken.
0: Vanaf 6 uur hoor je ze weer. Timmerik, Niels en Florentien met de 538 Ochtendshow. En het is woensdag. Dat betekent dat je weer de mop van Arie hoort om 10:15. Madonna is voor je onderweg naar Teddy Swims en Mixter Know It All bij 538.

0: 538.
1: Hey, goeienacht. Marnix hier. Wat is jouw favoriete manier om iemand te feliciteren? En ga je nog steeds ouderwets voor het kaartje door de bus? Doe je even een belletje of misschien heel herkenbaar. Zien dat er in de groepsapp wordt begonnen met feliciteren. Dat je denkt, oh shit, jarig, kut, moet ik ook even feliciteren. Zo'n type ben ik namelijk, ja. Ik ben super slecht in de agenda en in planning. Dus ik weet ook alleen van mijn broertje Patrick dat hij jarig is op 26 april. Maar voor de rest, mijn ouders, mijn zussen, vrienden, ik heb werkelijk geen idee. Ja, oké, mijn vriendin ook, 22 maart. Hoop ik. Nou goed. Artiest die je nu gaat horen, Topic, hij komt uit Duitsland. En daar is het verboden om iemand te vroeg feliciteren. En het is niet dat je er een boete voor krijgt, nee, maar ze geloven er wel in dat als je iemand te vroeg feliciteert, dat hij of zij dan zijn verjaardag dus niet gaat halen. Dus super slecht, zeg maar ongelukkig moment, zeg maar. Laten we hopen dat hij de komende tijd tenminste niet te vroeg wordt gefeliciteerd, want wat maakt die vette muziek en die Topic. Deze week heeft hij de 50 Dance Smash met Becky.

Alex Warren en Fever Dream bij 538. Over een kwartier gaan we weer verder met het NK WK voetbal kijken. Nog 5 deelnemers in het spel. Zij spelen voor 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen doen. Ze zijn nu nog aan het slapen. Maar over minder dan 3 minuten gaan we ze wakker maken. En jij bent er live bij. Zometeen bij 538. Is Chris Brown. Dit is Yeah Yeah Yeah in de 538.

0: Chris Brown bij 538.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken.
0: 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen doen. Daar strijden William, Daan, Tabita, Jarno en Mitchell de komende 3 dagen nog voor. In de studio van 538 gaan ze 21 uur per dag naar voetbalwedstrijden kijken van het Nederlandse elftal. Ze mogen niet in slaap vallen en ze moeten het ook overleven in de eliminatierondes. Want zo is gisteren al een van de deelnemers afgevallen, Senna. Op dit moment liggen ze nog te slapen, maar om 3:10, dus over een klein kwartier, dan gaan ze weer verder met het NKWK voetbal kijken. Er is een speciale slaapkamer ingericht naast de studio van 538. En het begint langzamerhand tijd om ze wakker te maken. En dat gaat Joy doen. Ze werkt hier achter de schermen mee aan het NKWK voetbal kijken. Joy, hallo.
3: Hallo.
0: Jij loopt nu dicht bij de slaapkamer. Jij gaat de deelnemers wakker maken. Op welke manier gaan we dat doen?
3: Dat klopt. Ik heb een soort vuvuzela bij me. Dus de beste manier om wakker te worden.
0: Oh, wat een vreselijke. De wekker is al vervelend, maar zo'n toeter moet helemaal schrikken zijn na 3 uur slaap.
3: Dat denk ik ook.
0: Ik zou zeggen, Joy, het is 2:55 geweest. Laten we langzaam naar die slaapkamer toe lopen. En laten we ze wakker maken.
3: Oké, daar gaan we. Nou. Goed. Tijd om wakker te worden, jongens.
0: Ja, zijn ze wakker? Worden ze een beetje wakker daar?
3: Ik hoor stemmen. Zijn jullie wakker, jongens?
0: Oké, goed zo.
3: Nou, die klinken fit. Ja,
0: nou, Joy, dankjewel voor het wakker maken. En alle deelnemers natuurlijk succes zometeen bij het NKWK voetbal kijken. Alles is te volgen via 538. Je kan meekijken via kijk.nl. En je hoort natuurlijk de updates via 538. Het NKWK voetbal kijken. Wie gaat er winnen? Je weet het als je luistert naar 538. Maar nu, Afrojack, David Guetta.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jesselkus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. De vlucht van KLM van Paramaribo naar Amsterdam heeft een tussenstop moeten maken in Frans-Guyana, een buurland van Suriname. Er was namelijk niet genoeg brandstof aan boord om in één keer naar Nederland te vliegen. De vlucht heeft ongeveer 2,5 uur vertraging opgelopen. Noord-Korea heeft weer allemaal verschillende soorten raketten getest. Kim Jong-un was er ook bij. Er werden bijvoorbeeld kruisraketten getest die 100 kilometer ver kunnen komen en daarmee bijvoorbeeld de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kunnen raken. Het is de bedoeling dat die raketten vlak bij de grens met Zuid-Korea komen te staan. En de Wegenwacht heeft een drukke dag achter de rug. Er kwamen bijna 5000 pechgevallen binnen, zegt de ANWB. Dat is een stuk meer dan op een normale dinsdag. Oorzaak is de hitte. De Wegenwacht moest vooral in actie komen voor kapotte accu's en lekke banden. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En dit was het nieuws op 538.
0: De ultieme beproeving op uithoudings.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: In Voorden in de Achterhoek is een kleine bosbrand geweest met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat die was aangestoken. Er zouden namelijk nog mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is toch niemand aangehouden? Bij station Amsterdam Sloterdijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Digitale nomaden, mensen die vanuit een zonnig land achter hun laptop werken, zijn niet altijd zo gelukkig als ze doen voorkomen, meldt de Telegraaf. Veel mensen zeggen dat ze hun vrienden en familie in Nederland missen. Ook missen ze vaak geboortes en bruiloften en is de balans tussen werken en privé slechter geworden. Naast het Witte Huis is de bouw van een vechtkooi begonnen. Over 2 weken wordt daar een MMA-wedstrijd gehouden op de 80ste verjaardag van president Trump. Het evenement kost ongeveer $60 miljoen. Dat wordt betaald door de Vechtsportbond en dus niet van belastinggeld. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
3: De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld. Tientallen miljarden, dat is voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Ginnie Marcussen er niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Marcussen in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sloot eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. De Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En de meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
1: 538. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
0: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.
3: Goedemorgen, lekker vroeg uit de veren op weg naar de woensdageditie van de ochtendshow met Let's Go.

deze vroege morgen. Eventjes na 5 uur. Fijn dat je er alweer lekker bij bent zo op dit vroege tijdstip. Overwegend droog is het vandaag. Een afwisseling van zon en wolken gaan we zien. 18 tot 23 graden. Ja, ietsje minder warm dan de afgelopen dagen. Ook wel even lekker, hè? Eventjes bijkomen. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Niels Wennemars aan de telefoon. En die naam Niels Wennemars zegt je misschien niet zoveel, maar Niels is een kampioen. Een kampioen van een hele bijzondere wedstrijd. Wat hij gewonnen heeft, hoor je over 6 minuten naar Chic.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love bij 538. Goedemorgen, deze woensdagmorgen op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde.
1: Hey, voor het eerst in de geschiedenis heeft een Nederlander het legendarische jaarlijkse kaasrolkampioenschap in het Engelse Gloucester gewonnen. Niels Wennemars, familie van, jazeker, de zoon. Die wist op een steile heuvel alle internationale concurrenten en lokale helden achter zich te laten in de jacht op de rollende kaas. Aan de telefoon, de kerstverse kampioen kaasrollen. Ja. Niels Wennemars, goedemorgen! Hey.
2: Goedemorgen.
1: Hey Niels. kampioen kaasrollen. Ja, hoe voelt dat?
2: Ja, dat kan ik vanaf nu genoemd worden. Ja, dat voelt hartstikke goed.
1: Ja, toch?
2: Echt geweldig.
1: Hey, even voor de mensen die geen idee hebben wat deze wedstrijd behelst. Kun je dat in het kort uitleggen?
2: Ik zal het even in het kort uitleggen. Nou, het is een wedstrijd, het is een eeuwenoude traditie hier in Gloucester. En het is volgens mij al 600 jaar oud. En het is de traditie dat er een kaas van een berg af wordt gerold. En het is een berg van 50%, dus dat wil zeggen dat een meter vooruit is een halve meter naar beneden. Echt heel stijl. En degene die als eerste beneden komt, over de streep, die wint kaas. En dat is gewoon niet alleen een kaas die wint, maar de all-time glory.
1: Ja, ja.
2: En die heb ik gepakt gisteren.
1: Het is wel grappig, want volgens mij zie ik dit ieder jaar. Wel in een journaal zie ik het voorbij komen ook in Nederland. Dus het is wel een vrij bekende wedstrijd.
2: Ja, het is een nogal een gevaarlijke wedstrijd. Er worden nogal eens wat mensen afgevoerd. En daarom is het ook wel vaak te vinden in het nieuws. En zijn er heel veel bijzondere clips van. Dus het is high risk, high reward.
3: Maar het is ook vooral een hele lokale traditie waar jij ineens als Nederlander tussen bent gaan staan. Werd dat gewaardeerd of hadden ze zoiets van, joh, wat kom je
2: doen? Nee, het is een lokaal dingetje, maar het is echt, er zijn meer buitenlanders die meedoen dan echt Engelsen. Ik heb zelfs eigenlijk heel weinig gezien, denk maar 1 of 2. Het zijn echt mensen van all over the world, Amerika, Spanje, Japan, noem maar op.
1: Maar wanneer dacht jij van, dit is een goed idee om hier aan mee te doen, Niels?
2: Ja, ik denk, het is toch een schande dat wij als kaasland, als kaasgroepen nog niet de titel hebben verdedigd.
1: Dat zeg je
2: niemand doet het, dus ik dacht, weet je wat, ik doe het dan maar.
3: Ja, ik zat even het filmpje te kijken. En wat is het? Is het nou rennen? Wat moet je zelf doen? Wat
2: is het? Nee, kijk, dat is waar ik mijn onderscheid heb gemaakt. Ik heb goed voorbereid. Dus ik heb er goed over nagedacht. Ik heb alle filmpjes van de voorgaande jaar gekeken van de winnaars. En die hadden één ding gemeen, dat ze gewoon zo lang mogelijk blijven staan. Iets minder hard starten. Niet dat je bovenlichaam als het daar je benen inhaalt. Want op een gegeven moment kun je tempo gewoon niet meer bijhouden. Dus iedereen startte sneller dan ik. Maar halverwege vielen ze 1 voor 1. En ik bleef lopen. En de laatste sectie van de heuvel heb ik echt het alles allemaal goed weten te maken. En ben ik koprond over finish gekomen.
1: Fantastisch.
2: Maar ik heb me gewoon net iets langer kunnen houden. En het vallen is natuurlijk gewoon afremmen.
1: Maar hoe heb je
2: er wel over nagedacht?
1: Want in Nederland heb je niet dit soort heuvels, toch?
2: Nee, nou ja, goed, weet je, ik ben gewoon altijd ready. Ik ben fit, ik heb goede motoriek.
1: Je bent een Wennemars natuurlijk.
2: ik denk als je die ingrediënten hebt en nog de dag van tevoren eventjes naar de heuvel om te oefenen, dat je dan kans maakt schijnbaar.
1: Heb je van de familie al de nodige felicitaties in ontvangst mogen nemen?
2: Ik heb de nodige felicitaties in ontvangst, zeker.
3: Maar nu kennen wij...
2: Volgens mij wist niet helemaal waar ik mee deed, maar nu wel.
3: Wij kennen jouw vader een heel klein beetje. Ja. Je hebt wel eens zo links en rechts gesproken. Hem kennende zegt hij, nou leuk dat jij gewonnen hebt Niels, maar volgend jaar...
1: Doe ik ook mee.
3: Zeker ook bovenaan die berg.
2: Nou, ik denk dat mijn vader er zeker niet aan meedoet.
3: Nee?
2: Die zijn niet van de extreme sports. Ik vind het juist leuk als je een sport doet waarbij je net op dat randje zit van kan het of kan het niet. En mijn vader en mijn broer die zijn meer van de sporten waarbij ze gewoon keihard moeten afzien. En alles van hun lichaam vragen. En ik vind het leuk om een beetje op het randje zitten van het gevaar.
3: Mooi,
2: dus ik denk niet dat hij iets voor mijn vader is. Ik denk ook niet dat hij iets belangrijk is.
1: Hey, maar wat win je nou naast de eeuwige roem natuurlijk? Wat is de hoofdprijs?
2: Ja, kaas.
3: Ja,
2: een dubbel Gloucester. Dat is een hele bekende kaas hier zo. Die wordt hier ook gemaakt. En hij smaakt verrukkelijk. Precies zoals ik hem lekker vind.
1: En mag je volgend jaar meedoen om je titel te verdedigen?
2: Oh, ik denk zeker. Ja, ik heb wel volgens mij indruk gemaakt. Dus ze zullen me wel herkennen volgend jaar. Er zijn hier een paar legendes die komen elk jaar weer terug. En die hoeven niet meer in de rij te staan. En die kunnen sowieso meedoen. Ik heb een onderbuikgevoel dat ik ook tot het groepje behoor op dit moment.
1: Jij drinkt de rest van je leven gratis pints daar in Kloster.
2: Denk ik wel, ja.
1: Niels, leuk je even gesproken te hebben. Geniet van de titel kampioen kaasrollen. Dat is
2: ga ik doen. En vol van aan het genieten.
1: Wellicht tot volgend jaar.
2: Oké, houden.
1: Dag Niels. Niels Wennemars, winnaar dus van die beroemde kaasrolkampioenschap in Engeland.

0: Alexa en Faithless, New Religion bij 538. Woensdagochtend, goedemorgen, op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En hoe klink jij op dit vroege tijdstip eigenlijk? Laat het me weten via de app van 538, rechtsbovenin dat WhatsApp-icoontje even indrukken. Word je naar WhatsApp gestuurd, hou je dan de microfoon ingedrukt? Kun je dus even laten horen hoe je klinkt vandaag. John!
1: Goedemorgen Floris, gaan we weer, lekker rijden. Ga je af vandaag?
0: Hey, lekker John Paul! Zo, ja. Altje die heeft er zin in vandaag. Wilma.
2: Goedemorgen allemaal. Hier de groetjes van lijn 5 met de bus in Lelystad. Allemaal een hele mooie dag gewenst.
0: Ja, Wilma van lijn 5 Lelystad. Dat is een vaste kracht op de vroege ochtend. Lekker Wilma, werkt ze daar. En ook Dennis kwam binnen.
3: Goedemorgen allemaal. Hou het hoofdje koel vandaag. Adjo.
0: Ja, dat is een goed advies inderdaad. Hou je hoofd koel vandaag. Three Doors Down bij 538.

0: Ja, goedemorgen. Op weg naar de woensdageditie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur met Tim, Rick, Miels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Ja, zo ging het in de ochtendshow over een merkwaardig tv-moment van het afgelopen weekend.
1: Het interview tussen Harry Mens aan de ene kant en Catharine Keil als gast in het programma Business Class, dat eigenlijk volledig ontspoorde. Waarop Catharine ook zei van, nou, ik vond helemaal niks dit gesprek en ik ga mijn salaris verdubbelen. Of dat laatste gelukt is, dat kunnen we er wel even vragen. Catharine, goedemorgen.
2: Nee, dat is niet gelukt.
1: Is het niet gelukt?
2: Nee. Maar, ach, ja, weet je. Het punt is natuurlijk eigenlijk, dit heeft allemaal met vriendschap te maken. Ik ken Harry al zo'n bijna zo'n 40 jaar en die vraagt dan van, kom even langs. En zoals jullie al zeiden, 16.000 mensen kijken. Ik denk, ach, wat kan het voor kwaad. Maar ja.
3: Je ziet.
2: Dan loopt het uit de handen.
1: Maar is dit, want jij kent Harry al 40 jaar, speelt hij dit nou? Dat hij jou
2: niet begrijpt? Nee. Nou ja, in zekere zin. Kijk, hij kan natuurlijk best ook wat anders zeggen. Maar ja, hij vindt, diep in zijn hart vindt hij dit gewoon.
1: Oh.
2: En dan heeft hij het over zijn moeder, wat ik op zich heel leuk vind, dat hij zijn moeder zo aardig vond. Maar ja, die moeder leefde natuurlijk wel 70 jaar geleden.
1: Ja.
2: Dus het zijn wel ietsje andere omstandigheden, zal ik maar zeggen. En dat schijnt Harry nog wel eens te vergeten.
1: Maar goed, Harry is ook op leeftijd. Die ga jij niet meer veranderen natuurlijk.
2: Nee. Maar ja, luister, ik zie het eigenlijk als één grote grap. En op het moment afgelopen zondag dat ik de cameraman gewoon lang uit zag gaan van de lach, toen dacht ik, nou ja, dan heeft iedereen tenminste even een leuk momentje,
1: het
2: zal ik maar zeggen.
1: Vermakelijke televisie,
3: maar
1: dat is
3: dan
1: zeker zo.
3: Als de opname voorbij is, dan drinken jullie misschien nog even wat of zitten jullie aan die tafel. En heb je het dan met Harry daar nog over? Of
2: ja,
3: is het dan het boek ook dicht?
2: Nee, nou ja, in die zin, ik zei, Harry, ik vond het helemaal kut. En toen zei hij, nou, ik niet. En dat is het dan.
1: Ja, ja.
3: En dan is het gesprek klaar.
1: Maar dan loop jij op zaterdagmiddag, want dat wordt op zaterdagmiddag volgens mij opgenomen, dan loop je Huis te Duin loop je uit en dan stap je in je auto. Dan moet je toch bezig zijn. Wat heb ik zitten doen hier de afgelopen anderhalf uur?
2: Ja, dat is ook wel zo. En waar ik dan ook wel weer verschrikkelijk om moet lachen, is dat ze dan gisteravond bij VI dat ook allemaal serieus nemen en roepen dat wij bejaarden tv maken. Nou. Valentijn van 63, René van 65, Derkse van 77 en René van 58.
1: Ja.
2: Oké, jongens.
1: Ja, daar zit wel iets in natuurlijk.
2: Ja, vind je niet?
3: Ja, vind ik ook.
1: Ja, vind ik ook. Maar goed, je hebt, ik denk wel een hoop reacties gehad op dit interview.
2: Maar weet je wat, het is zo krankzinnig. Want laten we, kijk, jullie weten beter dan wie ook dat ik mezelf nog nooit serieus heb genomen. Dus ja, dat doe ik ook niet met zo'n gesprek. Maar er zijn dus echt mensen die aan de ene kant woedend worden.
1: Oh,
2: want riepen jullie ook even, waarom doet die vrouw dat met zo'n carrière? Ja, maar dat is gewoon mijn vriendschap voor Harry. Ik heb gewoon een zwakke plek voor die man.
1: Ja.
2: En dan zegt hij, je moet komen. En dan zeg ik, nee Harry, dat moet helemaal niet. Ja, dat moet wel. Nou, en dan ga ik er toch weer naartoe. Dat is gewoon heel dom van mij.
3: Maar Harry, die benadert jou zelf ook. Niet een van de redacteuren of zo die...
2: Nee, Harry belt altijd zelf.
3: Oh,
2: ja.
3: Wat mooi.
1: Het heeft ook wel iets, toch?
2: Natuurlijk. En weet je, hij zorgt ook goed voor mij. Want hij heeft mij gisteren gewoon wel 3 keer gebeld. Gaat het wel goed? En zijn ze niet te lastig? En, en trek je er niks van aan, hoor, schat? Je hebt het gewoon goed gedaan.
1: Zie je? Ja, maar dat,
4: ja,
1: ook
4: toch
1: dat
4: een
1: is
4: een beetje flirterig ook, hè, die Harry.
2: Wat zeg je?
4: Is hij ook een beetje flirterig dan?
2: Maar zo gaat Harry gewoon met vrouwen om.
1: Ja.
2: Kijk, Harry is opgegroeid met vrouwen, met zijn moeder en een paar zussen. Ja. En hij weet precies hoe die vrouwen moet bespelen. Ja. Nou, dat doet hij goed.
3: Een charmeur is het toch?
1: Ja,
2: absoluut. Ja.
1: Maar goed, het is dus niet zo dat jij het voor het laatst te zien bent geweest bij Business Class.
2: Nou ja, ik begin enorm te twijfelen. Aan de ene kant denk ik, ja, precies wat jullie zeggen, waar ben ik in godsnaam mee bezig? En aan de andere kant denk ik, ja, maar als mensen het blijkbaar zo leuk vinden, waarom dan niet? Dus ja, ik weet het niet.
1: Nee.
2: Ik moet er eens even diep over nadenken.
1: Maar grote kans als Harry over een week of 3 weer belt, dat jij hand over je hart, joh, dan rijd ik toch even naar Noordwijk.
2: Nou, ik denk dat het toch maar misschien maar kerstmis moet worden. Want ik vind het iets te snel allemaal dan.
1: Oké, even laten. Wat doe jij verder eigenlijk nog, Catharine? Want
2: nou,
1: we zien je af en toe bij Business Class, maar...
3: De telegraaf.
2: Ja, nee, maar... Ja, ik heb elke week mijn column natuurlijk in de Telegraaf.
1: Maar op televisiegebied bedoel ik eigenlijk.
2: Dat vind ik dan ook zo jammer, hè? Dat als je dan geen tv meer maakt, dat je dan een soort van dood bent.
1: Nee, helemaal niet. Het is echt gewoon interesse.
2: Ja, nou, ik doe heel veel dingen. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen maanden hele grote bijeenkomsten voor het ministerie van Justitie geleid om mensen voorlichting te geven over cybercrime. En zo dat soort dingen, weet je wel. Grote presentaties en daar ben ik eigenlijk voornamelijk mee bezig.
3: Ja,
2: en
3: toch?
2: Ja, ik moet je zeggen, ik heb een waanzinnig leuk leven. Echt waar. Ik denk, hoe kan dit allemaal? En ik word dit jaar 80, hè, dat jullie het even weten.
4: Ja,
3: je hoort gewoon iemand van 50 aan de telefoon. Ja. Dat is helemaal geen 80. Dat is toch fantastisch?
1: Ja, maar het leuke is ook altijd, als ik jou op de televisie zie ergens, denk ik altijd van, oh ja, dat is vertrouwd en dat hoort zo.
3: Ja, maar
4: en wat is het geheim dan? Wat is het geheim? Hoe doe je dit?
3: Vraag je dit voor een vriendin? Voor natuurlijk.
2: Ja, hoe doe ik dit? Ja. Nou ja, ik heb wel mijn hele leven veel gesport. En ik heb niet gerookt. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En ik ben ongelooflijk nieuwsgierig. Ja. Ik wil altijd alles weten. En als ik jonge mensen tegenkom. Ja, maar misschien naar andere dingen. ik ben meer ontzettend nieuwsgierig naar wat de motieven van mensen zijn. Ja. Waarom doe je dit? En waarom vind je dit belangrijk? En nou ja, dat.
3: Leuk.
1: Ja. Ja, nou.
2: En het heeft ook te maken met genen. Hè? Want mijn vader die stierf toen hij 76 was. En die had geen rimpeltje bijvoorbeeld. En die gaf mij toen ik ging studeren in 1965, jongens.
1: Zo. Dat was de Summer of Love, toch?
2: Ja. Toen ging ik studeren en toen gaf hij mij een microwave. En ik wist helemaal niet wat het was. En toen zei hij, nou, dat is heel erg handig. En later las ik dat ding in 65 is ontdekt eigenlijk. Dus moet je voorstellen hoe bij de tijd hij was.
3: Ja, mooi.
2: Snap je? Dus dat heb ik dan toch wel een beetje geërfd. Van
1: huis uit meegekregen allemaal. Nou, hartstikke fijn. Nou, jij doet het dus even rustig aan als
3: met
1: het gaat om business class. Maar het is niet, de deur is niet dicht.
2: Zeg, luister even, maar jullie gaan toch wel bellen met mijn verjaardag mag
3: ik
2: kopen?
3: Zeker.
2: Oh nee, dat kan niet, want dat is een zaterdag.
1: Nee, dan bellen we niet op verjaardag. Maar
3: dan,
1: we kunnen op, als jij erop staat, dan bellen we op vrijdag.
3: Ja, leuk.
2: Nee, doe het dan maar daarna, want ervoor brengt ongeluk.
1: Dat heb ik ook wel eens gehoord.
3: Echt waar?
1: Ja, je mag iemand niet op voorhand feliciteren.
4: Is dat zo?
1: Ja, dat brengt ongeluk.
2: Ja.
3: Bellen we je
1: er zeker. Op deze leeftijd moeten we geen risico's meer nemen, Catherine. Nou, fijn je weer even gesproken te hebben en heb een hele mooie dag vandaag.
2: Leuk. Ja, jullie.

0: James B. bij 538. Goedemorgen, op weg naar de ochtendshow. Zometeen om 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd nog heel even terug naar gisterochtend. Ja, het was een dinsdag, maar het voelde eigenlijk een beetje als een maandag, hè, gisterochtend, hè, na dat lange weekend. En op de maandag, rond de klok van 10:15, toch altijd even bellen, hè, met onze grote vriend.
1: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
2: Hallo! Hoe is het met jullie?
3: Ja, fantastisch.
4: Uitstekend.
2: Ja, een beetje uit kunnen rusten. Lekker warm 's morgens als je naar je werk rijdt.
3: Zalig.
2: Ja, heerlijk.
3: En eigenlijk zijn we nu de competitie afgelopen weekend natuurlijk tot stilstand is gekomen. Gaan we ons nu echt opmaken voor het WK?
2: Voor het WK, ja. Dat gaan we op de voet volgen natuurlijk.
3: Ja.
2: En leuk, al die wisselende uitzendtijden. Ook een keer om 2:00 s'nachts. Als Nederland doorkomt. En ik geloof als ze als winnaar doorkomen, dan is de grote kans dat ze tegen Marokko spelen om 3:00 s'nachts.
4: Nou, dat kan. Dat doen we geen oog dicht.
2: Nee, maar eventjes over een grappig berichtje dat ik zaterdag las.
3: Oh.
2: Komt-ie?
3: Ja.
2: Een recordaantal van 274 bergbeklimmers heeft op dezelfde dag de top van de Mount Everest vanuit de Nepalese zijde behaald. Nou, ik weet niet van welke kant je nog meer kunt komen, maar vanuit Nepal zijn het er al 274 op één dag. Denk je dat je iets doet wat heel uniek is? Sta je vlak voor de top in een enorme rij. Gewoon de A2 op donderdagmiddag. Wil je op de top een selfie maken? Staan er 273 anderen achter je te zwaaien. Nou, dan ziet het er niet zo moeilijk uit. Ja, je hebt de Mount Everest beklommen. Oh, nou, ik ken eigenlijk bijna geen mensen die dat niet hebben gedaan. Om te vergelijken. Iemand zei, ik heb een hele mooie nieuwe vriendin. Jacqueline. Heb ik enorm veel moeite voor moeten doen. Ze is heel kieskeurig. Is dat zo? Ik ken sowieso 273 anderen die haar ook een keer hebben beklommen. Nou, dan door naar het grote weekendnieuws. Dat was natuurlijk het gevecht van Rico tegen Usyk. Veel mensen achter Rico vooraf kansloos tegen de sloper uit Oekraïne. Was niet zo. In de partij over 12 ronden stond Rico tot de 11e ronde gewoon in punten een stuk voor. Maar vlak voor het eind van ronde 11 kreeg hij inderdaad een pittige slagenwisseling te verduren. En nam de scheidsrechter hem opeens geheel ongevraagd in bescherming. En die beëindigde de partij vlak voor de bel aan het eind van die ene laatste ronde. Rico had even een minuutje kunnen bijkomen, zijn verdediging op orde kunnen brengen. Alleen nog de 12e vooraf kansloos tegen de sloper uit Oekraïne. Was niet zo. In de partij over 12 ronden stond Rico tot de 11e ronde gewoon in punten een stuk voor. Maar vlak voor het eind van ronde 11 kreeg hij inderdaad een pittige slagenwisseling te verduren.

0: Speelde de scheidsrechter daarin een grote rol? Het enige wat ik weet is dat Usyk na de wedstrijd bij de afterparty de scheidsrechter lang op de schouders heeft genomen en dat ze vervolgens 's nachts lepeltje lepeltje hebben gelegen. Zelf zou ik ook graag Rico nu op de schouders willen nemen. Maar, zegt mijn vrouw dan, daar ben je te slap voor. Te slap, zeg ik dan. Ik heb sportacademie gedaan. Ja, zegt ze, als je dat zegt, word je echt oud. Dat zegt ze tegenwoordig. Word je echt oud. Bijvoorbeeld, zaterdag. Het was heet. Hoe heet? Nou, laten we zeggen, de koeien kwamen media rare de wei uitwandelen. Wij wandelden langs de Gaasperplas. Dat is een meer bij Amsterdam. Strand is erbij, zon, waterstrand, leuke vogeltjes. Zit ook een groepje van 4 jongens met een ghetto blaster. Harde techno. Hoe hard? Nou, ik denk dat de mannen van Motorhead zouden zeggen, mag het wat zachter, ik hoor mijn eigen muziek niet. Ghetto Blaster stond in Amsterdam, maar in het Zuiderpark Den Haag dachten ze dat daar in de buurt een gratis festival was begonnen. Neem van mij aan, het stond hard. En dan weet ik dat ik niets moet zeggen, maar ik zeg per ongeluk tegen mijn vrouw, ik vind dat best wel aso dat zij bepalen wat het hele strand moet horen. En er komt de zin, nou, nu word je echt oud. Maar is dat zo? Mag je boven een bepaalde leeftijd iets wat anderen onder een bepaalde leeftijd doen niet aso vinden? Iets aso vinden zegt toch niks over je leeftijd? Tuurlijk, soms mag je zeggen, nu word je echt oud. Bijvoorbeeld als je zegt, ik heb Ajax nog de Europa Cup zien winnen.
1: Nu word je echt oud.
0: Soms heb je ook een oud verhaal. Ik heb namelijk een verhaal over een schoolbord met krijt. Oh. Nou, ik kom daarop door een bericht van afgelopen weekend. Er is een enorme toename van mensen met een geslachtsziekte. Ja, ik laat even de stilte vallen. Enorme toename. Er was onderzoek in 29 Europese landen. Aantal gevallen van gonorreo is gestegen met 300%. Syfilis is verdubbeld. Chlamydia blijft de constante koploper. Welk Europees land denken jullie dat de grote koploper SOA-besmettingen heeft?
2: Oeh, ik denk Frankrijk.
0: Ja, dat dacht Italië? Ik eerst al. Nee, het is Spanje. Spanje, de grote koploper. Daar komt ook de grote zomerrit vandaan. Vamos a la SOA. Op de sportacademie, van zo kom ik kort, hadden wij een anatomiejuf. Die heette mevrouw Cocu, wij moesten mevrouw zeggen. Zij begon een keer een les met, vorige week na de les zag ik een paar van jullie van de brede houten leuning van de trap glijden. Ik zeg niet wie dat waren, maar het waren jongens. Niet vreemd, best veel jongens doen dat, meisjes vrijwel nooit. Waarom jongens dit vaker doen dan meisjes? Kunnen jullie zelf een antwoord op bedenken en zorgen voor dat in het antwoord het woord kinderachtig zit? Nou, er was ze ondertussen begonnen met tekenen op het bord. Ze kon geweldig tekenen op het bord. Toen nog met 6 kleuren krijt. Dat bestond toen nog, bord met krijt. Ja. En dan tekende ze een trapleuning met daarop een student in zijn korte broek. Vervolgens schreef ze naast de leuning wat voor soort hout het was en vertelde dat een van de eigenschappen van het hout was dat het enorm kon splinteren. En dan tekende ze één enorme splinter onder aan de leuning. Kijk, zei ze, dit heb ik een keer meegemaakt bij een student, een collega van jullie zat 2 jaar geleden hier op de ALO. En dan tekende ze heel nauwkeurig het hele saki van de betreffende student. Latijnse namen erbij. En dan tekende ze een enorme splinter daardoorheen. En zo goed getekend, in 6 kleuren, dat elke man in de klas zijn ogen dichtkneep en dat zelfs elke vrouw een bijzonder empathische, pijnlijke ahahau liet ontsnappen. Vervolgens vroeg ze of ook nog dames geïnteresseerd waren in een enorme splinter gespietst in de buitenste schaamlip. En dan smeekten we met de hele klas of ze de les kon beginnen. Ze gaf naast anatomie ook het vak hygiëne en EHBO. Als zij bij EHBO een open breuk op het bord tekende in 6 kleuren, dan gingen er al 4 onderuit. De conciërge heeft 's middags na de les een keer van pure schrik de brandweer gebeld om die tekening uit te laten zagen. Maar zo kom ik erop. Bij hygiëne was haar specialiteit de SOA. Die tekende ze zo goed dat een klasgenoot van mij een chlamydia heeft opgelopen alleen door het bord uit te vegen. Toen ik later als gymleraar werd aangenomen, kwam ik in een sectie met iemand die 2 jaar voor mij op de ALO had gezeten. Ik weet nog goed dat we na een dag lesgeven met een groepje gymleraar onder de douche stonden. En ik zou je zeggen, er was er een die had een hele rare zak. Ja, normaal let ik daar nooit op, maar het was gewoon zo. En hij zag me kijken en hij knikt en hij zegt, klopt, dat was ik op het bord bij mevrouw Cocu. Nee. Ja, met zo'n verhaal vertellen word je echt oud. Maar vrienden, het is prachtig weer. Ja. Zoals de Spanjaarden zeggen, vamos a la soa. Playa, playa. Tot volgende week.

0: Goedemorgen. Je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer voor je klaar om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze werkdag in. En het leuke is, jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de Ochtendshow. Pak daarvoor je telefoon, bel 0909-3000-538. En kom je dan zometeen in de uitzending in de Ochtendshow als de eerste luisteraar, dan ligt het t-shirt voor je klaar. Dat is wel zo leuk, toch? Bellen maar 0909-3000-538. Maak er een heerlijke woensdag van. En veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Ook vannacht hebben weer veel asielzoekers in Groningen geslapen. Meer dan 100. Voor hen was geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld, tientallen miljarden. Dat heeft de Erasmus Universiteit voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorgen komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij. En de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, dat meldt de Telegraaf. Minister Jezilkus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones. Bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 worden. Gaan we naar het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. En het is wat frisser dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Het is bijna koud, Flo.
2: Ja.
3: De files, waar staan ze, ik? Zo koud. Allereerst goedemorgen. En er staan geen files.
0: Helemaal niks nog?
3: Nee.
0: Lekker dan. Eerste luisteraar voor woensdag 27 mei. Word jij het vanochtend? Het zou leuk zijn. Je mag bellen met 0909-3000-538 als je het gezellig vindt om de radioshow vanochtend samen met ons te openen en daarvoor een t-shirt te ontvangen. Dus 0909-3000-538 voor die eerste luisteraar. Zometeen.
4: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
7: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
9: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week

0: Houston, Rock DJ aan het begin van de ochtendshow voor 27 mei vandaag. Woensdagochtend. En hopelijk hebben we met z'n allen die bloedhete dinsdag van gisteren overleefd. Want 33 graden was het op sommige plaatsen in Nederland. De eerste tropische dag van het jaar was een feit.
1: Vond jij het echt zo warm?
0: Nou, het was niet heel vochtig, waardoor het best aangenaam was eigenlijk.
1: Ik vond het helemaal niet zo.
0: Maar het was, in het zonnetje was het wel. Voor de mensen die buiten aan het werk zijn, kan me voorstellen dat het best pittig was.
2: Nou, wat denk je als je dakdekkerbeentje op dit moment? Ik denk, als het, laten we zeggen, 33 graden is op de straat, dat het dan. Richting de 50 graden op het dak gaat.
0: Ja, ik weet niet eens, mogen ze dan nog het dak op?
1: Voor mij niet.
0: Er zijn regels voor, toch? Ja. Als het echt te warm is, dan. En ik begreep het, KNMI gaat nu ook komen met een. Dat is ook weer wat nieuws. Die gaan de hittekracht gaan ze in het vervolg gaan ze ook mee.
1: Hebben ze altijd al gedaan?
0: Nee, de hittekracht, dat is nieuw. Dat is sinds deze week doen ze dat. Oh. Zonnekracht deden ze wel, maar de hittekracht. Dus dan maken ze een berekening tussen aan de ene kant de luchtvochtigheid, de windsnelheid en de temperatuur.
1: Oh.
0: En dan kan natuurlijk best heel warm zijn, maar als het waait en het is niet zo vochtig, dan voelt het minder warm aan dan wanneer het echt mega vochtig is. Dus weer een nieuwe schaal wordt geïntroduceerd. Geen idee hoe we gisteren hebben gescoord, maar het was wel een tropische 26 mei. Vandaag woensdag dus ietsje koeler. En wij zitten hier in de studio nog steeds te kijken naar de dames en heren aan de andere kant van ons studioraam, die daar het NK-WK voetbal kijken aan het volgen zijn. Ik zie dat er één iemand is afgevallen. Senna zit niet meer bij jullie in de groep. Goedemorgen, dames en heren.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, dan maar even eerst die logische vraag. Hoe gaat het tot op heden?
3: Goed.
5: Ja,
2: prima. Hey, jullie hebben nog heerlijk 3 uurtjes kunnen tukken vannacht. Zijn die dan fijn of stoort dat eigenlijk het ritme?
3: Nee, die waren fijn.
2: Kijk.
3: Wel lekker brood nodig.
2: Ja? En was het liggen ogen dicht en weg? Of?
3: 20 minuutjes.
6: Zeker niet.
3: Even bijkomen van de wedstrijden, maar daarna ging het wel.
0: Welke wedstrijden hebben jullie gisteren gezien eigenlijk?
3: Poef.
0: Dat ik het niet meer weet.
3: Te vroeg.
0: Maar er zaten draken van wedstrijden tussen, kan ik me voorstellen.
3: Ja, er komen nog draken van wedstrijden aan.
0: voor mensen die denken, waar gaat dit over? Het NK-WK voetbal kijken is in volle gang. Gisteren zijn 6 kandidaten hier de studio van 538 ingegaan. Waarvan er inmiddels nog 5 over zijn. Degene die hier vrijdagmiddag nog steeds voetbal aan het kijken is, die wint 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen.
2: Zo, nou.
0: Ja, je doet het wel ergens om. Maar valt het jullie tot op heden mee of is het toch zwaarder dan je had verwacht?
3: Ja, het valt wel mee.
1: Tot nu toe valt het mee, vind ik.
0: Ja?
1: Ja.
3: Valt mee.
0: En hoe hebben jullie het onderling? Is het een beetje gezellig? Kunnen jullie het goed met elkaar vinden?
3: Nog wel.
1: Ja.
3: Nog wel?
1: Ja. Ja. Ja. Goed.
0: Want er komt later vanochtend een bijzonder moment aan. We gaan jullie voor de keuze stellen. We gaan een cryptische omschrijving van een prijs gaan we met jullie delen. Die zit hier in de oranje box in de studio. Degene die denkt, hey, die wil ik eigenlijk wel winnen. En als eerste
2: mooi geweest hier.
0: Ja, en als eerste op de knop drukt, dan gaat hij of zij het pand verlaten met die prijs.
1: Uit de box?
0: Uit de box. Alleen we weten dan niet wat erin zit.
6: Het kan dus een hele dikke prijs zijn, maar ook een flutprijs.
0: Ja, daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ik even een blik weer werpen in de
2: box. Aan de andere kant, flut doen we niet aan bij 538.
6: Dat is waar.
1: Ik kijk even in de box. Ja,
2: nee, mag niet, man.
0: Jij mag niet in de box kijken. En de prijs zit er niet in, hè?
2: En die box staat veel te hoog voor jou, man.
1: Oh, ja, dat is waar.
0: Hebben we expres van hoog gezet. Nou, succes nog even. We komen ongetwijfeld later vanochtend nog bij jullie terug. Dus kijk lekker. Welke wedstrijd zitten jullie nu eigenlijk?
1: Nederland-Brazilië 94, maar die is net klaar, dus we gaan weer naar een nieuwe.
0: Oh, er wordt een nieuwe opgestart.
2: Voor een nieuw bandje ingeduwd.
0: Dan even wat nieuws voor vanochtend. Want Liedewij de Vos die sprak gisteren in het debat over asiel, haar frustratie rechtstreeks uit richting Henry Bontebal van het CDA. Daarbij deed ze enkele opmerkelijke uitspraken. En Bontebal die ging daar vervolgens stevig op in.
7: Dat hij die woorden en die keuzes in het verdachte hoekje probeert te zetten, zodat hij zich niet hoeft te verantwoorden voor die verkrachtingen en die moorden die ik net heb opgesomd. Het feit dat asielzoekers oververtegenwoordigd zijn in geweld.
8: Ik laat me niet verkrachten meneer Bontebal krijgt ruimte voor een persoonlijk feit. Meneer Bontebal.
9: Ja, voorzitter, op zijn Rotterdams, hoe goor wil je het hebben? Hoe goor wil je het hebben dat je dit soort dingen tegen Kamerleden zegt?
0: Ja, want er is een Wonderbal die met Liedewij de Vos in de clinch lag. Dan gaan we even naar Leon. Goedemorgen.
10: Een hele goede morgen.
0: Uit Veenendaal.
10: Ja, klopt.
0: Ja, dan ben jij, stijgerbouwer van beroep.
10: Ja, klopt inderdaad.
0: Nou, dan kunnen we bij jou wel even vragen, want het was gisteren natuurlijk behoorlijk warm in het zonnetje. Ja. Ga je dan door als stijgerbouwer, ook als je in de zon moet bouwen?
10: Ja, moet hè. Ja, natuurlijk wat meer water drinken en een beetje rust houden af en toe. Maar we moeten toch door, hè. De klus moet af.
0: Ja, maar zijn er regels voor?
10: In principe niet. Als je niet meer gaat en je valt om, dan stop je met werken natuurlijk. Maar voor de rest, zoveel mogelijk de schade opzoeken ertussen.
0: Maar er is niet een soort temperatuur waarbij wordt gezegd, als je zo hoog moet werken, vol in de zon, dan hoef je niet meer.
10: Oh, nou dat zou lekker zijn. Nee, daar heb ik nog niks van gehoord.
0: Nee, die is er dus niet. Dat bestaat niet, die...
10: Nee, we beginnen wel eerder natuurlijk om de hitte te vermijden. Maar voor de rest, niet stoppen.
0: Maar jij zal blij zijn dat het vandaag een paar graden koeler is.
10: Zeker, en we beginnen ook een uur eerder om een uur eerder te kunnen stoppen. Dus dat is ook wel lekker.
0: Fijn man, en waar ben je bezig nu?
10: Ik zit in Maurik stijgertje afbreken.
0: En wat staat daar in de stijgers?
10: Nou, het was binnen in een gebouw om de plafonds zo te kunnen maken en avonteren.
0: Oh ja, en dan gaat het weer mee naar de volgende klus.
10: Ja, dat wordt dan allemaal afgebroken en morgen weer een nieuwe klus.
0: Wat is het hoogste punt dat jij met stijgers hebt bereikt?
10: Zo, dat zal zo ongeveer 15, 16 meter hoog zijn.
0: Ja, dat is wel, ik bedoel, als je het zo zegt, valt het mee. Maar
2: nou, totdat je er bovenop staat.
0: Als je er bovenop staat, dan
2: denk dat het best
4: vijf verdiepingen, denk ik, 5, 6.
10: Ja, het is wel flink hoog inderdaad. Maar je moet geen hoogte vrees hebben.
2: Dan draaien, dan gaan toch altijd van die schroeven in de muur of zo, waar je maar aan verankert in de voegen draaien,
10: ja,
2: toch?
10: Zeker, ja, zeker. Grote dikke bouten met een plug en dan valt hij ook niet meer om. Dus dat is niet meer veilig.
0: Nou. Leon, we vinden het fijn om te kunnen melden dat jij als stijgerbouwer vandaag officieel...
5: de eerste luisteraar
0: bent voor deze woensdagochtend.
10: Wat leuk.
0: Je krijgt een t-shirt.
10: Ja, wat leuk. Heel erg bedankt.
0: Ja, je moet er een beetje om lachen, hoor ik.
10: Ja, joh, ik ben hartstikke zenuwachtig. Ik vind het helemaal leuk dat ik op de radio kom.
2: Wil je nog wat zeggen tegen iemand? Wil je,
0: de groeten.
10: Nou, vooral naar mijn collega's die ook op de bouw werken. Heel veel sterkte vandaag en... niet vallen, hè?
0: Nee, niet vallen. Nou, dat vind ik een mooi advies. Sowieso. Voor iedereen eigenlijk die luistert. Leon, mooie ochtend. En werk ze vandaag.
10: Jij wel, bedankt. Hele fijne.

0: Justin Bieber en de Cat Leroy Stay in de ochtend.
1: Blijf.
0: Ja, dat is inderdaad de vertaling van dit liedje. 6:11 is het geworden op deze woensdagmorgen. Met verderop in deze radioshow natuurlijk weer onze eigen Arie die langskomt.
2: Oh ja.
0: Versum op. Ja, het is,
2: zou die 8 december al... Arie gaat natuurlijk het theater in. Die had 7 december in de verkoop. En dat was binnen 2 minuten uitverkocht.
1: Ja.
2: En toen kwam 8 december. Is die ook al uitverkocht of niet?
0: Ik heb hem er nog niet over gehoord.
2: Niet over Arie kennende had hij wel aan de poort gerammeld.
0: Als het zover was geweest, had hij dat denk ik wel gemeld. Maar we kunnen het hem straks vragen.
2: Nou ja, en mocht er nog kaart zijn, ga het vooral zien. Want een avondje Arie in het theater, dat is natuurlijk hilarisch.
0: Dat weten we helemaal niet.
2: Hè? Nou ja, ik denk namelijk dat het een Arie kennende een beetje... Ik ken Arie niet heel goed, maar in de categorie verstrooid. Hoe zetten jullie hem dan...
1: Nee, hij is niet verstrooid. Hij is gewoon gestoord.
2: Oh.
1: Nee, Arie is gewoon een hele... Nee, ik kom regelmatig bij Arie. Ik vind het een hele aardige film.
2: Nee, ja, maar dat zeg ik ook niet. Maar,
1: ja, maar hij is niet verstrooid.
2: Oh, oké, hij is...
0: Chaotisch.
2: Chaotisch, in het verhalen.
1: Ja.
2: Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat straks op het podium gaat doen.
1: Maar natuurlijk. Hij vindt het mega... hij is daar mega nerveus onder. Hij, zenuwachtig.
0: Ja, maar ga er maar staan voor 800 man.
2: Ja, dat is een groot theater, hoor. Ik ben er wel eens geweest. Dat is echt...
1: Zou u eens durven, een theatershow?
2: Zo, dat lijkt me ook spannend.
0: Nou, met een goede regisseur denk ik dat je een end komt. Maar je moet wel iemand hebben die echt zegt van... Ja, nou, zo werkt het niet in het theater.
1: Maar waar zou
0: je
1: het over gaan hebben?
0: Ja, waar gaat Arie het over hebben?
1: Nou, die gaat
2: maar het grappige is bijvoorbeeld, ik kwam denk een paar maanden geleden een oud collega van ons tegen op een verjaardag.
1: Ja.
2: En die had al een baan gehad en uiteindelijk werd hij ontslagen. En die is daarna stand-up comedian gaan doen.
1: Ja, hier.
2: Zegt hij, die heeft altijd alle dingen opgeschreven in een boekje vanuit de vriendengroep. Anekdotes en grappen. En ik dacht, nou, dit heb ik altijd al willen. Ik zeg, maar dat is toch... In het begin komen er 3 mensen of je wordt onderdeel van zo'n clubje, weet je
1: wel. Ja,
2: dat
1: comedy train of zo.
2: Zo'n comedy-achtige club. Ik zeg, maar dat is toch doodeng, man. Om dan de eerste keer daar maar te gaan staan. En je weet gewoon, er komt een keer een moment...
1: Dat
2: er niemand lacht. Nee. Dat Arie zou zeggen, hij valt weer niet, hè?
3: Ja, dat vreselijk
2: dan,
3: lijkt me
2: dan. Zak je toch door de
3: grond. Arie gaat vooral anekdotes over zijn eigen leven vertellen. Ja, je moet wel een heel interessant leven hebben dan ook.
0: Of het heel leuk kunnen vertellen.
3: Dat, of het,
2: Arie hoort natuurlijk aan die bar, jongen. Ik denk dat je niet wil weten wat hij allemaal... weet en hoort
0: dingen.
2: En meemaakt en ziet gebeuren in zo'n kroeg.
0: En dat was aan de bar. En dan is hij ook nog taxichauffeur geweest.
3: Ja,
0: daar hoor je natuurlijk ook hele vreemde dingen.
1: En wij maken natuurlijk ook wel genoeg gekke dingen mee.
0: Ja.
1: Alleen, dat kan niet, het gaat vaak over bekende mensen.
0: Je kan het meestal niet delen.
1: Nee.
0: Nee. Het zou niet best zijn als we dat allemaal fouten. Maar goed, aan het eind van de carrière zou het misschien een keer kunnen. Theatershow en dan...
1: De laatste uitzending. De geheime
2: tapes.
0: De geheime ochtendshow. Met nog een paar verhalen die we nooit hebben verteld.
1: Ja.
0: Nou, gaan we over nadenken. Het is 6:08. Goedemorgen. Dit is de 50 ochtendshow met Miles Smith en Niall Horan. Drive

0: Mel Orr en Mel Smith en Drive 758. 5 voor half 7 is het. Goedemorgen. En ja, we maken ons langzaam maar zeker op voor. En lekker naar de wekker. Met jouw kans op de ochtendshow Badjas. En natuurlijk het laatste nieuws zo.
1: Ja, Nederland heeft een record verbroken. Heel spannend. Ik vertel zo wat.
2: Oh. Deze week. De ultieme beproeving.
3: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert.
3: Het NK WK voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
3: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK voetbalkijken.
2: Deze hele week.
3: Bij Radio 538.
2: Het NK WK voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
4: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... alle lof voor Almof.
5: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
8: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
14: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
16: Let op de klok, de iBoot Hunt loopt. A-merken voor recordprijzen. Op is op. Alleen via iBoot.com of via onze app.
17: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
18: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Gamma! Nog een keer! Papa, sneller!
20: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil snel.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Ja, goedemorgen. De zon schijnt vandaag volop, maar het is iets minder warm dan gisteren. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 26 in het zuiden van Nederland. Morgen en vrijdag wordt het weer een stukje warmer. En dan de files, waar staan ze, Rick?
5: Gilt A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoetewoudendorp 8 minuten. A7, Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord 13. A15, Ridderkerk, Gorkum bij Gorkum 23. En één flitser op de A4, Heiningen-Berg-op-Zoom bij Lepelstraat 224.8.
4: Het is 6:40, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Voor het eerst is uitgerekend hoeveel dementie de samenleving kost. Iets meer dan 30 miljard euro, schrijft het AD. En dat zijn niet alleen de zorgkosten voor patiënten, maar ook kosten voor mantelzorgers. Veel mensen hebben weinig zin om wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden het vooral oneerlijk dat de industrie niet wordt aangepakt, terwijl die het meest vervuilt, blijkt uit onderzoek. En bedrijven gaan dit jaar meer geld dan ooit uitgeven aan reclamespotjes tijdens het WK, dat zegt de Ster. En dat komt vooral door dat er meer wedstrijden worden gespeeld. Een spotje in de rust van de wedstrijd Nederland-Zweden is het duurst. Daarvoor betaal je dan meer dan, tada, 50.000 euro.
4: Zo dan.
6: Dat is veel.
4: En hoeveel seconden zendtijd heb je dan?
5: Nou, 20 of 30, denk ik.
4: Ja, het is meestal niet heel lang. 50.000 euro. Heb je één keer iets laten zien op televisie?
5: Ja.
6: Niet normaal. De regenwacht dan heeft gisteren een mega drukke dag gehad. Er kwamen bijna 5000 pechgevallen binnen, dat zegt de ANWB. Vooral door de hitte, vooral kapotte accu's, lekke banden. Ja, gemiddeld zijn er tussen de 3700 en 4000 pechgevallen. Dus echt een stuk meer.
5: Bestaat dat Roetmobiel nog eigenlijk?
4: Oh, een goede vraag.
7: Nee. God, dat waren die overstapweken toen. Iedereen ging massaal over daar naartoe. En volgens mij zat iedereen binnen een jaar ook weer terug bij de ANWB.
4: Want de ANWB, als daar een Roetmobiel was, een Nederlandse pechhulpdienst.
5: Maar dat was wel een zelfstandig. Het was niet zo dat ze gebruik maakten van de ANWB.
4: Nee, ze hadden zelf eigen auto's ook.
5: Oké. Okay.
4: In 2021 zijn ze gestopt.
5: Okay.
4: En het is later een dochterbedrijf van verzekeraar Vifat geworden.
5: Ik had een paar weken geleden een lekke band. En dan, dan moet je ook afgesleept. Maar je bent dan zo blij als je iemand van de wegenwacht ziet.
4: Ja, hè?
5: Ja, dan, weet je, en dan voor je het weet zou op zo'n vrachtwagen. En dan denk je zelf, ja, ik word geholpen.
4: Maar dat is, we hebben wel vaker natuurlijk ook mensen van de wegenwacht in de uitzending gehad. En die zeggen allemaal hetzelfde. Van nou, het lijkt me best leuk werken. Dus ja, iedereen is altijd ontzettend blij als ze je zien verschijnen.
6: Ja. Hadden jullie gisteren ook een momentje in de auto van, als ik nu pech krijg, heb ik nog wat te drinken in de auto?
7: Nee. Oh nee, niet over nagedacht. Nee. Oh,
4: ik heb moment best stilgestaan.
7: Ik zit max een kwartier in de auto.
6: Ja, ik zit natuurlijk lang in de auto. Gisteren helemaal lang. Want die A9 is helemaal, ja, daar wordt aan gewerkt.
7: Oh, dus maar neem aan dat als jij in één streep rijdt naar de zee, lijkt mij toch, nu, met dit weer. Nou, dat je denkt van, joh, bikini in de achterbak en gaan met die banaan.
6: Ja, normaal zou ik dat wel doen, ja. Ik ben niet gegaan, want ik dacht, het zal wel zo druk zijn.
4: Maar jij woont in Bergen, je kan op de fiets naar het strand.
6: Maar weet je wat het is? Ik kom eigenlijk helemaal niet zo vaak op het strand. Het is altijd, hè. Dan woon je bij het bos of bij het strand. En wat doe je dan het minst vaak? Naar het bos of naar het strand.
4: Hm.
6: Gisteren is ook trouwens een hitterecord verbroken. De warmste 26 mei ooit in de beeld werd 30,4 graden gemeten. En de laatste 30 jaar viel pas die tropische eerste dag op 29 juni gemiddeld.
4: Dus we zijn een maand eerder.
6: Ja, we zijn echt ruim een maand eerder. Ongelooflijk. Nou, voetbalclub Vitesse mag volgend seizoen gewoon blijven spelen in de eerste divisie. Dat zegt de KNVB tegen het ANP. Er loopt nog een zaak bij de Hoge Raad over de vergunning van de club uit Arnhem. Maar als die volgende maand nou wordt ingetrokken, dan mag de club dus gewoon blijven doorspelen.
4: Oh.
6: Het seizoen daarna is het dan wel afgelopen.
4: Oké. Wel jammer dat het iedere keer gedoe blijft rond dat Vitesse. Het is nog steeds niet rustig.
6: Nee.
5: Maar dat was natuurlijk een mega schuld. Hè? Het was niet 50 euro.
4: Nee, het was best wel serieus.
5: Ze hebben er zelf een enorme zooi van gemaakt.
6: Ja, ze hebben die licentieregels ook overtreden. Ja. Meerdere tekortkomingen. Het stationgebied rond Utrecht Centraal wordt vanaf 1 juni grotendeels rook- en veepvrij. Alleen in 3 speciale rookzones mogen bezoekers nog roken of vepen. Gemeente Utrecht willen eigenlijk de stad wat schoner hebben en gezonder en prettiger maken.
4: Oké, okay. Ik zie hier overigens een berichtje binnenkomen van Peter. Die zegt, dat is herkenbaar, wij wonen ook aan het strand, komen er nooit. Dus er zijn meer mensen die...
6: Ja, dat...
4: Hoe dat werkt.
7: Ja, maar dat is met een gemiddelde Parijzenaar ook. Die gaat ook naar de Eiffeltoren. Die Eiffeltoren is geweest. Die denkt, nou ja, in principe kan ik elke dag, dus waarom zou ik nu moeten?
4: Ja. Ja, het idee van het is toch vlakbij.
7: Ja, precies. Hoe vaak heb jij de Toren van Nijkerk
5: Ik heb heel lang gewerkt bij een schildersbedrijf. Dat was naast de Hoerenbuurt.
7: Oh,
5: ja, ging ik ook niet.
4: Jij kwam ook nooit bij de Hoeren. Nou, ik rijd ervoor om.

0: Omar, het staat Jazz Might in de 50-tochtend show om 7:10. En dat betekent tijd voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, laten we eens even kijken naar onze historische kalender. Want we hebben het historische feit te herdenken vandaag... dat op deze dag in het jaar 1937 de Golden Gate Bridge opengaat.
2: Ah, ben je er wel zo overheen geweest?
0: Ja, meerdere keren zelfs.
2: Maar het is natuurlijk een unicum als je niet in de mist zit. Was jij er met mist of...
0: Eerst met mist.
2: Oh ja.
0: Later op de dag trok de mist op en was hij daar opeens. En het is wel echt een indrukwekkende mooie brug.
2: Ja, bizar hè? Ja.
0: Over een geweldig mooie baai ook nog eens een keer.
2: Wat grappig is, ik ben er overheen gefietst. Dan is het minder indrukwekkend, vind ik, dan wanneer je ernaast staat. Als je erop fietst, denk je, nou...
0: Ja,
2: dan
0: heb je het niet zo in de gaten.
2: Nee. En als je ernaast staat, denk je, wow...
0: Ja, je hebt daar aan de andere kant van de Golden Gate Bridge... daar ligt het plaatsje Sausalito, waar dat liedje Sausalito Summer Night over gaat. Ja. Het is ook wel een leuk plekje om te bezoeken. Maar het is een prachtige brug, een icoon van de Verenigde Staten... en in de popmuziek ook nog wel eens bezongen. Onder andere door Starship in het liedje We Built This City on Rock'n'Roll. Daar gaat het over... er zit op een gegeven moment zo'n radio-disjockey in... die dan roept van I'm looking out over that Golden Gate Bridge... on a gorgeous sunny Sunday morning, volgens mij.
2: Oké.

Radio City on Rock and Roll. Met de verwijzing dus naar die brug daar in San Francisco. Optie 1. Dan de tweede optie. Dat is dat Andre van de Outkast vandaag een jaartje ouder is geworden. Hij tikt de 51 aan. Outkast van

0: het een lastige keuze vanochtend.
1: Het is kiezen tussen je linker en je rechterhand.
0: Het zijn allebei leuke liedjes.
1: Dan zou ik voor jou linkerhand.
0: Laat me weten welke het wat jou betreft mag worden. Ga je voor de plaat van Starship We Build the City on Rock'n'Roll. Dan stuur je een naar de studio en je stem is voor die plaat. En vind je de Outkast eigenlijk wel leuk om deze woensdagochtend te horen? En hey ja, even een 2 deze kant op appen en je stem is voor die formatie. Laat me weten en win door te stemmen een badjas.

0: optreden.
1: Ik vind het zo spannend. Ik ben wel echt zenuwachtig nu al.
0: Maar heb je al een beetje geoefend?
1: Ja, ik heb het hele weekend natuurlijk geoefend.
2: Hebben jullie tekstverdeling gemaakt? Wie welk deel doet?
1: Nee, dat gaan we morgen doen. Want dan gaan we oefenen. En dan gaan we even kijken. Ook op welke toonsoort. Moet ik het nou hoog doen? Of moet ik het juist laag doen? Ja, dan gaan we een beetje op elkaar inspelen.
2: Want in principe denk ik niet dat jullie stemmen bij elkaar passen qua toon.
3: Nou.
1: Nee, ja, dat gaan we zien.
2: Oh,
1: misschien juist wel. En ik zat zelf te denken.
2: Wat heb je gedaan?
1: Ja, ik heb die trappen opgelopen en ik heb een zwaar dienblad in mijn hand.
0: Oh, je hebt koffie gehaald?
1: Ja, ik heb koffie gehaald.
0: Ah.
3: Oh.
1: Maar ik dacht zelf van, ik doe dan wel het eerste couplet alleen. Want dan kun je ook wel horen hoe ik vooruit ben gegaan. En het tweede...
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik vind het heel grappig.
1: Ik neem het heel serieus. En het tweede couplet doen we dan samen. Dan kun je ook zien hoe we...
2: Hoe jullie blenden bij elkaar.
1: Ja.
2: Oh, goed idee.
0: Maar misschien is het makkelijker als Django begint. En dat jij dan op een gegeven moment invalt. Dat tenminste zou ik doen, hoor. Dat zou ik ook doen.
1: Ja, maar ja, ik ken het eerste couplet wel beter dan het tweede couplet.
0: Oh, dat is eigen belang. Dat is gewoon eigen belang. Ja, nee, dan snap ik het helemaal. Melissa, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Uit Leidschendam, goedemorgen en welkom.
4: Ja, dankjewel.
0: Heb je gewoond? Heb jij in Leidschendam gewoond?
3: Ja. De Tol.
0: Oh, maar dan ken je Melissa misschien wel.
3: Nou, het is al heel lang geleden.
0: Oh.
4: Nee. Ik woon niet in de Tol.
0: Oh. Maar dat is een wijk of zo, de Tol?
3: Nee, het is een straat.
0: Oh, een straat zelfs?
3: Ja.
4: Een straat, ja.
0: Ja, oh, je kent hem ook?
4: Nou ja, van het voorbijrijden, maar niet dat ik het daar echt ken.
0: Nee. Wat ga je doen vandaag, Melissa?
4: Ik ga een paar uurtjes werken en dan ga ik lekker woensdagmiddag mooi weer met mijn kinderen vieren.
2: Ja,
0: wat leuk. Je hebt groot gelijk.
2: Maar grappig, dat nu op TikTok gaat zo viral. Gaat ook over dat Melissa, I'm drunk and I'm outside. Ken je die?
4: Ja, die heb ik gezien, ja.
0: Wat is dat? Praat me even bij.
2: Nee. Dat is, nou ja, op TikTok worden natuurlijk al die filmpjes gemaakt. En daar zit muziek onder. En dat is een van de, Caribisch-achtig...
3: dat heb ik gehoord, ja.
2: Muziekje waarbij inderdaad die zanger zingt... Melissa, I'm drunk and outside.
0: Ja, deze, luister even mee.
4: Ja. Melissa!

0: alle TikTokkers.
1: Dit is op TikTok, gaat dit als een jekko.
0: Maar die plaat duurt ook maar een minuut.
1: Ja, volgens mij wel. Het is een heel kort plaatje.
2: Dan volgende week smulschijf maken.
3: Melissa, nou, I'm drunk and outside. Maar jij wordt hier, regelmatig aan herinnerd dat liedje bestaat, Melissa.
4: Nee, ik heb hem van de week pas gehoord. Maar hij deed me denken aan dat andere filmpje met die kip. Dat zo'n naam keihard geroepen wordt.
1: Dat die kip dat... Ja, grappig.
4: Ja, dus ik dacht, nou, ik ga een deze dagen wel dit naar me toegestuurd.
2: Nou,
4: ja,
2: dat is vandaag.
1: Hierbij.
4: Ja.
3: Dit is de eerste en ik ben bang dat er nog vele gaan volgen, ja. Melissa. Maar goed. Hey, jij had gestemd op een van de twee liedjes. Deze zat er niet tussen. Melissa, I'm drunk and outside.
4: Nee.
3: Dat was geen optie. Maar je kon wel kiezen voor We Build the City van Starship of Heya van Outkast.
4: Ja. Ik heb voor één gekozen.
3: Voor die plaat We Build the City?
4: Ja, klopt.
3: Die is leuker?
4: Ja, gezelliger.
3: Gezelliger?
4: Ja.
3: Nou, dat vind ik een prima argument om voor die plaat te stemmen. Het is de winnaar geworden, Melissa. Goed. Hey, jij had gestemd op een van de twee liedjes. Deze zat er niet tussen. Melissa, I'm drunk and outside.
4: Nee.
3: Dat was geen optie. Maar je kon wel kiezen voor We Build the City van Starship of Heya van Outkast.
4: Ja. Ik heb voor één gekozen.

0: Laten in het NK WK voetbal kijken, die momenteel aan de andere kant van ons studioraam weer een wedstrijd aan het aanschouwen zijn.
1: Weet je wel, is dat wel het Nederlands elftal? Ja, toch?
0: Ik denk het wel. Het is de tweede dag die zij zijn ingegaan en ze zien er eigenlijk allemaal nog redelijk fris uit. Nou hebben ze vannacht ook een paar uurtjes kunnen slapen. Ik denk dat later vandaag de eerste vermoeidheid op gaat treden, schat ik zomaar in. En wij gaan ze vanochtend ook nog voor een keuze stellen. Hier in de studio staat een oranje box. In die oranje box zit een cryptische omschrijving van een prijs die zij kunnen winnen. Degene die straks, als hij die prijs wil hebben, als eerste op de knop drukt, verlaat het spel met die prijs. Kan natuurlijk ook zijn dat ze met z'n allen denken, nou,
2: zoek het uit, ik hou het nog wel vol.
0: Precies. Dan is er voor jou leuk nieuws, want dan gaat de prijs naar een van onze luisteraars.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja, dan gaat de prijslijn open en maakt iedereen daar kans op. Dus het heeft zeker, denk ik, als je een leuke prijs wil winnen, is het de moeite waard om even te blijven luisteren naar de ochtendshow. En als je last van mieren hebt, zou ik dat ook doen, want wij spreken zo meteen de mierenexpert van Nederland, want wat doe je tegen die klerenbeesten? Ja, ze zijn ontzettend nuttig, maar ook heel lastig.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Deze week, de ultieme beproeving.
14: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
13: Radio 538 presenteert
14: het NK WK Voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
13: Wie blijft het langst zitten en wint €20.000?
14: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbalkijken.
13: Deze hele week.
14: Bij Radio 538.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
18: Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
17: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
19: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
20: 5%, 10%, 15%.
5: geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
24: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
25: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
26: Chris?
27: Ja?
26: Hoef jij niet te werken vandaag?
27: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
26: Dus, heb je nu...
27: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
26: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: 538 Nieuws.
29: 7 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De Erasmus Universiteit heeft uitgerekend hoeveel de maatschappij kwijt is aan dementie. En dat is voor het eerst, schrijft het AD. De onderzoekers komen uit op dik 30 miljard per jaar. En dat zijn niet alleen de kosten voor behandelingen, maar ook die voor mantelzorg. Mensen die voor een familielid zorgen, die hebben namelijk minder tijd om te werken. BOA's mogen vanaf volgende week jongeren naar Halt sturen als ze iets flikken. En tot nu toe mocht alleen de politie dat doen en konden BOA's alleen een boete uitschrijven. Maar dat zorgde voor problemen, omdat je met een boete een strafblad kan krijgen. Een straf van Halt is er juist om van te leren en dan krijg je geen strafblad. En steeds minder mensen zijn bereid om wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden wel dat er iets moet gebeuren, maar vooral door de grote vervuilers, zoals de industrie, blijkt uit onderzoek. Mensen hebben nu vaak het gevoel dat zij de rekening betalen voor de vervuiling van de industrie. En dat voelt oneerlijk. Gaan we naar het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. En het is frisser dan gisteren. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Dan de files. En als die er nu al staan, dan gaat Rick je vertellen.
1: Ja, het zijn de 21. Begin op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leenderheide 14 minuten. A12 Arnhem-Utrecht bij Grijswoord 16. En de laatste is de A58 Breda-Eindhoven bij de brug over het Wilhelminakanaal. De vertraging 23 minuutjes.
31: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
32: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
33: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
31: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
34: Inchecken doe je in de trein.
35: Maar ook met de 538-app.
34: Luister altijd en overal naar Radio 538.
35: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
34: De 538-app.
35: Download hem nu.
31: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Nu bij Zeeman, dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
7: De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
8: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week

0: built this city on rock and roll.
1: Yeah, baby.
0: Yeah,
1: yeah, baby.
0: Yeah, winnaar.
1: Oh, yeah, rock and roll.
0: Winnaar geworden in Lekker naar de Wekker met de meeste stemmen. Straks vervolg van de ochtendshow. We hebben voor onze kandidaat.

0: Dus in Amsterdam moet je een beetje je ogen open houden, want je kan hem zomaar tegen het lijf lopen. Hij was van het weekend in het Vondelpark, volgens mij was hij eventjes... of in ieder geval in een
1: barbecue.
2: Ja, park. Met de dochter van Danny Kravitz.
0: Met Zoe Kravitz, waren ze met z'n tweetjes.
1: Wat grappig.
0: Ja, zaten daar
1: op. Zij is verloofd.
0: Zijn ze verloofd, ja?
1: Zij is verloofd, ja, dat stond bij het bericht.
0: Oh, zij is verloofd.
1: Zij is verloofd,
0: en ja. Hij niet.
1: Hij niet, en ze waren samen in het Vondelpark.
3: Nou ja, dat kan toch gewoon vriendschap zijn?
1: Nou, hè? Ingewikkeld hoor.
0: Ja, het is inderdaad een beetje ingewikkeld.
1: Ja?
0: En nogmaals, mooi in Amsterdam. Ja. Je kan hem zomaar tegenkomen.
4: Dit is de 538 ochtendshow.
1: Waar zou jij hem herkennen?
0: Nou, ik zag die beelden
1: voorbij komt.
0: Ik zag die beelden. Ik denk, nou, ik vind het knap dat mensen onmiddellijk door hadden dat is Harry Styles.
1: Ja.
3: Ben je überhaupt weer eens een wereldster ergens tegengekomen, zeg maar, op een plek? In je vrije tijd, zeg maar.
0: Ja, Sarah Jessica Parker ben ik een keer tegen het lijf gelopen.
3: Van
0: Sex and the City.
3: Oké.
0: Hardlopend, in New York. In Soho, notabene. In de wijk waar de serie zich afspeelt. Zij kwam mij tegemoet rennen.
3: Ja.
0: En ik liep met mijn toenmalige vriendin daar. En zij kneep in mijn arm en ze zegt... dat was Sarah Jessica Parker. Zeg.
1: Wat grappig.
0: Zeker niet.
3: Jij erachteraan.
0: En toen, nou, wij kwamen iets verderop, stonden andere mensen stonden foto's van haar te maken. En die zeiden van ja, dat was ze. Ze loopt hier, ze is aan het hardlopen.
3: Oh, wat leuk.
0: Ja. We gaan even naar het nieuws voor vanochtend. Want de regeringspartijen van D66, de VVD en het CDA... die melden dat ze een politieke samenwerking met de groep Markenzauer niet uitsluiten. Oppositiepartijen zijn er niet blij mee. En die halen omstreden uitspraken van Markenzauer aan... waarin hij pleitte voor maximaal geweld tegen asielzoekers. Markenzauer reageert erop.
5: Ik heb gezegd, en zeker ook bedoeld, dat als we een asielstop hebben... dat die gehandhaafd moet worden... conform de escalatieladder van de handhavers. De ander geformuleerd, ik heb het allemaal niet juist gezegd... maar ik heb niet opgeroepen dat iedereen zomaar, God bewaar... geweld zou mogen gebruiken tegen andere mensen.
0: Ja, al dus de frontman van de groep Markenzauer, Gidi Markenzauer. De selectie van 26 spelers van het Nederlands elftal... die naar het WK mogen gaan en op 3 juni een uitzwaaiwedstrijd gaan spelen... die wordt vandaag gepresenteerd via een persbericht.
1: Oh.
0: Dat is ook niet een hele spectaculaire.
1: Zou het van die, ik zie Louis van Gaal nog op zo'n, op zo'n regisseurstoel zitten met een groot boek.
3: Ja. Is het de definitieve selectie?
0: Ja, de 26 man die mee mogen naar het WK. Valentijn Driessen vertelde bij VI dat daar één verrassing bij zit.
6: Misschien niet hele verrassing, want hij heeft al min of meer aangekondigd... dat hij hem op de radar heeft, Martin de Roon van Atalanta Bergamo.
3: Echt?
6: Denk ik wel, ja.
3: Nou, dat vind ik teruggrijpen in de middeleeuwen.
6: Ja, maar dat doet toch met heel veel keuzes, Ronald Koeman.
3: Heeft die jongen nog steeds... een basisplaats dan niet.
6: Ja, die is ook aanvoerder en die hebben zich ook weer...
3: Nou ja, hij faalt nooit.
6: Hij faalt nooit. En hij heeft natuurlijk... EK heeft hij gemist vanwege een blessure. En het valt natuurlijk heel goed in het pulletje bij Koeman... maar ook bij die andere ervaren jongens.
0: Ja, die zouden dus al dus Valentijn Driessen in ieder geval bij zijn. Definitieve selectie weten we dus later vandaag. En Hans Velbrief, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... die was de gast bij Eva om te praten over het terugdraaien... van de plannen om de AOW-leeftijd te verhogen. Hij moet nog onderhandelen, maar liet zich niet in de kaarten kijken... ook door Eva.
7: Maar een goed voorbereide onderhandelaar komt altijd met een alternatief. Die heeft altijd iets in zijn achterzak. Als dit niet lukt, dan heb ik een suggestie, namelijk dit, dat of dat.
8: Maar een goed voorbereide onderhandelaar vertelt niet op televisie wat hij in zijn achterzak heeft.
7: Dat begrijp ik. Oké, dan hebben we dat opgehouden.
0: En daar ging Eva. 1-0 voor meneer Velbrief.

0: Deze week de favorite op 538. En het thema van het WK voetbal dat er natuurlijk aan zit te komen. Burna Boy samen met Shakira en Dai Dai.
1: Live vanuit de mediahoofdstad is dit de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.
0: Laten we even kijken naar het verkeer voor dit moment.
2: Ja, rustig, 17 files. File met de meeste vertraging op de A2. Maastricht-Eindhoven bij Leende, 28 minuten.
0: Ja, nu de zomer voor de deur staat, komt er ook een terugkerend probleem bovengronds. Namelijk
2: Duitsers.
0: Toch eens op, man.
2: Ja.
0: Mieren!
3: Oh, ja. Zo, niet normaal. Ik heb er al veel.
0: Ja, het zijn echt. Het lijkt wel een grotere plaag dan voorgaande jaar. Maar wat kun je er het beste tegen doen als je daar last van hebt? Dat vragen we even aan de mierendeskundige van Nederland. Zij is van Milieu Centraal, Aniek Evans. Aniek, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, mieren, we weten met z'n allen, het zijn hele nuttige diertjes. Maar ze kunnen ook ontzettend vervelend zijn.
4: Ja, zeker. Van de week nog. Wel, gisteravond zag ik nog een mier over mijn aanrecht lopen. En dan dacht ik, oh jee, daar gaan we weer.
2: Oh. Komt de mier altijd alleen? Of komt die nooit alleen? Of?
4: Nee, dat kan je wel zeggen. Want spinnen is dat twijfelachtig. Maar van mieren kun je stellen, mier komt nooit alleen. Ja, okay. Want die leven in kolonies. Van wel honderden mieren. Dus als één de weg weet te vinden naar je kastje met hagelslag, dan volgt de rest van haar zussen.
0: Zussen, want het zijn altijd vrouwen dus. Oh.
4: Het zijn altijd vrouwen, ja. Behalve één keer per jaar, als je de vliegende mieren ziet, die grote. Ja. Dat zijn de nieuwe koninginnen. En dan vliegen ook de prinsjes uit. Dan zijn de mannetjes toch. Maar die zijn alleen om te paren. En daarna gaan ze weer dood.
3: Ik heb het idee dat mieren hele geordende beestjes zijn. Ze lopen altijd in een rechte streep achter elkaar. Hoe ze heen gaan, lopen ze terug. Het is heel net volk volgens mij.
4: Inderdaad, ja, ze zijn een heel net volk en ze zijn ook de opruimers van de natuur, de afvalverwerkers. En ze zijn daarom ook onmisbaar in je tuin bijvoorbeeld. Ja. Maar ik begrijp dat je ze liever niet in je keuken hebt.
0: Nee, en ik heb ze ook liever niet onder het terras, want de hele boel verzakt.
4: Ja, inderdaad. Nee, ja, dus dat is natuurlijk ook begrijpelijk en logisch. Want mieren die gaan lekker graag onder die tegels zitten. Ja. Dat wordt lekker warm. En niet alleen is het voor hen een fijne woonplek, maar ook ontwikkelen ze zich sneller. Dus je krijgt er ook nog meer van onder jouw tegels. Dus ja, tip 1 eigenlijk is altijd kijken bij tegels kritisch. Heb je ze allemaal nodig? Een deel heb je natuurlijk nodig voor een terras, maar misschien kunnen er ook wel wat tegels weg, zodat ze minder ruimte hebben om er onder te gaan zitten. Ja. En jouw tuin groener wordt. Ja. Dus dat is sowieso altijd even iets om te bekijken. Maar heb je er dan nog steeds last van? In huis zorg je dat ze niet je huis binnen kunnen komen. Dus kijk goed waar ze naar binnen komen. Maak dat gaatje dicht. Desnoods met een stukje schilderstape of duct tape. Dat is al voldoende. Ja. Om ervoor te zorgen dat ze hun route naar het kastje niet kunnen vinden. En zorg ook even dat ze geen voedsel kunnen vinden. Doe het even ergens anders. Maak je prullenbak leeg. En wis het geurspoor. Want dat is eigenlijk, je zei net, ze lopen heel soepeltjes en heel strak in gelid. En dat komt omdat ze een geurspoor volgen. En als jij dat... Ze ruiken, ja, ze praten niet. Oh, ik hoorde net van Dickhaus deze twee nummers geleden in stilte. Nou, ze zijn dus in stilte, ze praten niet. Maar ze praten met elkaar met geur.
2: Ik hoorde altijd dat je een soort koffietrap moest gooien.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord.
4: Ja, er zijn natuurlijk best wel veel van dat soort grootmoeders tips.
2: En een stuiver neerleggen, dat schijnt ook te helpen.
4: Een stuiver neerleggen, heb ik ook wel eens gehoord. Ja, dat werkt ook allemaal op het verstoren van die geur. Dat zijn sterk geurende stoffen en dat kan wel werken. Maar dat werkt maar kort. Dus het werkt beter om het bij de bronnen aan te pakken. En zorgen dat ze gewoon niet binnenkomen. En met dan het geurspoor wegpoetsen, dan vinden ze de weg niet meer. In de tuin, kan natuurlijk ook als het echt vervelend blijft, kun je ze ook wegjagen met een gieter of een fluitketel water. Dus eerst is koud water, dan overstroomt hun nest regelmatig, gaan ze verhuizen. Ja. En als het echt niet anders kan, dan zou je ook nog kokend water kunnen proberen. Maar dat is natuurlijk een minder biovriendelijk.
3: Heel humaan is dat.
4: Dat is niet humaan en ook niet, ik weet niet, meer humaan. Maar dat is alles nog beter dan de lokdoosjes in het gif. Want dat is echt een killer voor alle insecten in je tuin. Dus dat zou ik zeker afraden.
0: Dus geen mierengif, zeg jij?
4: Nee, absoluut niet. Dat zeker niet.
0: Want dat werkt wel goed. Heb ik wel eens gehoord.
4: Ja, natuurlijk, het werkt wel. Ja, het zijn gifstoffen die zo goed werken dat ze in de landbouw verboden zijn. In ieder geval in deze hoeveelheid. Ja. Omdat het alles doodt en niet alleen mieren. Dus niet alleen mieren zijn onmisbaar, maar insecten überhaupt zijn onmisbaar. Dus er zijn genoeg tips als deze. Je kan er nog meer vinden op milieucentraal.nl. Waar je geen gif voor nodig hebt. En toch samen kunt leven met deze mooie diertjes.
5: Maar hebben ze een gevoel ook? Want als je zijn vriend doodtrapt, balen of weet je dat niet?
4: Het is een zusje. zusje. Of kindje. Dat ruiken ze. Dus ze communiceren dus per geur. Dus ze geven ook een soort alarmstof af. Ja. En dan raken de anderen ook van in paniek. Dus in die zin, ik weet niet of ze om elkaar voelen. Maar dat
3: geen
4: ze elkaar paniek. Nee, de rouw denk ik niet.
0: Nee, je zou er dus één dood kunnen trappen als soort van waarschuwing voor de rest. Van, dit gebeurt er ook met jullie.
4: Dat zou kunnen, maar het werkt misschien wel het beste dat ze dan de rest ook oproepen en naar buiten komen. Dus ik denk dat dat onbegonnen werk is.
0: We gaan gewoon weer aan de slag in de tuin om te proberen ze buiten te houden. En in ieder geval niet binnen de mieren. Annick, mag ik jou hartelijk danken en een mooie dag vandaag.
4: Graag gedaan. Ja, fijne dag.
0: Hoi, Annick Ivens, mierendeskundige over de mierenplagen. Veel mensen hebben daar op dit moment last van. Maar je moet je terras dus gewoon een klein stukje kleiner maken.
3: Dat is het eigenlijk.
0: Dat is eigenlijk ook onze.
3: Dat hete water werkt ook prima.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All is dit.

0: Swims, Mr. Know-It-All in de 58 ochtendshow. 7:55. Zometeen hier in het NK-WK voetbal kijken dat in volle gang is. Een bekende scheidsrechter die we even aanhaken. Een Volendammer, die komt zometeen hier.
1: Oh?
0: Ja, toezien of alles eerlijk verloopt. En Flo heeft het laatste nieuws.
2: Mis je een programma van vroeger op televisie? Nou, dan heb ik goed nieuws.
3: Het grootste sportevent ter wereld.
4: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
3: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
4: Het WK Voetbal
3: 2026.
4: En volgende week donderdag
3: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
4: tot leven.
3: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
4: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
3: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
4: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
3: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
4: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
3: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
18: vliegtickets.nl.
17: Vertrouwd sinds 1999.
19: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Vertrouwd sinds 1999.
1: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Ja, goedemorgen. Dit is de ochtendshow. De zon schijnt vandaag volop, maar het is wel iets minder warm dan gisteren. Temperatuur 19 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen en vrijdag weer een stukje warmer.
10: Maar we krijgen ook berichten binnen dat het al regent op bepaalde plekjes.
9: Nou, dat gaat als je op de kaart kijkt, op de buienradar, dan zie je één oranje punt eigenlijk over de kaart van Nederland schuiven. Die is een beetje in het westen van in Zuid-Holland met name is op dit moment actief. Dus er vallen wat buien daar. Het is vrij pittig en met onweer.
10: Oh jee.
9: Maar dat is echt de enige pluk ook.
10: Oké. Begin op de A12. Arnhem-Utrecht bij Veenendaal-West. 17 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam 15. A67 Turnhout-Eindhoven bij de Randweg N2 West 21 minuten. En één flitser op de A73 Venlo-Venraai bij Orlo 61.2.
9: 8:08. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Florentine.
11: Goedemorgen. BOA's mogen vanaf maandag meer dan alleen een boete schrijven als een minderjarige de fout ingaat. Ze kunnen dan ook iemand naar halt sturen. En dat is beter, omdat je dan kunt leren van je fout. Dementie kost de maatschappij dik 30 miljard per jaar. En dat wordt alleen maar meer, dat blijkt uit onderzoek. Het gaat dan ook om mensen die voor zieke familieleden zorgen en daardoor minder kunnen werken. En Nederlanders vinden nog steeds dat we iets moeten doen tegen klimaatverandering, maar ook dat het wat eerlijker mag. Grote vervuilers die worden gespaard en gewone mensen worden op kosten gejaagd, blijkt uit onderzoek. Sinds gisteravond zijn 700.000 radio- en televisieprogramma's online terug te vinden. Beeld en Geluid, die heeft hun archief opengegooid. En het zijn vooral programma's van de publieke omroep. Oh. Van nieuwsgebeurtenissen tot kinderprogramma's. Ja, het is natuurlijk ontzettend leuk als je even gaat googlen op Beeld en Geluid. En dan kun je dat vinden. Denk bijvoorbeeld aan Ron's Honeymoon Quiz, Wedde Dat, de 1-2-3 show. Ja, het zijn wel allemaal oude programma's.
9: En
11: dat
9: staat ook redelijk recente dingen staan erop, zag ik. Het is echt van alles wat. Dus als bijvoorbeeld jeugdprogramma's.
12: Maar wat is het idee? Je gaat naar beeldengeluid.nl en daar kan je dan zo'n programma terugkijken, wat je opzoekt.
9: Je moet naar Beeld en Geluid en dan /de-schatkamer. Ja. En dan kom je eigenlijk in letterlijk de schatkamer van hun archief. En dan kun je, nou ja, als jij een tv-programma hebt dat je vroeger leuk vond, kijken of die erop staat. En de kans is groot, want er staat ontzettend veel staat ertussen.
11: Nou ja, 700.000, dus genoeg te zien voor iedereen wel wat. De 45-jarige Astrid Eeuwis is al meer dan 10 jaar vrijwilliger bij de Sterrenwacht in Buslo. Oh. En ze is daar amateuronderzoekers, ze geeft ook lezingen. En nu is er iets bijzonders gebeurd, want een planetoïde van 1,5 kilometer doorsnede, die draagt vanaf nu officieel haar naam. Een ruimterots. En die heet dus nu Eeuwis. Hartstikke leuk voor haar. En ik dacht ook van, heeft zij dan die planeet ontdekt? Maar dat is wel een Nederlander, Marco Langbroek. Maar hij heeft haar eigenlijk voorgedragen.
10: Het hele al blijft toch magisch?
12: Ja.
11: Ja, ik vind het ook heel interessant.
10: Denken jullie dat er meer is?
9: Ja, dat denken we. Tenminste, denk ik.
10: Ja, hè?
9: Ja, dat ben ik.
10: Er moet ergens anders nog.
9: Nou ja, als het oneindig groot is, het zou toch gek zijn dat wij dan de enige.
12: Dat wij de enige, ja.
9: Maar ik hoop wel dat ze het daar iets beter voor elkaar hebben met z'n allen.
10: Ja, nou.
9: Ja, dat hoop ik wel.
10: Ja, vind je het echt
9: slecht? Ik vind het niet heel gezellig op de aarde op het moment, toch? Vind jij het, ik vind het vrij, ik hoop dat ze daarin iets meer harmonie met elkaar samenleven.
12: Ja, iets meer liefde en vrede.
11: Nou, er zijn planeten met een goed klimaat waar je dus makkelijk kunt leven. Maar goed, dan moet je miljoenen jaren reizen om daar te komen. Dus wij gaan dat nooit ontdekken, tenzij er iets wordt uitgevonden
10: waardoor
11: je sneller dan het licht kan reizen.
12: Ja, dat is de buis toch, waar we in kunnen met z'n allen.
9: Ja. Buis?
12: Hoe heet dat nou, dat ding in Zwitserland of zo?
10: Buis van de Stagius?
9: Nee. Deeltjeversneller.
12: Ja. Kunnen we daar niet in?
11: Dat zou toch fantastisch zijn?
9: Maar die gaat niet sneller dan het licht, toch?
12: Oh, dat, geen idee, hoor. Ik heb daar helemaal geen...
9: Ik dacht dat dat nu natuurkundig nog niet helemaal...
12: niet mogelijk is.
9: Dat is dat eigenlijk niet
12: zwarte
9: zo.
12: Zwarte gat?
9: Ja, daar zou je via zwarte gaten moeten op. Er zijn heel veel van die films over gemaakt.
11: Maar wat is het zwarte gat dan?
9: Ja, dat is een vacuüm.
12: Dat moet je wel een keer uitleggen.
10: Maar je hebt twee soorten zwarte gaten. Het ene is een planeet om met de sterren te maken. De andere niet.
12: Hij is ook met de sterren te maken.
11: Orgeljoken dan uit Vlaardingen.
12: Die gaat, is ze weer.
11: Ja, ze is er weer. Ze gaat met Martijn Visser. Dat is jouw
10: ex. Oh, dat is jouw ex natuurlijk.
11: Nou ja, ex. Nou, ze gaat een WK-hit.
12: Je gaat toch altijd sprankelen en een twinkeltje in je ogen als je het over hebt.
11: Nou, ik ben wel ooit met hem op vakantie geweest.
10: Ja, maar jou met mevrouw Fischer kunnen zijn.
12: Ja, had je naar die hazesliedjes moeten luisteren. Oh. Wat zij gelooft in. Had je wel wat samen kunnen zingen de hele
11: dag. Hij kan wel ook vooral goed acteren, vind ik.
9: Ja, hij is wel een goede acteur. Ja.
12: Daar kwam je achter tijdens die vakantie.
11: Nou, ze gaan een WK-hit maken. Vrijdag wordt hij opgenomen.
9: Nou, hartstikke leuk. Ik had dit niet willen missen.
10: Ik wel.
9: Zometeen gaan wij ons eventjes focussen op het NK-WK voetbal kijken. We hebben zometeen een beroemde scheidsrechter die hier aan. Tenminste, hij is geen scheidsrechter.
12: Oh. Nee,
9: hij neemt
12: de honneurs.
9: Hij neemt de rol van scheidsrechter neemt hij op zich. En zometeen hoor je wie dat is en wie vanochtend de kandidaten in de gaten gaat houden. Want er zijn er een aantal die het zwaar hebben. Ja, valt zometeen iemand in slaap, dan is hij of zij natuurlijk bijna.

0: Firework in een ochtendshow. 11 minuten voor 8 is het. Goedemorgen.
1: Het NK WK voetbal kijken.
0: Ja, dat is in volle gang het NK WK voetbal kijken. Inmiddels zijn het er nog maar 5, maar in eerste instantie 6 kandidaten bij ons in de studio. Die proberen allemaal aanstaande vrijdagmiddag te halen. Want ben je dan nog in het spel, dan maak je kans op €20.000 en een jaar lang gratis boodschappen. Gisteren is kandidaat Senna afgevallen, dus nog 5 mensen in de race om voor die hoofdprijs te gaan. Maar ja, er moet natuurlijk ook worden toegezien dat het allemaal eerlijk verloopt. En daarom hebben wij een beroemde scheidsrechter aangehaakt. Bij ons in de studio vanochtend is Kees Kwakman.
2: Ja, ja.
0: Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, voetballer natuurlijk in het verleden geweest, tegenwoordig als analyticus actief. Maar heb jij ook ervaring als scheidsrechter?
2: Nou, toevallig wel een beetje, ja. Mijn zoon die voetbalde niet meer bij de amateurvereniging van Volendam. En dan ging ik op zaterdagochtend ook wel eens fluiten.
3: Nou, jongens. Lastig is dat, hè?
2: Echt, en dan heb je het over de 15-2 hè, in de zesde klasse. Ja. Nou, alsof het de WK-finale was. Ja, met de mensen
4: vond je het
2: de
4: leuk? Kant.
2: Ik vond het wel heel leuk. En je komt er dan ook echt wel achter dat het moeilijk is.
4: Maar ben jij qua scheidsrechter type Bas Nijhuis?
2: Ik hou wel van een beetje door laten gaan.
3: Jij lijkt me ook wel een thuisfluiter.
2: Volgens mij won Volendam in blessuretijd.
0: Nee, maar superleuk dat je dat wil doen, Kees. Ja. Waar ga jij zo meteen op letten?
4: Ja.
2: Nou, uiteraard moeten ze wakker blijven. 5 seconden de ogen dicht is gelijk in zijn gele kaart. Ja. En als het nog een keer gebeurt, dan is het 2 keer geel.
0: Dan
2: is,
0: ben jij onverbiddelijk.
2: Ja, zeker. Daarnaast ben ik vooral ook wel aanwezig om de boel een beetje levend te houden. Dus even een praatje te houden. En,
0: je gaat ook wel even met ze in gesprek.
2: Ja, precies. Ja. Want ik zag net al wel dat het... ze hadden het zwaar, hoor. Ja.
0: Nou, ik kan wel even wat van deze kandidaten erbij halen. Goedemorgen, dames. Dame is het inmiddels nog. En heren.
5: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Welke wedstrijd wordt er nu bekeken?
6: Nederland-Portugal 2006.
5: De slag om Nuremberg.
0: Oh, dat...
6: Weinig kaarten.
0: Dat is die met 21 kaarten toch uiteindelijk?
6: 20. Heel veel frustratie op dit moment.
0: Oh, dat is wel een leuke wedstrijd. Daar blijf je wel wakker bij, dat weet ik zeker.
6: Zeker. En we hebben net koffie op, dus dat komt goed.
0: Ah, kijk. Jullie hebben een kopje koffie gekregen. Nou begreep ik wel, Tabita, dat jij het wat zwaar hebt vanochtend.
7: Ja, klopt.
0: Hoe komt dat?
7: Ja, al 2 nachten bijna niet geslapen of heel kort. Dus,
0: Want je was ook heel zenuwachtig om hier naartoe te komen.
7: Nou, viel mee. Gisteren bij de eliminatieronde vond ik het wel even spannend. Toen het bekend werd dat er een vrouw naar de studio moest komen. Maar ik weet niet. Toch wel een klein beetje zenuwachtig.
0: Ah, kijk. Jullie hebben een kopje koffie gekregen. Nou begreep ik wel, Tabita, dat jij het wat zwaar hebt vanochtend.
7: Ja, klopt.
0: Hoe komt dat?
7: Ja, al 2 nachten bijna niet geslapen of heel kort. Dus,
0: Want je was ook heel zenuwachtig om hier naartoe te komen.

0: Hey, Lisa.
1: Hey, Lisa.
2: You success.
1: Welcome.
2: Happy New Year.
1: Doei.
2: Doei.
3: Ah, ze leven met je mee.
4: Ja.
3: En ze weten zeker dat je gaat winnen.
4: Ja. Dus,
3: wij hebben vanochtend dus Kees Kwakman hier als scheidsrechter. Die komt zometeen gezellig bij jullie aan die kant zitten om in de gaten te houden of het allemaal eerlijk gaat. Maar ik wil nog wel even weten van jou, Kees. Want Nederland is natuurlijk vandaag toch benieuwd welke 26 spelers mee mogen naar het WK voetbal. Heb jij al enig idee wie dat gaan zijn?
5: Wat denk je van Veerman? Gaat hij mee, ja of nee?
6: Ik denk het niet. Tenzij er nog 42 afvallen.
7: Ik denk dat Veerman dan nog denkt, ik ga niet.
6: Nee, ik denk ook niet dat hij er geen zin mee heeft.
5: Begrijp jij dat hij niet meegaat?
6: Nee, ik begrijp dat niet. Maar het zit niet mee voor Joey met de staf van het Nederlands elftal. Want met Wim Jonke is een beetje in het verleden iets gebeurd. Ja. Ruud van Nistelrooy heeft een x-aantal keren gepasseerd bij PSV. Ja, en Koeman ziet het blijkbaar ook niet in hem zitten.
3: Maar wat is het tussen Wim en Joey?
6: Nee, dat is dat gebeuren bij Volendam toen de tijd met Team Jonk. En toen heeft Joey zich wel eens uitgesproken dat hij het ook niet leuk vond wat er toen allemaal gebeurde. Ik denk niet per se dat Wim nou met zijn vuist op tafel slaat en zegt, nou, Joey moet echt niet mee. Maar ik denk als het aan hem gevraagd wordt, dat hij misschien niet heel positief is. Ja, ik denk dat het voor Joey vooral steekt dat het over zijn karakter gaat.
3: Ja.
6: En dat hij blijkbaar met de pet naar gooit wat in mijn ogen niet zo is. Hij heeft een slechte wedstrijd gespeeld op dat EK.
3: Zeker. We hebben allemaal wel eens een slechte wedstrijd gespeeld, toch?
6: Maar goed, hij gaat niet mee. Dus hij zal in het oranje op de dijk zitten.
3: Dat denk
6: houdt
3: ik
6: hij ook van.
3: Ja, toch? Ja. Ja. Met een biertje in zijn hand.
6: Precies,
3: ja. Hey, maar welke spelers van de 26 worden de echte verrassingen?
6: Echt een verrassing. Ja, ik hoorde Valentijn Driessen gisteren over Marten de Roon beginnen. Ja. Dus dan, dat is wel een beetje typisch Koeman. Dan gaan we gewoon maar even terug naar...
3: Het is back to the future, echt.
7: Je hebt iets Berendsen nog een keer opgezet.
3: Terug in de tijd. Ja. Maar is het verstandig om een aantal van dat soort gasten mee te nemen?
6: Ja, weet je, ik vind altijd... Dan mag je 26 man dus meenemen. En dan hebben we het ook altijd over, dat zijn goeie voor de groep. En ik snap zowel dat het geen rotzooi moet worden als je daar 6 weken of 8 weken met elkaar bent. Maar dan denk ik, neem er dan 23 mee. Als je er dan 3 gaat meenemen die goed zijn voor de kleedkamer. Ja, weet je, neem ze... Waarom?
7: Laat ze dan thuis.
6: Maar ja, goed. Ik vind het heel apart als hij mee zou gaan. Omdat hij er heel lang niet bij is geweest. Ik zou het hem echt gunnen.
3: Ja.
6: Want het is een fantastische gozer ook. Maar het is een geweldige carrière. Maar ja, goed, dan is het echt alleen maar om de boel bij elkaar te houden. Dus goed.
3: En met de zekerheidjes waarvan we sowieso weten dat ze meegaan. Maakt Nederland kans op het WK?
6: Ik zie hier heel hard dat er
3: Rick heeft er geen
6: verdiezing. Ik heb begrepen dat er de Duitsers... En er is een Duits model dat we wereldkampioen worden.
3: Klopt.
6: Nou ja, als de Duitsers het al zeggen.
7: Ja, maar die hebben ons eerder zand in de ogen.
5: Maar het duurt langer dan 5 weken.
3: Kees, fijn dat je er bent vanochtend. Ja. Ga lekker naar de andere kant, naar de kandidaten daar. En ga met ze in gesprek. En hou ze goed in de gaten.
6: Ga ik doen.
3: Slapen is een gele en later misschien zelfs wel een rode kaart. En zometeen hebben wij ook nog een verrassing voor de kandidaten. We gaan ze een voorstel doen, een aanbod krijgen ze.
5: Oh, dat vind ik leuk.
3: Ze kunnen in principe zometeen met een prijs het spel verlaten.
7: Hoeft niet, hè?
3: Hoeft niet, maar dan moeten ze het aandurven. We hebben zometeen in een oranje doos een hele bijzondere aanwijzing. Als zij mee durven te gaan in die aanwijzing, als ze daarop in durven te gaan, dan is die prijs van hen. Doen ze dat niet, dan kun jij hem winnen. Dat is ook leuk, hè? Dat is hier voor onze luisteraars, dus dan gaat de prijslijn open. Dat verderop in de show.

0: Sommieu! En daar voor de dan in de 538-ochtendshow met zometeen hier onder andere, want ze zijn in Nederland, de doelman van het elftal van Curaçao, die hebben wij even aan de telefoon.
1: Leuk!
0: Ja, want ze zitten op dit moment in Noordwijk, maken zich klaar voor een aantal oefenwedstrijden en dan de grote aftocht.
1: Grappig is, in Rotterdam hadden ze nu zo'n pop-up store geopend met het tenue van die Blue Wave. Ja. Van alles is uitverkocht.
0: Serieus, man?
1: Dat is echt, al die shirtjes die zijn niet meer te krijgen. Nee. En dat is,
0: wat leuk.
1: Gigantisch populair.
0: Ik vind het uitshirt van Curaçao is ook echt een geweldig mooi shirt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, we spreken zo meteen even dus met de doelman. Dat is Ilo Room over hoe de sfeer is bij het team van Curaçao. En of ze er een beetje klaar voor zijn. En wat ze allemaal beleven op dit moment. Want het is voor die gasten natuurlijk ook.
2: Een grote schoolreisje.
0: Het is een sprookje.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Jij gebruikt energie op

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nieuwe Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
11: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
13: Boost yourself.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is... Bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: 538 Nieuws.
3: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het is voor het eerst duidelijk wat dementie kost voor de samenleving. Ruim 30 miljard euro. En daarvan is slechts de helft voor medische zorg. De rest van de kosten is voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Als zij zieke familie moeten helpen, dan kunnen ze niet werken. En juist dat blijkt economisch behoorlijk aan te tikken. Jongeren die de fout ingaan kunnen vanaf maandag ook naar Halt worden gestuurd als ze worden betrapt door een BOA. Tot nu toe konden die alleen boetes uitdelen. Maar dat levert in sommige gevallen ook een strafblad op waar jongeren nog lang last van kunnen hebben. Door ze naar Halt te sturen kunnen ze leren van hun fout zonder gevolgen. En nog steeds worden er stukken oerwoud in het Braziliaanse Amazonegebied gekapt. Maar het gaat minder hard dan in andere jaren. Vorig jaar verdween een gebied zo groot als een kwart van Nederland. En als het aan de president van Brazilië ligt, dan moet de illegale kap van bomen over een paar jaar helemaal voorbij zijn. En dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. En het is wel wat frisser dan afgelopen dag. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Flo. Fillers dan. Rick, waar komen we ze tegen? We beginnen op de A12 Arnhem-Utrecht bij Veenendaal. 22 minuten. A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond 18. A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort 43 minuten. En een flitser op de A13 Rijswijk-Rotterdam bij Delft 11.2.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.

0: 99 euro. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week

0: 16 in de ochtendshow. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 27 mei vandaag. En sinds deze week heeft het KNMI een nieuwe manier om te laten zien hoe warm het is. De zogenaamde hitteindex. En daarmee wil het instituut mensen helpen om hun gedrag makkelijker aan te passen aan de hitte. Carolina Pereira Margidan van het KNMI, die vertelt hierover.
3: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat dit ook ons vocabulaire eigenlijk uitbreidt. En dat we beter kunnen aangeven van, oh nee, het is 20 graden. Maar eigenlijk is het toch wel, voelt het vrij warm.
0: Ja, ja. De zogenaamde hittekracht wordt hiermee aangegeven. Ja, nieuwe manier. Dus dat kun je eerdaags verwachten in het weerbericht. Dan een Griekspoor. Die is gisteren in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Had last van fysieke ongemakken, maar wilde dit niet als excuus gebruiken voor zijn verlies. Hij reageerde na afloop van de wedstrijd.
4: Begon mij slecht te voelen eind tweede set. Toen na de set een toiletbreak gehad. En daar uiteindelijk een paar keer over mijn nek gegaan. Nu moet ik zeggen dat ik daar best wel goed van terugkwam. Maar ik herstelde daarvan best wel oké eigenlijk. Kwam best wel weer goed in die derde set na een aantal games. En uiteindelijk krijg je in die derde set gewoon heel veel kansen. Natuurlijk, het kan altijd gebeuren dat je zo'n voorsprong weggeeft in de tiebreak. Maar niet met de ballen die ik mis. Ik mis twee voorhands en ik sla een dubbele fout. Dus ja, dat is onacceptabel.
5: Ja, een zonnesteek denk ik of zo.
0: Lijkt mij er wel.
5: Als je moet overgeven.
6: Het ging zo goed.
0: Echt waar, ja?
6: Ja, ja, ja. Dat hij dit uit handen heeft gegeven, onbegrijpelijk.
5: Ja, maar ja, als je ziek bent en je niet goed voelt.
6: Ja, kom op. Ja. Je bent een kerel, zet je erheen.
0: Maar als jij een paar keer over je nek
5: Nee. Jij gaat dan niet eens wielrennen als een windkracht 2 staat.
6: Nee, dan stop ik eraan. Ja.
0: En dan bij VI werd gisteravond gesproken over het verkeer op Curaçao. Dat gaat er toch allemaal wat anders aan toe dan in Nederland. Johan Derksen vertelde over een nogal angstig avontuur dat hij beleefde.
7: Ik ben net met een busje, met een van de dames van de productie, weg geweest, Nathalie. En die heeft een leeftijd en denkt, goh, heeft dat meisje al rijbewijs?
0: Ja.
7: En die zit dan tegen mij te lullen. En zo met 100 kilometer.
0: Ja.
7: Zeg, kijk, godverdomme voor je.
0: Ja, en dan een drempeltje erbij. Zo nu. Het is hier gewoon hartstikke leuk, man.
7: En daar werden we zo gelanceerd, ik denk, ik kom klaar.
0: Ja, dus
8: waarom nou weer dat ik denk, ik kom klaar?
0: Ik geen idee, dat zijn zijn woorden.
5: Overigens vind ik het wel knap, zij zitten daar nu anderhalve week.
0: Ja.
5: Dat het geluid nog steeds slecht is.
0: Ja, dat is ja. Ze nog steeds
5: hadden
0: niet
5: ze niet even vanuit hier een geluidsman ondertussen die kant op kunnen invliegen.
0: Geen idee.
5: Dat blijft al beroerd, man. Ja.
0: Maar is het leuk? Ik moet zeggen, ik zie er te weinig van eigenlijk.
5: Met het warme weer, ik raak de televisie niet aan.
0: Nee, is ook te warm. Nee.
8: Valentijn Dries is altijd wel vermakelijk.
0: Die was er gisteren weer.
5: En Bas, die was er ook.
8: En Tjuren, die was er gisteren.
0: Tjuren Martina.
8: Ja,
0: oh,
8: hardloper.
0: Nou, wij halen Curaçao een beetje naar Nederland zo meteen. Want wij hebben Eloy Roma aan de telefoon.
5: Ja, leuk.
0: De doelman van het elftal van Curaçao. Het hele team zit momenteel in Noordwijk.
5: De Blue Wave.
0: De Blue Wave is hier in Nederland. Even horen hoe het met ze gaat en of ze er klaar voor zijn.

0: en Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Bij 538 om 11 voor half 9. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En voor de mensen die echt aan het aftellen zijn, nog 18 dagen, dan begint het WK.
1: Ik heb er zo zin in.
0: Voor Curaçao, met een topwedstrijd tegen Duitsland ook nog eens een keer. De selectie van het eiland is nu in Nederland om te trainen voor het grote toernooi in de Verenigde Staten. Gaan Dick Advocaat en zijn mannen zorgen voor een stunt daar? Nou, wij hopen van wel. We bellen er even over met de keeper van Curaçao. Aan de telefoon hebben we Eloy Room. Eloy, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen vanuit Noordwijk op dit moment, want daar zitten jullie met het hele team. En warm onthaald, hè, zag ik.
2: Ja, nee, dat was echt mooi om te zien dat er zoveel mensen waren gekomen naar de eerste training. Dus dan besef je echt dat het gaat beginnen allemaal.
0: Ja, had jij het gevoel dat het zo leeft in Nederland?
2: Ja, ik had het wel natuurlijk meegekregen. Ik zit zelf in Amerika, dus van familie en vrienden merk ik wel dat het begint te leven. Maar als je dan zelf zo meemaakt dat er zoveel fans zijn gekomen, dat is wel echt mooi.
0: Ja, voor de mensen die niet weten, jij speelt in de Verenigde Staten bij Miami FC. Jij zit daar in, dat is eigenlijk het tweede niveau, hè, in de VS waar jij voetbalt.
2: Ja.
0: Dus jij bent een beetje bekend met het land.
2: Jawel, ja. Ik speel het nu dan ook, want ik heb er voorheen ook al langer gewoond en gespeeld. Dus ik ken Amerika wel goed, ja.
0: Want Amerikanen en voetbal, dat is nog niet helemaal...
1: De match.
0: Moet ze af en toe nog een beetje uitgelegd worden, toch?
2: Ja, er zijn natuurlijk veel meer sporten in Amerika. Maar ja. Ik moet zeggen, voetbal begint nu ook door het WK en ook door Messi, die ook daar speelt. Dat het wel echt populairder wordt. Maar nogmaals, ja, er zijn zoveel sporten daar, dus... Mensen die zijn nogal wat nieuwer met voetbal dan hier in Europa.
0: Ja, want ik begreep, jij hebt wel een shirtje geruild ook met Messi.
2: Klopt dat ook, ja. Nee, ik heb tegen Messi gespeeld en toen hebben we shirts geruild. Dus dat was wel echt een heel speciaal moment, ja.
0: Wauw. En wie staan er dit WK bij jou op het lijstje om shirts mee te ruilen?
2: Ja, ook een hele goede vraag. Ik heb eerlijk gezegd nog niet eens over nagedacht. Maar ik denk wel, als Neuer bij Duitsland speelt, dan dat zou wel een mooie shirt zijn.
0: Dat snap ik wel. Hé, maar even, hoe is de sfeer bij jullie in het team? Ik krijg de beelden die ik zie, denk ik, nou, jullie hebben echt het gezelligste groepje van allemaal. Dat kan niet anders.
2: Ja, nee, de sfeer zit wel altijd wel goed in, hoor. Nee, altijd heel goed. Ik bedoel, we zijn hartstikke blij om te beginnen nu. Het komt nu echt dichterbij, weet je wel. En dat merk je ook. En altijd goed om elkaar te zien.
0: Ja.
2: Dus de sfeer zit er goed in. En we hebben zin om te beginnen. En we trainen hard. Dus dat is wel echt belangrijk.
0: Ja, want hoe is in de groep gereageerd op toch uiteindelijk de terugkeer van Dick Advocaat?
2: Kijk, natuurlijk goed. We kennen Advocaat lang. We hebben het samen behaald ook. Maar nogmaals, we zijn echt gefocust gewoon op het WK. En daarom is het fijn dat hij nu is. Dat we kunnen werken. En dat we ook echt naar het WK toe kunnen leven. Want het begint nu echt... Het gaat nu echt snel komen en dat is alleen maar mooi.
0: Ja, en ik denk ook dat veel ogen van de rest van de wereld op jullie gericht zijn. Aangezien jullie het kleinste land ooit zijn dat deelneemt aan een WK voetbal. Met ook nog eens een keer de oudste bondscoach ooit op een WK. Dus er zitten zoveel leuke verhaallijntjes in jullie elftal alleen al.
2: Ja, nee, dat maakt het wel speciaal. Maar ik moet zeggen, daar ben ik zelf niet echt mee bezig om dat soort statistieken. Maar nee, het zijn wel leuke dingen en ook mooi. En uiteindelijk willen we ook gewoon laten zien waar we voor staan met Curaçao en wat we kunnen. Dat gaan we ook zeker doen.
0: Ja, want er wordt ook wel eens gezegd van... nou ja, die maken geen schijn van kans tegen voetbalreuzen als Duitsland.
1: Dat denk ik wel namelijk.
0: Maar hoe voelen jullie dat zelf?
2: Ja, eerlijk gezegd, daar luister ik niet naar. Ik bedoel, er zijn altijd mensen die iets te zeggen hebben. Ja. Maar dan kan ik alleen maar zeggen... hebben ze zelf op WK gespeeld. Dus waarschijnlijk niet. dat is door mij, dat gaat altijd door me heen. Maar dat krijg je altijd. Maar ik denk altijd gewoon... je moet naar het grote plaatje kijken. En wat het betekent voor de mensen op Curaçao, ook in Nederland.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat het belangrijkste is.
0: Maar kijk je zelf het meest naar uit?
2: Natuurlijk de wedstrijden. En gewoon het event. Ik bedoel, als WK is voor iedere speler. Ook toen je nog een klein jongetje was, dat is de droom, weet je wel. Dus dat je daar uiteindelijk daar gaat spelen, dat is wel echt iets onmerkelijks.
0: Ja,
3: en volgens mij, Curaçao ligt natuurlijk dichtbij. Dus qua fans, het is makkelijk aan te reizen voor de lokale bewoners, toch?
2: Klopt, ja. Het is niet zo ver. En uiteindelijk is dat wel mooi. Dus we gaan zien of er hoeveel fans er gaan komen. Maar ik denk dat het wel echt mooi gaat worden. Ja.
0: Nou, ik weet zeker dat jullie er een groot feest van gaan maken. En sowieso ook ervan gaan genieten. Mag ik jullie ongelooflijk veel succes en plezier wensen in de voorbereidingen? Want er staan ook nog een aantal oefenwedstrijden op het programma, denk ik.
2: Yes, ja. We spelen nog dit weekend tegen Schotland.
0: Ja.
2: In Schotland een oefenwedstrijd. En dan reizen we door naar Curaçao. En dan spelen we daar nog een uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba.
0: Dat wordt ook een groot feest.
1: Wat leuk.
2: Ja, zeker.
0: Ongelooflijk veel plezier en leuk dat we even mochten spreken. Eloy Room, de doelman van Curaçao. Heb een mooie dag vandaag.
2: Ja, dat is goed. Hetzelfde. Doei. Doei.
0: Hoi, 7 voor half 9 in de ochtendshow van 538. Met muziek van The Script. The Last Time.

0: The Last Time van The Script in de 538 Show. Tussen 8:45. Zometeen gaat die mysterieuze oranje box die hier in de studio staat. Daarvan gaan we weten wat erin zit. Het is een prijs die een van de kandidaten aan het NK WK voetbalkijken zometeen kan pakken. Op het moment dat hij of zij besluit om te stoppen met het spel. En voor de prijs te gaan. We hebben zometeen een cryptische omschrijving van die prijs. Gaan zij voor die prijs, dan winnen ze hem. Accepteren ze hem niet. Gaan ze lekker verder met het kijken naar WK voetbalwedstrijden. Dan ben jij als luisteraar aan zet en kun jij die prijs winnen. Alleen wij hebben dus geen idee wat erin zit. En dan gaan we ook pas achterkomen op het moment dat we de doos openmaken. Dus
1: spannend.
0: Heel benieuwd. Florentien, wat zit er in het nieuws zo?
1: Waar kun je nog betaalbare koffie kopen? Blijf luisteren, vertel ik zo.
0: Taylor Swift staat voor je klaar met Elizabeth Taylor. Geen duet, maar wel een liedje over. En de Swedish House Mafia binnen nu in een paar minuten.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
6: meer. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Lidl, Lidl deals. Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Tikke tik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu, of nooit. Alleen via iBoot.com of via onze app.
5: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus... Aldi.
10: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka.
14: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1+1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
18: Honda, the power of dreams. Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
19: Attap.
18: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Ja, goedemorgen. De zon schijnt vandaag volop. Wel iets minder warm dan gisteren. 19 graden in het noorden, 26 in het zuiden van Nederland. En morgen en vrijdag wordt het weer warmer. De ochtendspits zit. Rick, hoe ziet het eruit?
21: Ja, we beginnen op de A28 Amersfoort Zwolle bij brug Katerveer 2, 17 minuten. A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort Vathorst 16. A50 Apeldoorn Arnhem bij Schaarsbergen 17 minuten. En een aantal flitsers op de A13 Rijswijk Rotterdam bij Den Haag 6,7. A16 Dordrecht Breda bij Moerdijk 45,8. En de laatste is de A50 Os Arnhem bij Hoormoed, bij Hoormoed 157,7.
20: Het is 3 over half 9. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. In bijna het hele land is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar fase 2. Gisteren gebeurde dat al in delen van het land. En daardoor is Defensie nu gestopt met oefeningen met explosieven. Vanaf maandag krijgen BOA's meer mogelijkheden om lastige jongeren aan te pakken. Nu mogen BOA's alleen nog een boete geven. Straks kunnen ze jongeren ook naar HALT sturen, waar ze van hun fouten kunnen leren. En iets tegen klimaatverandering doen, dat vinden de meeste Nederlanders prima. Maar zoals het nu geregeld is het niet eerlijk, zeggen ze in onderzoek. Grote vervuilers ontspringen de dans en de gewone man die betaalt de rekening.
21: Met die over die BOA's, hè? Ik vind het echt bijna een wassen neus.
20: Hoe bedoel je?
21: Nou, weet je, ik ga vaak met openbaar vervoer. Ja. Er komen ook BOA's binnen, links en rechts. Ja, wat die allemaal voor de kiezer krijgen. En die gaan echt niet tegen een groep jongeren zeggen, weet je, dan je staat machteloos, hè?
20: Ja, ja.
21: En dan ga je niet even nog een bekeuring uitdelen, want dan krijg je gewoon gezeik. Hm.
0: Een heerlijke kop koffie kostte nog nooit zoveel als nu. De prijs van koffie in de supermarkt is nu gemiddeld 74% hoger dan 5 jaar geleden.
20: Zo.
0: Ja, en de prijsstijging is eigenlijk het hoogst bij koffiebonen, maar koffiecups zijn nog altijd het duurste. Als je met een koffiecupje een koffie zet, dan kost dat, wat denken jullie, ongeveer?
19: 50 cent of zo?
21: 45? Nou,
0: 38 cent per kopje.
20: Wow.
0: Maar is ook hartstikke veel natuurlijk. Een koffiepad, als je die gebruikt, dan kost het 16 cent. En een filterkoffie kost 17 cent.
19: Ik zit wel eens te denken, ben je wel eens op zo'n koffieplantage geweest?
20: Nee.
19: Daar staan natuurlijk een paar struikjes en daar zitten die bonen een beetje aan. Maar als je dan, ik zit wel eens te denken, als je denkt van hoeveel koffiebonen we in de wereld nodig hebben. En als je dan
21: Voor een bak koffie,
19: maar sowieso wereldwijd, weet je wel. Dat je denkt, dat is niet normaal hoeveel koffiebonen er op een dag doorheen gaan. Ik vind dat altijd van die...
21: Dat zijn duizelingwekkende aantallen.
19: Ja, en dan zie je zo'n plantage, daar staan een paar van die struikjes. En dan denk ik, ja, weet je hoeveel struiken je nodig hebt om wereldwijd gewoon iedereen van koffie te voorzien?
20: Want hoeveel bonen komen er van één struik dan?
19: Geen vraag aan chat of...
21: Maar het grappige is dat koffie smaakt eigenlijk nooit hetzelfde.
19: Nee.
21: Waar je ook koffie drinkt, de ene cappuccino is niet de cappuccino ergens anders.
0: Ja, die oogst van die koffiebonen in Brazilië en Vietnam, die is dus
19: mislukt. AI zegt, een gezonde koffieplant die produceert jaarlijks ongeveer 2000 koffiebessen, wat neerkomt op 4000 koffiebonen. Maar als jij een zak bij de koffiebonen, ze altijd gehalveerd, hè, in de zak.
21: Ja, ja.
19: Dus tenminste, dat denk ik. Dat zijn voor mijn gevoel altijd halve...
20: Ja, dat is een halve bes, denk ik.
19: Precies.
20: Ja.
19: Dus dat is ongeveer. Dus die 4000 koffiebonen, daar zet je 500 gram tot 1 kilo gebrande koffie. Dat is dus 60 tot 125 kopjes van één struik.
20: Ja.
19: Dat is niks.
0: Dat is
20: dus
0: niks.
20: Wij zitten hier in een week tijd drinken. Wij met dit 10,5 bos.
19: Ja. Wij verdrinken een struik per dag.
20: Ja,
19: dat is echt. En dat zijn wij alleen hier.
0: Ja.
19: Het is absurd. Hoeveel koffie...
0: Ja, dat is echt niet normaal. Maar goed, wil je nou toch een beetje goedkope koffie?
21: Ja.
0: Neem dan een huismerk. Scheelt toch 33%. En als je toch voor het A-merk wil gaan, dan ga dan naar de Nettorama, de Dirk of de Vomar.
19: Oh ja.
0: Scheelt ook weer geld, hè?
19: Hm.
0: Of Kruidvat. Trekpleister bij Kruidvat bijvoorbeeld.
19: Kruidvat?
21: Trekpleister?
0: Ja, daar heb je ook
19: even voor je deodorant en je tandpasta.
0: Ga daar maar eens even koffie kijken.
21: Koffie bij de Kruidvat?
0: Ja, wel,
21: nee joh.
0: Zeker wel.
21: Nee, je bent gek.
19: Daar ga je van je Hansa plassen natuurlijk.
21: Nee, ja. Dat hebben ze voor de Zwitserland. Bij Zwitserland. Durex hebben ze daar.
0: Echt zo lang niet bij het Kruidvat.
21: Ik kom elke week bij de Kruidvat.
0: Nou, ga je even gaan kijken. Dat brilletje, dat doet ook niet veel. Zak Douwe Egberts Aroma Rood, 500 gram.
21: Bij het Kruidvat?
0: Ja, dat kost daar gewoon veel minder. Ongeveer 26% minder. Dus,
21: jij zegt bij het Kruidvat...
0: Hebben ze koffie. En ook
21: is de Douwe Egberts goedkoper dan bij Albert Heijn? Dat geloof ik helemaal. Ik geloof niet dat ze het daar verkopen. En ook niet dat het goedkoper is.
20: Het staat op de site van het Kruidvat staat het wel, dat ze koffie hebben.
19: Nou, ik zie hier inderdaad...
21: Koffie! Bij het Kruidvat. Nou, ik heb het nog nooit gezien.
0: Ja, maar het staat zelfs buiten in die bakken. Je loopt toch wel eens...
21: Ik kom wel eens
0: bij een winkel.
19: Nou, ik zie hier, Kruidvat heeft gewoon een eigen merk. Kruidvat Dark Roast.
0: Ja, joh.
21: Ja.
19: Die hebben gewoon een eigen merk, joh.
21: Ja.
19: Kruidvat Espresso Bonen.
21: Niet te geloven, joh.
1: Ja, maar ik vind kruidvat, ik vind dat altijd steeds heerlijke verrassend. En ook altijd voordelig op de een of andere manier.
2: Je komt altijd wel, net als bij de Action, met
19: hebben
2: iets.
19: Hebben ze ook rookworsten bij de kruidvat?
1: Nee,
2: dat hebben ze dan weer niet. Nou, dan het laks weer.
1: Ach.
2: Ze vinden eigenlijk dat de examens niet meer bij deze generatie horen. De druk bij leerlingen is gewoon te hoog.
19: We hebben toch die leraar in de uitzending gehad vorige week?
20: Vorige week, ja.
19: Die zei ook wat een onzin.
20: Die heeft een boek geschreven over hoe het onderwijs beter zou kunnen.
19: Stop
20: en een van zijn punten was onmiddellijk met het afnemen van examens. Maar zorg gewoon dat je het hele jaar lang leerlingen monitort. En weet je aan het eind van het jaar, die is klaar voor de volgende stap.
2: Ja, er wordt heel veel geklaagd. De teller staat nu op 337.384. Vorig jaar was het maar 244 nog wat. Hè? Dus het is al bijna 100.000 meer.
20: Er is nog meer geklaagd dit jaar.
2: Nog meer geklaagd.
1: Dat heeft onze oproep toch geholpen.
2: En het kan nog, hè?
1: Ja, klaar. De examens zijn al afgelopen.
2: Nee, joh. Maar vanochtend ook nog, hè? Voor de HAVO-Fries. Russisch.
1: HAVO-Fries?
19: HAVO-Russisch?
2: Nee, joh.
19: Mag dat nog?
2: Vanmiddag Arabisch.
19: Dat je geen Russisch meer mag volgen.
1: Nee.
2: Nou ja, het kan. Zowel op de HAVO als op het VWL.
20: Oké, dankjewel Florentine voor deze nieuwsupdate. Zometeen hier even naar de kandidaten van het NK Week al voetbal kijken. Want wij hebben een heel bijzonder aanbod voor.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Mark Floor, Snelle en Biertje, Parkje, Vrienden in een iets andere volgorde. Maar dat is de smulschrijving voor deze week.
1: Wat is zo'n goede zomerzin.
2: Ja, jij kwam daarmee, hè?
1: De rest van de zomer heb je niks anders nodig.
2: Jij denkt echt dat dit de zomer
1: is? Als jij een appje naar iemand in je groepsapp stuurt, jongens. Ja. Het is een mooie dag, je hebt een groepsapp.
2: Ja.
1: Dan stuur je toch gewoon, joh, biertje, parkje, vrienden.
0: In principe, biertje is voldoende.
1: En dan is het klaar. Dit is de zin voor de zomer.
2: Ja. Maar dan moet je wel in de buurt van een parkje wonen.
1: Ja, dat is dan ga je bij iemand in de voortuin zitten.
0: Biertje, voortuin. Een spannend moment is aangebroken in het NK-WK voetbal kijken. Gisteren hebben we helaas al van één kandidaat afscheid moeten nemen door een vragenronde. Maar vandaag kan een van de kandidaten vrijwillig het spel verlaten. Gaan wij doen door zo dadelijk een prijs voor de neus van een van de kandidaten te houden. En als een van de deelnemers zometeen besluit om voor die prijs te gaan, dan mag hij of zij op de knop drukken die in de studio staat. En dan stopt het spel voor die kandidaat op dat moment, maar is wel die prijs voor die kandidaat. Wat die prijs is, dat weten wij ook niet. Ik heb zometeen een cryptische omschrijving. Maar allereerst ben ik natuurlijk ontzettend benieuwd. En ik ga het eerst maar eens even aan scheidsrechter Kees Kwakman vragen. Want die is vanochtend scheidsrechter. Ja. Hoe gaat het daar, Kees?
3: Ja, Davids, man. Wat een kans. Jongens. Jongen. Ja, Nederland-Argentinië. 98.
0: Zo.
3: Ja.
0: Oh. Dat is met de goal van Bergkamp.
3: Ja. Ik was bij deze wedstrijd aanwezig als 15-jarig feestje.
1: Serieus?
3: Ja, zeker. Dus ik denk, die wil ik wel eens live nog een keer terugzien.
0: Dat snap ik.
1: Maar was dit ook met die ruzie dat hij zijn kop niet in andermans reet moest steken? En,
3: Nee, dat was 96.
1: Oh, dat was oké. Okay.
3: Dat was twee jaar daarvoor.
0: Dat was David, ja. Ja, met Guus Hiddink. Maar dit was.
3: Hij is leuk om terug te zien. Hoor.
2: Als 15-jarige naar zo'n wedstrijd, dat is
1: sensationeel.
3: Ja, dan kom jij en dan kan je daarna eigenlijk wel stoppen. Ja. Ja, ik was bij Nederland-Brazilië overigens ook de halve finale.
0: Zo, mijn hele.
3: Ja, dat liep iets minder goed af.
0: Ja. Ja. Maar was je uitgenodigd dan of zo? Was je zo'n grote voetbalfan dat je.
3: Nee, ik was inderdaad. Als jullie natuurlijk Voetbal Island hebben gekeken, weet je dat ik goed ben met Frank de Boer. En eigenlijk al van kleins af aan.
0: Ah.
3: En toen de tijd, mijn moeder was werkster bij Frank.
1: Nee, joh.
0: Echt waar?
3: Ja, echt. Die is, in die tijd, Frank woonde in Monnikendam.
0: Ja.
3: En via is dat zo gebeurd. En ik was toen als jong ventje ben ik meegegaan naar het WK. Shirt van Frank aan. Ja, helemaal
1: wat
3: geweldig.
1: Wat een goed verhaal.
0: Wat leuk. Oh, dat wist ik echt niet.
3: En toen gaf hij ook nog eens die paas. Ja, dat kon natuurlijk niet door mijn aanwezigheid natuurlijk.
0: Ja.
3: Nee, dat weet niemand.
0: Nee. Hey, maar tot zover even de wedstrijd.
3: Tot zover over mij.
0: Ja.
3: Het gaat hier goed, hoor.
0: Gaat het goed, ja?
3: Nee, ja.
1: Zijn ze wakker?
3: Ja, ze zijn wakker. Ze hebben wel spanning nu.
0: Nou, dat begrijp ik wel, want dit kan voor een van jullie het einde van het spel betekenen. Hebben jullie er al even over nagedacht? Of je, als je zo meteen een omschrijving hoort waarvan je denkt, nou, daar wil ik wel op ingaan, dat jullie voornemens zijn om op die knop te drukken? Of is het geen optie voor jullie?
4: Ja.
2: Alleen bij WK-tickets, dan begin ik toch wel een klein beetje te twijfelen.
0: Ah.
5: Ja, en ik een tripje naar Ibiza, die hebben natuurlijk ook onlangs weggegeven.
0: Oké, er zijn wel wensen dus, begrijp
1: je. We kunnen verleiden.
0: Maar Florentien staat bij die oranje doos.
6: Ja, ik sta hier bij die hele grote box. Ik vind het heel spannend.
0: Ja.
6: Hier zit de uitslag in.
0: Maar dat is een envelop, hè?
6: Het is niet dat ik lees voor, wat de prijs is.
0: Ja.
7: Die is bewust.
0: Ik heb hier de omschrijving van die prijs, maar die is cryptisch.
2: Oh jee.
0: Luister goed. Als je denkt dat dit iets voor jou is, dan is degene die als eerste op de knop die daar bij jullie in de studio staat, degene die die prijs krijgt.
1: Ga in positie zitten.
0: En het spel moet verlaten. Kees is als scheidsrechter degene die in de gaten houdt wie er als eerste drukt. Stel dat twee mensen tegelijk op de knop drukken.
5: Ik zit wel heel ver bij de knop vanavond vergeleken met de rest.
0: Dan ga je iets.
7: Dan ga je weer een ding wegzetten.
5: Ja, ik mag niet van de bank af.
1: Ja, ga je het puntje zitten.
2: Ja, het puntje van de deur.
0: Zijn jullie klaar voor? Concentratie daar aan de andere kant van het raam, want dit is de cryptische omschrijving van deze prijs. Als je deze prijs pakt, kun je deze zomer in Mexicaanse sferen zitten.
1: Ja.
5: Ja, maar dat kan ook La Cubanita zijn.
2: Voetballen niet.
1: Oh, is wel lekker eten.
5: Zeker.
2: La Cubanita kan ik iedereen aanraden.
5: Zeker.
3: Ja, misschien een arsenaal, hè? In Mexico?
1: Ja. Nee, ja.
7: Dan krijg je zo'n sombrero.
2: Oh.
1: Ja, lastig. Ja,
2: lees nog eens één keer voor. Tim, lees nog één keer voor.
0: Als je deze prijs pakt, deze kun je deze zomer in Mexicaanse sferen zitten. Deze zomer.
2: Oh.
3: Als je die prijs pakt, kun je in mijn grammofoonplaat van de zangeres zonder naam. Zomaar je kan in Mexicaans spelen, dus het hoeft niet per se.
2: Nee, als ze doorgaan, komen ze waarschijnlijk wel in Mexico. Dus dan kan het als ze doorgaan.
3: Oh, dat is lastig hoor.
2: Ja, volgens mij dan ook.
3: Het kunnen zit hem dan in, gaan ze door of niet? Hoe lang hebben we nog?
0: Dat is aan de scheidsrechter.
3: Oké, okay, jongens. Nou, dan ga ik aftellen.
1: Ja.
3: Sorry?
1: Het is wel moeilijk.
3: Uurtje?
0: Uurtje?
3: Nee. Ik ga aftellen. Ja. 10.
5: Oh, fuck.
1: 9.
3: 8. Het is Mexico, jongens.
1: Zou ik zeggen.
7: Dat zou zo kunnen.
3: 5. Oh, goede paas. 4.
7: 3.
3: 2. 1. Oh!
0: Tabitha heeft op de knop gedrukt.
3: Moet de WK-tickets.
1: Oh,
3: ja, dat zal wel.
0: Tabitha.
5: Ja.
0: Dat betekent wel dat het spel bij deze over is voor jou.
5: Ja, maar ik ga het niet redden van deze jongens. Zij weten zo heel veel meer dan ik. Ik viel vanochtend, zat ik al te knikkenbollen hier op de bank.
0: Ja.
5: Dus ik denk niet dat ik het ga redden tot het eind.
0: En je hebt je grote held Kees Kwakman.
5: Ja, zeker. Ja, vind ik echt oprecht heel leuk.
3: Nou ja, leuk. Een leuke ochtend.
0: Ja, ja toch?
3: Ja.
0: Voor het team.
6: Oh, Tabitha, wat is dit spannend.
5: Ik ga het zelf openmaken.
6: Ik ga deze doos openmaken. Oh, ik vind het zelf ook heel spannend.
0: Wat zit er in die doos? Wat is de prijs die jij hebt gewonnen?
6: Pak de oranje envelop.
1: Ja.
2: Oh.
3: Nee.
1: Ik hoop zo.
3: Oh, hoeft het niet zo moeilijk te zijn. Want
2: luister.
3: Wat ze gaan geven. Anders gaat niemand opdrukken.
6: Nou, Tabitha, daar gaat hij. Gefeliciteerd. Je wint.
3: Oh, klopt dat?
6: Een vakantie naar de zon.
3: Oh.
6: En deze prijs wordt je aangeboden door Jumbo Supermarkten.
3: Ze horen niks.
6: Ze horen niks.
0: Dat is niet handig.
6: Nee.
1: Nee.
6: Hoor je me nu wel?
3: Je krijgt.
0: Heb je niks gehoord?
1: Je krijgt niks.
3: Heel enthousiast.
2: Hoe kan het misgaan, hè?
6: Hoe kan het nou misgaan?
2: Ik heb geen idee. Loopt alles naar Florentien.
6: Ja, ik ga daar naartoe.
0: Ga jij maar even vertellen wat ze gewonnen heeft. Maar een vakantie naar de zon. Ik neem aan dat ze dan naar Mexico gaat.
1: Het kan.
2: Ja. Het kan hoor.
0: Het kan. Ja, nee, dat zal...
2: Nog één keer de prijs, daar komt Florentien.
6: Ja, daar ben ik.
0: Florentien komt nog even die kant op.
6: Je bent een vakantie. Nee.
1: Nee.
6: Hoor je me nu wel?
3: Je krijgt.
0: Heb je niks gehoord?
1: Je krijgt niks.
3: Heel enthousiast.
2: Hoe kan het misgaan, hè?
6: Hoe kan het nou misgaan?
2: Ik heb geen idee.
6: Ja, ik ga daar naartoe.
0: Ga jij maar even vertellen.

0: Mexico?
1: Dat of staat er niet. Dus, ja.
2: Een vakantie naar de zon.
0: Misschien wel in Mexico.
2: Ja, maar dat is ook vaag. Ja. Ja, dus gisteren scheen de zon ook in Nederland. Maar dat wordt, wordt vast een mooie bestemming.
0: Ja, heel spannend.
2: Oké, nou ja, jullie horen ons niet, maar we wensen jullie ontzettend veel succes nog eventjes in het vervolg van het spel. Tabitha, die gaan wij uit de studio halen en de vier kandidaten die overblijven. Vier mannen, die allebei de vrouwen zijn er afgevallen.
3: Ja.
2: Vier mannen die hier doorgaan met het NK, WK voetbal kijken. En degene die dat als langste volhoudt, die wint uiteindelijk 20.000 euro.

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift in de ochtendshow. Wel leuk, zie hier een berichtje binnenkomen. Lekkere smulschijf hoor, jongens. Heerlijk voorbij dit weer. Maak er een mooie dag van. Groetjes, Mark Floor. Oh, degene die het heeft geschreven.
1: Dat vind ik wel.
2: Echt, maar is het dan eigenlijk niet Markje, biertje en...
0: Ja, dat is de schrijver van de smulschijf.
1: Grappig. Maar ik denk dat het voor Mark... kennen wij Mark Floor hiervoor?
0: Nee, tenminste hij heeft meegedaan aan de Voice Kids.
1: Ja, nee, oké. Okay, maar dan is het toch... Het is toch fantastisch als je artiest bent en je plaat wordt een schijf. In dit geval de smulschijf.
0: Nou, sowieso is dat natuurlijk altijd superleuk als je smulschijf wordt. Maar ja. Hebben we Mark aan de telefoon?
1: Oh,
0: we hebben Mark even terug.
2: Markje, biertje, vrienden.
0: Hey. Goedemorgen, smulschijfhouder.
3: Morning.
0: Hoe voelt dat?
3: Ja, geweldig man. Dat is leuk.
0: Ja, toch?
3: Lekker passen bij het weer.
0: Ja. Hey, maar leuk liedje heb je gemaakt.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja.
3: Dankjewel.
0: Ja, dat heb je goed gedaan. Wat was de inspiratie voor deze plaat?
3: Ja, ik weet het. Het was vorig jaar zomer en het was ook een hele hete dag.
1: Ja.
3: En toen dacht ik van, we gingen naar de studio en ja, dan moet je natuurlijk met een idee komen. Naar de

0: met een producer en een songwriter. En toen dacht ik van jongens, laten we gewoon precies een lied schrijven over dit gevoel. Gewoon dat we eigenlijk helemaal geen zin hebben om in de studio te zitten. Zelfs niet om muziek te maken, dat gebeurt niet vaak. En, maar we willen eigenlijk gewoon het park in. Gewoon met onze vrienden om 3 uur zeggen, joh, het is goed geweest.
1: Ja, nou dat is heel aardig gelukt. Het is een zomerse deun en parkje biertje vrienden is deze week de smulschrijf bij ons. Leuk dat je even reageerde, Mark.
2: Ja.
0: Ja, dat is sowieso geweldig. Dankjewel. Nou,
1: heb een mooie dag, man. Hoi, hoi. De smulschijfhouder even in de ochtendshow. Wij spelen zo meteen begin de dag met een mooi bedrag. Voor €538 is dit de stem.
3: Wij volgen elkaar al langer op Instagram.
1: Ja. Zo. Ja. Ja, ja.
4: Is
1: ja.
4: dit wel een iets Noord-Hollands in of zo?
2: Nee.
4: Of is dat niet Noord-Hollands, dat accent?
2: Even hoor. Nee.
3: Wij volgen elkaar al langer op Instagram.
4: Ja. Jawel, er zit een dikke L in.
1: Een dikke L.
4: Een dikke L is Noord-Hollands.
1: Ja.
2: Nou, bij mij een dikke L wat anders.
1: wie zoeken wij zometeen? De uitslag in begin de dag met een mooi bedrag.
5: Deze week. De ultieme beproeving.
6: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
5: Radio 538 presenteert.
6: Het NK WK Voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
5: Wie blijft het langst zitten en wint €20.000?
6: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbalkijken.
5: Deze hele week.
6: Bij Radio 538.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Het NK WK voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ik ben een vakantie aan het boeken.
11: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
10: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
11: Lekker!
12: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
11: Heb jij ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Odido. Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
10: 538 Nieuws.
11: 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentie van der Meulen. In bijna het hele land is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar fase 2. Gisteren gebeurde dat al in delen van het land. En daardoor is Defensie nu ook gestopt met oefeningen met explosieven. Oorlog voeren doe je tegenwoordig met drones en daarom gaat het Nederlandse leger met die dingen oefenen in Letland. Daar heb je nog ruimte om dat te doen, dat zegt minister Jezilkes in de Telegraaf. Defensie wil zo snel mogelijk 600 drone-specialisten opleiden en voor die banen is veel animo, zegt ze. Huizen die meer dan 1 miljoen kosten staan lang niet meer alleen in het gooi. Uit onderzoek blijkt dat er vorig jaar veel zijn bijgekomen. De meeste staan nu in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. En de grootste groei werd gezien in Utrecht, Zeist, Ede en Nijmegen. Gaan we naar het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is frisser dan gisteren. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
12: Dankjewel Flo. Files dan, Rick Weetbaar.
13: Ja, goedemorgen. Begint op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord. Auto met pech en 19 minuten vertraging. A28 Amersfoort Zwolle bij brug Katerveer 2, 20 minuten. En de laatste is de A58 Breda Bergen op Zoom. Bij industrieterrein Vosdonk de vertraging 28 minuten.
14: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
16: Boost yourself. Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen.

0: je hem op woensdag. En Stevie Wonder is hier nu. Radio
1: 538. Dat is nou bepaald niet het voorbeeld nou waar we naar moeten streven met die shit die die daar uitzenden. Want dat is natuurlijk een armzalige rommel, die commerciële. Je kunt niet zeggen dat de commerciële hebben laten zien hoe het eigenlijk moet.
0: De 538 Ochtendshow.
2: Ochtendshow.

0: Kennedy. Zit je nou mee te zingen?
1: Ja, ik vind het zo leuk.
0: Les 1 op de DJ-school, de school, dat je niet mee mag zingen met de
1: Nee, maar ik neurie ook.
0: Oh, je neurie. Oh, ja, daar heb ik niks over gehoord. Dat
1: ik heb die DJ-school ook niet afgemaakt.
0: Oh.
1: Anders had ik daar nu gestaan. Nou, had jij hier gezeten.
0: Had ik daarmee zitten neurieën. Wij zoeken voor begin de dag met een mooi bedrag nog even een juist antwoord. Want wie hoor je hier?
2: Wij volgen elkaar al langer op Instagram.
0: Via 0909-30538 mag je meespelen met het spel. Dus 0909-30538. Als je aan het rad laat draaien voor je zometeen bij het horen van een goed antwoord, dan kun je zomaar 538 euro winnen.
3: Hey. Lekker toch?
0: Dat is een mooi geldbedrag. Kun je leuke dingen mee doen.
3: Ja, 250 euro is ook een mooi geldbedrag.
0: Is ook lekker. 100 euro is ook prachtig.
3: Met de wetenschap dat we hebben vandaag een klein dipje in het weer. En dat noemen we dan 3-24 graden. Maar vrijdag is het gewoon weer 28.
0: Ook lekker. Zie zo'n beetje
3: en dan kan je perfect met die zeetjes.
1: Maar wij zien het land op de tv langskomen.
0: Ja, we hebben wat webcambeelden erbij. Maar ik zie bijvoorbeeld de Dam in Amsterdam. Daar schijnt het zonnetje
3: heerlijk.
0: Vol
1: ja,
0: bak.
1: Zie je nog iemand met een verfkast lopen?
0: Zaanse Schans is het ook zonnig. Interessante beelden die wij altijd voorgeschoten krijgen. Het strand van Scheveningen komt af en toe langs. Ook daar schijnt de zon.
1: De slaapkamer.
3: Donkere wolken.
1: Ja.
0: Nou, 0909-30538. Bel maar als je deze stem herkent.
2: Wij volgen elkaar al langer op Instagram.
0: En win.

0: Diamonds van Rihanna hier in de ochtendshow. 7 minuten voor 9:30. Later vanochtend nog bij ons, want het is alweer woensdag. Je zou het bijna vergeten. Maar Arie die komt weer gezellig naar de studio.
1: Wat leuk.
0: Ja, dat is altijd gezellig. Die komt met een nieuwe mop uit het café in Amsterdam. Café de Amstel. En nu de hoogste tijd om eens te gaan horen of luisteraars een idee hebben wie de stem bij ons op de band is. Dat is vandaag deze opgave.
2: Wij volgen elkaar al langer op Instagram.
0: Wie is

0: Ik heb ook het idee dat... Is jou ook geleerd dat je een bepaalde blik aan moet houden als je zingt?
1: Nee.
2: Nou, je zingt wel met alles wat je hebt.
0: Nee, je gaat anders kijken. Nee, helemaal je niet. Je gaat meer, je krijgt een soort gepassioneerde zangersblik.
2: Ja, een glow.
1: Oh, een zangersblik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, je je ogen wat dichter, je kan concentreren op de tekst.
1: Ja.
0: Doe eens een stukje, Kali.

0: tip.
1: Ik vind het...
0: Je reageert weer alsof het echt vals is.
2: Nee.
0: Zo slecht was het ook niet.
1: Zuiver is het ook niet, maar ik vind het by far niet slecht.
2: Het is wel beter dan dat het was.
1: Toch? Absoluut.
2: Ja.
1: Nee, ja, absoluut.
2: Misschien dat we de autotuner een klein beetje overheen moeten gaan. Dat doen veel artiesten ook, dus dat is helemaal geen schande.
1: Wordt schaam, hoor.
2: Dan en dan denk ik dat, het, dat we het wel aardig kunnen laten klinken.
0: Nou, ik had
2: eigenlijk verwacht dat het slechter zou zijn.
1: Het is hartstikke goed.
0: Ja. Nou,
1: het is ook denk ik een beetje, dat had ze je ook geleerd, toch? Gewoon durven.
0: Ja, 80% is durven en gewoon gaan. En goed ademhalen.
1: Je bent hier natuurlijk ook in een veilige omgeving.
0: Ik ga niet naar het Eurovisie Songfestival.
2: Dat weet je niet.
3: Representing the Netherlands.
2: Quarantine from the moon. Ernst, goedemorgen.
4: Hey,
2: goedemorgen. Jij hebt net de stem bij ons op de band gehoord. Wie dacht jij dat wij vandaag als stem hadden?
4: Ja, ik moest gelijk denken aan Suzanne Schulting.
2: Suzanne Schulting,
5: dat vind ik helemaal geen slechte.
2: Nee.
6: Wij volgen elkaar al langer op Instagram.
2: Is niet het goede antwoord, Ernst?
4: Jammer.
2: Ja, niks aan te doen. We gaan naar Gert. Ja. Gert, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Wie zoeken wij?
7: Ik denk dat het Linda is van Mavs. Very Kurt Zeiss.
0: Oh ja, met het korte haar?
2: Ja. Zij was met die andere dame, toch?
0: Ja,
2: waar zijn ze?
7: Ja, klopt. Met Trullable.
2: Even luisteren.
6: Wij volgen elkaar al langer op Instagram.
2: Oh ja, die praat ook een beetje zo. Ja, dat is ja, maar het is niet goed.
7: Helaas.
2: Jammer, volgende keer beter. Jammer. Arthur, goedemorgen, Arthur.
8: Ja, goedemorgen.
2: Wie zoeken we?
8: Ik dacht aan Bente Fokkens, de zangeres.
2: Bente? Even luisteren of het Bente is.
6: Wij volgen elkaar al langer op Instagram.
2: Nee.
3: Afgekund.
2: Ja, maar is ook niet goed.
8: Jammer.
2: Ik dacht wel dat hij vrij makkelijk was vanochtend.
3: Ja, hij is super moeilijk, man.
2: Sjaak, goedemorgen.
9: Goedemorgen, toppers.
2: Hey, Sjaak.
10: Hallo.
2: Wie zoeken wij?
9: Ik denk het liefje van Jan Smit, Lala Gül.
1: Ik zou niet weten hoe die klinkt.
2: Ja, volgens mij gaat dit ook over die hele situatie.
6: Wij volgen elkaar al langer op Instagram.
2: Het is inderdaad Lala Gül. Dit is geen draai. Die is een keer rond geweest. Ja,
3: oké.
2: Er is gedraaid, Sjaak.
9: Een goede sweeper, Flo.
2: Een goede sweeper is eraan gereden.
10: En daarna draait ze.
2: Wat ga jij winnen? Jij gaat er vandoor met een geldbedrag.
10: Nou, zeker lekker.
0: 125 euro.
10: Hier.
9: Altijd lekker, toch?
2: Dat dacht ik. Sjaak, wat ga je ermee doen?
9: Over 3 weken gaan we op vakantie, dus kunnen we wat extra verbrassen.
2: Dat is heerlijk. Waar ga je heen?
9: Turkije.
2: Ah, lekker naar de zon. Lekker naar de zon. Veel plezier daar en een goede vakantie.
9: Kom helemaal goed, dank je.
2: Dag Sjaak. Sjaak wint 125 euro met de stem van Lala Gül vandaag. En begin de dag met een mooi bedrag om 3:30. En Sam Fender en Olivia Dean zijn hier. Rain me in.

0: Jeff, Sam Fender en Olivia Dean. Bring me in de ochtendshow. Waar het inmiddels 9:55 zijn. We zijn laat, maar neem niet weg dat je zometeen gewoon Arie hoort met een nieuwe op woensdag. Om even de week een beetje door midden te breken. Florentine heeft het laatste nieuws ook.
1: Ja, ik heb het laatste nieuws.
0: Oh, dat is helemaal niet waar. Sorry.
1: Er wordt geïnvesteerd in drones.
0: Ja, nou, dat hoor je zo.
2: Deze week. De ultieme beproeving.
3: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert.
3: Het NK WK Voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
3: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbalkijken.
2: Deze hele week.
3: Bij Radio 538.
2: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
19: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies.
16: Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: Goedemorgen, de ochtendshow van 538 en het weer voor deze woensdag. De zon schijnt volop. Het is wel iets minder warm dan gisteren. Temperatuur 19 graden in het noorden van Nederland. In het zuiden gewoon 26 graden. En morgen en overmorgen wordt het weer warmer. En de files, Rick, waar staan ze?
23: Die staan op de weg. Begin op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord 18 minuten. A28 Amersfoort Zwolle bij brug Katerveer 2 19. A58 Breda Berg op Zoom bij industrieterrein Vosdonk 29 minuten. En flitsers op de A13 Rijkswijk Rotterdam bij Den Haag 6.7. Dan de A29 Dinteloord Rotterdam bij Mijns Herenland 18.3. En de laatste is de A50 Arnhemos bij Valburg 157.4.
0: 7:30. Hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Een groep rechtse oppositiepartijen gaat proberen de spreidingswet alsnog van tafel te krijgen. Door die wet kunnen gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te nemen, maar dat vinden de partijen ondemocratisch. Een medewerker van Schiphol zou informatie hebben gelekt aan criminelen die daardoor drugs konden smokkelen. Bij de man thuis werd een vuurwapen en heel veel cash gevonden. Hij zit nog vast. Oorlog voeren doe je tegenwoordig met drones. En daarom gaat het Nederlandse leger met die dingen oefenen in Letland. Daar heb je namelijk nog ruimte om dat te doen, zegt minister Jezielkus in de Telegraaf. Defensie wil zo snel mogelijk 600 drone-specialisten opleiden. En voor die baan is animo.
0: Dankjewel Flo voor dit moment. Straks Arie en de mop op woensdag. En dit is Lady Antebellum. Need you now.

0: Lelo, om exact 9:45 in de 35-ochtendshow. We hebben ons even omgekleed. Tenminste, we hebben allemaal een jasje aangetrokken. We hebben een zogenaamd juichjasje.
1: Juichjek.
0: Om vast een beetje in oranje stemming
1: te
0: komen.
1: Ben je een enthousiaste juicher? Of
0: ja, het is echt heel vervelend. Ik word bloedfanatiek als het Nederlands elftal speelt.
1: Ik krijg liefde in mijn eentje.
2: Ja, Rick, wat ongezellig.
1: Nee, is ongezellig.
2: Dit is echt iets wat je met een groepje moet kijken.
3: Tuurlijk, je gaat met een stel vrienden zitten, toch?
2: Ja.
1: Ja, daarom zit ik meestal. Ja.
0: Maar jij kijkt echt het liefst alleen voetbal.
1: Ja.
0: Maar waarom is dat?
1: Ja, vind ik leuk.
3: Het is natuurlijk leuk om een beetje te discussiëren over wel een goede aanval of niet. Of buitenspel.
1: Dan kom je snel met allemaal hagenezen. En dat wordt snel alleen maar klagen. En daar ben ik niet van. Maar het is niet... Ik kijk het liefst aan. Maar misschien zijn er misschien wel meer mensen die dat hebben. Het liefst in je eentje.
3: Vind je het leuk dat we anders wat mensen zoeken voor jou die met je mee willen kijken thuis bij jou?
1: Nee.
3: Niet een soort vriendengroepje maken?
1: Nee.
2: Ja, sommige mensen gaan er wel echt helemaal in op. Mijn broer die is dan echt de rest van de avond chagrijnig.
3: Ik heb altijd met voetbal denk ik altijd. Natuurlijk, je zit erin totdat het eindsignaal is geweest. Denk je,
0: En dan weer door. Het zijn geen levens aan het redden natuurlijk. Blijf voetbal. Maar aan de andere kant, het is wel zo dat als er echt een mooie pot is gespeeld en er is met ruime cijfers gewonnen, dan kan ik wel de hele avond nog zo'n goed gevoel erover hebben. Ja. Alsof je zelf hebt meegespeeld. Ja,
2: maar je weet ook, het feestje gaat nog even door.
1: Ik weet wel wat die wedstrijd toen tegen Spanje 5-1. Dat vond ik echt sensationeel.
0: Zou je nooit vergeten dat je daar in je eentje feest hebt.

0: nationale woensdagochtend gebeurtenis.
1: Nationale woensdagochtend?
0: Ja, de nationale woensdagochtend
1: gebeurtenis. Ja, een hele lange ochtend. Maar dat met drie O's.
0: Hey Arie, we waren even benieuwd. Je hebt natuurlijk vorige week bij ons aangekondigd dat je theater ingaat. Ja, hoe is het met de tweede avond? Is die al uitverkocht?
1: Nou, alleen nog een aantal... Nou ja, de bovenste balkon gebeuren is nog vrij alleen.
0: Oké.
1: Dus die is ook bijna uitverkocht.
0: Dus je hebt gewoon volle zalen.
1: Twee volle zalen, ja.
0: Bizar.
1: Ja, dus, dat had ik ook niet verwacht. Nee. Ik heb zo'n beetje rond juni... Ik hoopte eigenlijk een beetje op Vaderdag. Ik dacht, nou, dan worden misschien die kaarten wat harder. Maar dit is echt...
0: Maar moet er niet een derde avond bij dan? Of gaat dat niet?
2: Jawel.
3: Dat
1: zou kunnen. Nee, ik weet niet
3: Matinee.
1: Weet je wat het is? Verkooptechnisch is dat niet handig om te gaan zeggen. Want dan wordt er... Maar er wordt wel een ding. En als het... Ja, ik weet het niet. Ja, ik... Hey, wie weet, hè? Misschien is het wel bij de eerste keer dat ze al zeggen van... Het is leuk achter de bar wat je doet, maar in het theater moet je niet meer doen.
0: Maar heb jij een regisseur bijvoorbeeld?
1: Ja, nee, dus een heel team staat er echt achter.
4: Zo? Nee, joh.
1: Hoeveel mensen zijn er bij betrokken? Het is wel helemaal mijn eigen verhaal.
0: Ja.
1: Want ik ben heel slecht in dingen in gaan studeren. En
3: weet ik niet.
1: Het moet heel natuurlijk overkomen.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk ook... Heel veel mensen denken dat ik ook alleen maar 1,5 uur moppen ga vertellen.
0: Maar dat is niet zo.
1: Maar ik moet ze teleurstellen. Ik denk, als ze hooguit 15 moppen inzitten, is het veel.
0: En vraag in de kaart verkopen.
1: Nee, maar het wordt ook een beetje Amsterdams feestje.
0: Oh, ja.
1: De moppen.
0: Oh.
1: En een hoop gekkigheid. En
0: geklaagd
1: ook.
0: En klagen.
1: Ja, nou, ja,
0: als het Amsterdams feestje is, dan wordt er ook geklaagd.
1: Ik heb Rikkers figurant. Dus het klagen, dat gaat wel lukken.
0: Hey, zo doen de moppen,
1: ja,
0: Arie. Ik ben zo benieuwd welke je mee
1: gaat. Ja, dat is ook een onderdeeltje van mijn theatershow. We gaan even terug de Jordaan in.
0: Oh.
1: En in de Jordaan had je Zwarte Henkie.
4: Oh ja, die ken ik.
1: En Zwarte Henkie, die liep midden in de nacht op straat. En op een gegeven moment zat bij een woning, stond hij naar binnen toe te kijken. En dan stopt de politieauto. En die zegt, wat gaan we aan het doen? Hij zegt, nou, niks. Dus we stappen uit. Hij zegt, mogen we even in je tas kijken? Ik zeg, ja, voor mij wel. Dus ze kijken in zijn tas helemaal vol met inbrekersgereedschap. Hij zegt, bij deze word je verdacht van de inbraak. Je gaat gelijk mee. Dus die zit op het bureau en die wordt verhoord. Hij zegt, maar hoezo word ik dan meegenomen? Je wordt verdacht van inbraak. Ja, zie je, maar ik heb helemaal niets gedaan. Hij zegt, ja, je wordt toch verdacht. Hij zegt, nou, weet je wat je doet? Doe me maar gelijk verdenken ook van verkrachting. Hij zegt, hoe dat zo? Hij zei, ja, dat gereedschap had ik ook bij me.

0: duo. Deze, het regent zonnestralen als laatste in de ochtendshow.
1: De 538 ochtendshow. Service desk.
0: Want ja, zometeen na 10 uur, Dennis Ruijer, zijn wat vragen binnengekomen. En die hebben allemaal betrekking op kleding. Laat ik eerst even beginnen met een vraag van Saskia. Die zegt, vraag voor de service desk. Waar heeft Flo haar blauwe truitje van vandaag vandaan? Heel leuk. Lekker zomers, zegt Saskia.
2: Misschien kunnen we verloten.
3: Ja, dat vind ik goed.
0: Maar waar komt hij vandaan, wil
3: Saskia? Ik heb hem in Spanje gekocht. Oh. Dus ja, je gaat hem niet meer vinden, vrees ik.
2: Bij de sequel? Dat is toch zo'n...
3: Maar er staat geen merk in. Ik heb hem op de markt gekocht.
0: Op de markt?
2: Ja. Nou ja, misschien kunnen mensen een bestellingje... Oh, het is vintage.
0: En die hebben allemaal betrekking op kleding. Laat ik eerst even beginnen met een vraag van Saskia. Die zegt, vraag voor de service desk. Waar heeft Flo haar blauwe truitje van vandaag vandaan? Heel leuk. Lekker zomers, zegt Saskia.
2: Misschien kunnen we verloten.
3: Ja, dat vind ik goed.
0: Maar waar komt die vandaan?

0: Ah, je wil hem weggeven, zeg je?
1: Nee, joh, zonde.
2: Nee, dat is een beetje een poncho-achtig model. Nee.
0: Verloot, en dat is toch leuk als Florentien dat ding verloot?
3: Ik vond hem wel leuk. Ik vond hem grappig. Ja, ik vond hem kleur.
2: Okay. Ik zou hem lekker zelf houden. Ja, dan Robert, die wil weten waar die gave oranje baseball jacks te koop zijn die jullie nu aan hebben. Die zijn niet te koop. Dat moet je volgens mij voor sparen, toch?
1: Je kan sparen en dan bij de Jumbo.
2: Bij de Jumbo.
0: Oh, ja, man. Hallo, Jumbo.
2: Jeetje, wat is bijna een moderubriek is het geworden. Ja. Maar dat zijn de vragen die vanochtend zijn binnengekomen.
0: Ja, snap ik.
1: We zien er eindelijk een keer een beetje gekleed uit.
2: En meerdere luisteraars die willen weten hoe het zit met de contractonderhandelingen. Of we er nou inmiddels al uit zijn.
1: Want zijn we er al uit?
0: Dat maken we volgende week bekend.
1: Oh, ja. Spannend.
0: Dus. Maar het ziet er niet goed uit.
2: Ik denk dat alles dik in orde komt. Zometeen veel plezier met Dennis. Tot morgen.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Jumbo Juichjack. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
7: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: 538 Nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Een medewerker van Schiphol zou informatie hebben gelekt aan criminelen die daardoor drugs konden smokkelen. Bij de man thuis werd een vuurwapen en veel cash gevonden. Hij zit nog vast. Een groep rechtse oppositiepartijen onder leiding van JA21 gaat proberen de spreidingswet alsnog van tafel te krijgen. Door die wet kunnen gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te nemen, maar dat vinden de partijen ondemocratisch. Het plan van de oppositiepartijen lijkt weinig kans te maken, er is geen meerderheid voor. En het aantal huizen dat meer dan 1 miljoen waard is, is vorig jaar opnieuw hard gestegen. De meeste staan in Amsterdam, dat zijn er nu ruim 19.000. Wassenaar heeft de duurste straat van Nederland. Daar is de gemiddelde waarde van een huis ruim 3 miljoen euro. Ja, het aantal miljoenen woningen groeit al voor 12e jaar op rij. Dan het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is frisser dan gisteren. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Ja, dankjewel. A12 Arnhem-Oberhausen. Bij de Duitse grens ben je 14 minuten langer onderweg. Op de A27 Utrecht-Gorkum.

53,8. A9 Haarlem-Alkmaar bij Uitgeest, 60,5. A13 Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag, 6,7. En op de A15 Maasvlakte Rotterdam bij Rotterdam, 52,4. De A16

Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. De ultieme beproeving op uithouden.

0: fantastische roze en groene zweetbandjes. Meisjes die flauw vielen. En nog steeds een prachtige muzikale legacy. Je hoorde 32 jaar sinds een dag of twee. De vijfde bedrijf van Smart Hub. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij zit op de financiële administratie bij Smart Hub.
1: Ja, klopt.
0: Ja, transport en logistiek. En jullie doen dat over heel Europa verspreid.
1: Yes, klopt, ja.
0: Ja. En hoe zit het? Hebben jullie dan warehouses of hoe zit het in elkaar?
1: Ja, we hebben een 500 magazijn. En dan wordt het hier aangeleverd met de boot. We staan aan een kanaal of tot met een vrachtwagen hier aangeleverd. Dan doen wij het ompakken, het opslag en de verzending over heel Europa.
0: Kijk, de distributie weer. Dankzij Smart Hub wordt dat geregeld.
1: Ja.
0: Ja. Hoeveel mensen heb jij bij Smart Hub op de afdeling, Michel?
1: Hier op kantoor zitten we met z'n zessen. En op het magazijn roepen ook iets van 5-6 man rond.
0: Nou, hartstikke goed, man. En is dat één pand of zijn er twee panden?
1: Het zijn twee panden. En we zijn de derde is in de bouw.
0: Okay.
1: Die is hiernaast.
0: Oké, hartstikke goed. Ja, houden we even rekening mee in onze logistiek, onze Smart Hub. Qua taartenverspreiding voor Smart Hub. Want er komt zo snel mogelijk gratis slagroomtaart aan, Michel.
1: Top.
0: Dus ga ervan genieten. Ik wens je een hele mooie dag vandaag.

Ed Sheeran. Het zou lekker zijn als je bijvoorbeeld een keer een regenachtige dag hebt... en je zegt, Assisam, dat dan de zon gaat schijnen en zoiets. Dennis, namens Terra Zande, bedankt voor de taart. Een mooie foto van Leonie met het hele team met de 5-jaar slagroomtaart. Dat is wat jou ten deel valt als je meespeelt met de 5 van het bedrijf. Het is heel simpel, geef gewoon je 5 liedjes door. 538.nl/bedrijf. 538.nl/bedrijf. Of gewoon even appen met wat liedjes richting de 538-app. Drop daar even jouw bedrijfsnaam in en dan bellen we je terug voor de 5 van het bedrijf. En dan sturen wij de slagroomtaart zo snel mogelijk naar je toe. Want wellicht sta je wel in de brandende zon te zwoegen... in de warmste werkkleding van het land de komende dagen... als je bijvoorbeeld de dakdekker bent natuurlijk. En dat kan zomaar gebeuren. Sowieso, 19 over 10. Ik denk tijd voor een bakkie, jongens. Officiële Radio 58 werkdag koffiegonklonk. Dat betekent tijd voor een driedubbele Johnny Wakker. Of een extra sterke kruidenthee voor jou en de collega's. En de 5 van het bedrijf van Smart Hub... En hun laatste keuze voor vandaag. Bono en zijn vrienden van U2, With or Without You. See you.

0: op 58.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En volgende week donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
1: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
16: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Odido. Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
20: Obelie. Alles voor kampeergeluk.
21: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
20: Obelie. Tijd voor nieuwe herinneringen.
22: Alles voor kampeergeluk.
23: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
20: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
24: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
25: Hey buurman.
26: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
25: Stef?
26: Ja?
25: Waar bel jij nu mee aan?
26: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
0: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
1: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
4: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar 4,50 euro. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.

0: cola per stuk. Bij de bek, hè? American Girls, je hoorde Harry Styles.
1: Radio 538 presenteert het NK WK voetbal kijken.
0: Ja, 538 TV kun je natuurlijk de hele dag meekijken. Het NK WK kijken. 27 uur inmiddels onderweg, hè? De vier overgebleven kandidaten die hier in de 538 Live Stage strijden tegen elkaar voor de titel NK WK voetbal kijken. En daarmee kans maken op €20.000 en een jaar lang gratis boodschappen. Ja, we checken even in bij Jarno, William, Daan en Mitchell. Jarno, bij jou we gingen. Heel eerlijk, ja, hoe voelt het dat je al twee mensen hebt zien vertrekken, man?
2: Ja, hoe eerlijk moeten we zijn? Ja. Natuurlijk, het blijft een spel, dus het is toch lekker dat de vordering in het spel zit. Ja, dat
0: kijk, ja, hoppatee. Jij zegt lekker geëlimineerd gewoon.
2: Nee? Ja, weet je, Tabitha is net met een prachtige prijs naar huis gegaan, dus dat is er zeker zo.
0: Ja, die maakt een reisje naar de zon.
2: Ja, dus ik denk dat zij ook blij is. Ja, en maar wij zijn ook blij, dus ik denk iedereen blij. Ja. Behalve Senna dan misschien.
0: Ja, precies. Ja, die is iets minder blij. Die is natuurlijk geëlimineerd met 2-0 gisteren in de middagshow bij Frank en Iron.
2: Ja,
0: zo gaan die dingen. Dat is het leven. Ja.
2: Dat is zo.
0: William, ja. Wie zit tot nu toe het meeste op de praatstoel tijdens die wedstrijden kijken?
3: Ja, wij een beetje allemaal wel, volgens mij.
0: Ja.
3: En nu, dus goed met elkaar vinden.
0: En nu de meiden weg zijn, is er ook dan een verandering van subject, zeg maar?
3: Nee, helemaal niet. Nee.
2: Zo vraag je dat?
0: Nee, zomaar. Gewoon even. Luistert verder niemand mee. Nee. Hey, Daan, als je even niet op de wedstrijd let, waar gaan de gedachten heen op dit moment?
4: Daan is even naar de wc.
0: Oh, Daan is even naar de wc. Ja. Lekker. Mitchell, dezelfde vraag.
4: Kan je me even opnieuw stellen?
0: Ja.
4: De vraag.
0: De vraag, ja, ja, natuurlijk. Ja, als je niet op de wedstrijd let, waar zitten dan de gedachten?
4: Nou ja, die zitten vooral in je hoofd. Van jeetje, wat een zin alweer voor een draag van de wedstrijd die we aan het kijken.
0: Ja, want wat staat er nu op?
4: Nu is het Nederland-Denemarken van 2010. En dat was redelijk saai.
0: Saai pot. Ja, ja. Saai pot.
4: Ja.
0: Ja. Ja. Dan kijk je liever Nederland-Argentinië, hè?
4: Nou ja, die verliezen we wel uiteindelijk. Dus dat is ook weer wat minder natuurlijk.
0: Ja, maar toch, dat was wel een mooi stukje voetbal van het Nederlands elftal. Hè? Dat doen we wel natuurlijk.
4: Sowieso.
0: Hé jongens, wie ziet erop tegen de eliminatieronde van vandaag?
3: Ik denk het allemaal. Hoe eerder, hoe liever.
0: Ja, precies. Ja, dan heb je maar achter de rug, zeg maar. Dat. Hey, wordt niet geknipperd met de ogen. Iedereen zit er als een machine in verder, zie ik.
3: Absoluut.
0: Ja. Heerlijk, jongens. Geniet ervan daar.
4: Dankjewel.
0: Nederland-Denemarken. Ja, jullie liever dan ik, hoor, wat dat betreft. NK, het NKWK kijken. Op 5-8. Nu Timbaland. Dit is Apologize. I'm holding.

Ja, ik vraag me eigenlijk af met het vuurwerkverbod, wat er waarschijnlijk aankomt, hoe dat er gaat bij Martijn Gerritsen op zijn dakterras. Hij heeft natuurlijk met Koningsdag altijd een zieke vuurwerkshow vanaf zijn dakterras. Benieuwd of dat er nog gewoon door kan gaan. Je hoorde Martin Garrix, Love and Mad. Je Radio 50.

0: Zometeen natuurlijk weer een kleine update. En Esther is er voor het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: Ja, of je nou zorgen moet maken over je vliegvakantie of niet.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt?
6: Nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: En ook extra goedkoop.

0: altijd.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: 538 Nieuws.
14: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Je vliegvakantie hoeft deze zomer niet verpest te worden door een tekort aan brandstof. Er is in Europa nog genoeg om de zomer door te komen, zegt de baas van het vliegveld in Frankfurt. In andere delen van de wereld kunnen wel tekorten zijn, zoals in Suriname. Een vliegtuig naar Schiphol moest gisteren bijtanken in een buurland van Suriname, Frans-Guyana. Afgelopen nacht hebben ongeveer 140 asielzoekers in de noodopvang in Groningen geslapen, omdat in Ter Apel geen plek voor ze was. Zo'n 30 vluchtelingen kozen ervoor om in Ter Apel te blijven en daar buiten te slapen. Dat vonden ze rustiger. De komende dagen kan Groningen nog vluchtelingen opvangen en daarna moet een alternatief komen. In het Limburgse Kelpen-Oler is een automobilist om het leven gekomen nadat hij frontaal op een vrachtwagen was gebotst. De man kwam met zijn auto op de verkeerde weghelft terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. En daarna botste er ook nog een busje op de auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis.

0: En het was het afgelopen voetbalseizoen volle bak in de stadions. In de afgelopen 15 jaar zaten er nog nooit zoveel mensen. Per wedstrijd zaten er gemiddeld 20.000 supporters op de tribunes. Dat heeft de KNVB uitgerekend. En nog een cijfer, in elke wedstrijd vielen gemiddeld 3 doelpunten. Meer dan in Engeland, Spanje en in Frankrijk. En dan het weer. Het is zomers en zonnig. En het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog. En vrijdag wordt het zelfs tropisch warm. En tot zover het 5-3-dag nieuws.
1: Dankjewel, Esther. Lekker hoor. Even de vriezer vullen met ijsjes vast weer voor vrijdag. Als die tropische 30 wordt aangeraakt. Op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Batendorp ben je 7 minuten langer onderweg. Staat een auto met pech. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens, 11 minuten. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij industrietrein Vostonk, 23 minuten. Snelheidscontrole, dat gebeurt onder andere op de A13 Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag. Mooie

0: En ook op net binnen de A1 Hengelo, grens van Duitsland, ter hoogte van de Lutte. Een flitser bij 171.6.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen.

0: I Just Might. Mocht je nou een romantische avond met je geliefde op het programma hebben staan, dan moet je zeker Bruno zijn album maar even bijpakken.
1: 538 Dance Smash Classic.
0: Even wat verse passievrucht snijden. Nou goed, en de rest wordt geschiedenis natuurlijk. Je bent bij je vrienden van 538. 9 over 11. Op deze ochtend, waar de temperatuur op dit moment zo'n 22 graden is hier in Hilversum. Richting de vrijdag wordt het weer tropisch, hè, dus geniet er even van. Het jaar 2004. Dan springt het Duitse dance duo Milk and Sugar de studio in om een zomerhit van je welste te produceren. En daarvoor gieten ze een Duits sausje over een oude hit van een verzamel-cd die ik, geen grap, echt in de kast heb. Namelijk The Fifth Dimension. Maar daarop staan juweeltjes zoals Aquarius, Let the Sunshine In, het jaar 69. Ja, en voor dat sausje hebben ze de Milk and Sugar al in huis. When it's sunny.

kijken, want jongens, de spanning stijgt. TV 58 heeft nog nooit zoveel streams gehad. We zitten inmiddels in uur 28 van het NK WK voetbal kijken. Gisteren zijn er 6 kandidaten gestart in de 58 middagshow. Vloog Senna gisteren uit. Keihard, hè? De eliminatieronde. En elke ochtend krijgen de kandidaten de kans om iets te

0: oranje box. Een cryptische omschrijving van een prijs. Druk je als eerst op de knop, dan win je die prijs. Het nadeel, je moet wel naar huis. En ja, goed om te weten voor jou, als niemand op die knop drukt, kun je als luisteraar die prijs gewoon winnen. Vanmorgen ging dat zo.
1: 3, 2, 1. Oh!
2: Tabitha heeft op de knop gedrukt.
3: Wat zit er in die doos? Wat is de prijs die jij hebt gewonnen?
4: Ik pak de oranje envelop. Nou, Tabitha, daar gaat hij. Gefeliciteerd. Je wint een vakantie naar de zon. Yeah! Oh, zo vet.
0: Super vet. Tabitha naar de zon, maar dat is wel uit de rondes.

0: Deze week. De ultieme beproeving.
1: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
0: Radio 538 presenteert.
1: Het NK WK voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
0: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
1: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK voetbalkijken.
0: Deze hele week.
1: Bij Radio 538.
0: Het NK WK voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
6: Sorry. Maar het is WK!
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No-Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Vakantiegeld? Check. Deals? Check. De iBoothunt is live. Mis het niet. Alleen via iBooth.com of via onze app.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
19: Yes!
20: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
18: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
19: Yes!
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
21: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Binnen 1 minuut.
22: Meer muziek.
15: Tijdens de 538-werkdag.
23: Ah, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
24: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
25: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
26: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
27: 538. Dennis Ruijer.
28: Speel een nieuwe ronde, stop en go. Geef je nu...

0: 538 werkdag met Samber en Homewrecker. Stop or go. Tijd voor een nieuwe ronde. Stop or go. Zo richting de lunch. Het is 11:55. Een nieuwe moedige kandidaat uit Lelystad. Tegelzetter, ramt de tegels er sneller in dan het licht. En zijn naam is Mike. Mike, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, ja, je hebt even de introductie vast gehad. Waar ben je aan het tegelen nu?
1: Ik ben nu in Almere aan het tegelen.
0: Kijk, is dat een mooie plek in Almere waar je aan het tegelen bent?
1: Jazeker, dus bij de foodhub. Dus we hebben hier allemaal varkentjes en allemaal plantjes wat ze aan het verbouwen zijn. Dus dat is wel leuk.
0: Oh, dat is wel heel gezellig meteen.
1: Meteen
0: gezelschap en iemand om tegenaan te kletsen.
1: Zeker waar.
0: Met de varkentjes, nou, leuk man. En je krijgt zo meteen 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden. Iedere vraag is €20 waard. Na iedere vraag mag je stoppen of doorgaan. De categorie algemene kennis heb je gekozen.
1: Klopt.
0: Nou, mooi. Ja, Mike, zullen we maar van start gaan. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Heel mooi. Vraag 1. Wat is het Engelse woord voor aardbei?
1: Strawberry.
0: Ja, dat is helemaal goed. Wat gaan we doen?
1: Go.
0: Vraag nummer 2. Waarvoor staat de afkorting EHBO?
1: Eerste hulp bij ongeval.
0: Ja, zeker. €40 in de pocket, man. Wat gaan we doen?
1: Go.
0: Waarvoor is iemand met arachnofobie bang?
1: Naar mijn idee was dat spinnen.
0: Ja, dat is een goed antwoord, man. €60 voor Mike de tegelzetter inmiddels.
1: Doe maar go.
0: Doe maar go, hè. Van welk automerk is het model Taycan?
1: Porsche.
0: Ja, dat is goed. €80 in de pocket, Mike.
1: Go.
0: Go. Vraag 5. Hoe heet het langste bot in het menselijk lichaam?
1: Volgens mij is dat de dijbeen.
0: Ja, dat is goed. Ja, lekker man. Ja, foutloze sessie hoor.
1: En lekker hè?
0: Goed gedaan man.
1: Ja, top. Ik ben blij.
0: Ik vind dat je als tegelzetter weet dat het langste bot in het menselijk lichaam het dijbeen is. Vind ik wel mad props voor jou.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Heb je toevallig iets gedaan met fysiotherapie hiervoor?
1: Nee, niet per se. Nee, valt mee.
0: Ja, wat goed man. Hey, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: We maken €100 naar je over.
1: Helemaal top.
0: Helemaal leuk, man. Hey, succes bij de tegelklus. Geniet van het mooie weer de komende dagen. En dankjewel dat je meespeelde.
1: Top, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Later, man. Hoi, groetjes.
1: Yo, yo.
0: Hoi, hoi. Later, Mike. Mike pakt hier gewoon even de volle jackpot, hoor. De volmond hier €100 in Stop or Go. Nieuwe ronde zo met hem en Lindo. Miley Cyrus hoor je na The Wham-Do Project. King of My Castle.

Met Davina Michel en Still Champagne. Van de drukbezochte fastfoodketen tot de fitnessinstructeur die met je mee staat te zweten. Iedereen werkt het lekkerst natuurlijk met die 5-dag werkdag voor de extra productie. Bovenop het bakje koffie natuurlijk, hè. Zometeen een classic van de Purple Disco Machine. Hypnotized, een van zijn eerste grote hits. Na de Master of Entertainment op 5-dag. Dit is Robbie Williams. Let me entertain you.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in.

0: prijzen paniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Vertrouwd sinds 1999.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
22: Honda, the power of dreams.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
24: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
25: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
24: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
26: 538 Nieuws.
27: 12 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het is niet nodig om kinderen in te enten tegen meningokokken. Dat adviseert de gezondheidsraad aan het kabinet. Het gebeurt namelijk niet vaak dat iemand het krijgt en het is maar de vraag of een prik helpt, is de redenatie. Meningokokken komt

0: relatief vaak voor bij kinderen. Ze kunnen er bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking van krijgen. Een man die een jaar geleden iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie die zijn vriendin had met een andere vrouw. Het slachtoffer en de schutter gingen zich daarmee bemoeien, waarna er 2 keer geschoten werd. Een Joodse supermarkt in Londen staat in brand. Er zijn zo'n 100 brandweermannen opgeroepen om de brand te bestrijden. Het zou de grootste Joodse supermarkt zijn in Europa. De winkel zit in de wijk waar al meerdere aanslagen op Joodse gemeenschap zijn geweest. Het is niet bekend of dit ook een aanslag is. En een Franse televisiezender heeft bedreigingen gekregen vanwege de kleur van de weerkaarten. Klimaatontkenners vinden dat die te rood zijn en zeggen dat de zender zo bewust paniek probeert te zaaien. De omroep vindt dat er vooral veel wordt geroepen zonder echte argumenten. En voorlopig blijven die kaarten ook gewoon rood, zeggen ze, omdat het in Frankrijk de komende dagen simpelweg heet blijft. Ja, en ook in ons land is het zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog en vrijdag wordt het tropisch warm. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Dankjewel. Even kijken naar het verkeer. Druk op de A12. Nee, voordat we daar weer gedoe over krijgen. Druk op de A12 voor de Duitse grens. Zo'n 11 minuten grenscontrole, zoals je weet. En de A4, Den Haag Rotterdam bij Schiphol-Luiden. Staan de pechgeval, rechterreis op dicht. 12 minuten extra, dat zijn de langst. Dan even kijken naar de controles. A2 Den Bosch Eindhoven, 123. Ook de A2, Weert Eindhoven, 184,5. A13, Rijswijk, Rotterdam, 6,7. Ga je over de Maasvlakte, over de A15 van de Maasvlakte naar Rotterdam, staat de controle bij 47,8. En op de A16, België, Breda, 72,2. A32, Heerenveen, Leeuwarden, bij Akrum, 56,1. En de A50, Zwolle, Apeldoorn, bij Apeldoorn, 209,3.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Cooling Alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
6: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
7: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
10: Volg het NK WK voetbal kijken deze hele week.
1: Een van die kandidaten van het NK WK voetbal kijken zit echt te knikkenbollen. Die gaat het einde van de dag niet halen, hoor, denk ik.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor bij 538.
1: Goedemiddag, Lindo is de naam. Hoe gaat je dag vandaag? Gaat het goed of niet?
0: Ik had een beetje een gekke dag vandaag. Ik begon al met zo'n dag dat je al weet, dit wordt een hele zware en een hele lange. En dat wist ik al bij het ontbijt. Ik had even lekker een yoghurtje gepakt en ik denk op een gegeven moment, waarom is mijn bakje nog vol? Het gaat maar niet op. Hoe kan dat toch? Zat ik dus met mes en vork mijn yoghurt eten. Dan weet je dat het een lange dag wordt. Maar het komt allemaal goed. We zitten al op de helft van de week. Al ruim eroverheen, jongens. Wat mij betreft gewoon richting een nieuw mooi weekend hier bij 538. En dat doen we in de hoogste verzelling met de hits die je gewend bent. Teddy Swims komt eraan. Story Papi komt eraan. En nu Ricky Martin. Dit is Live and La Vida.

0: Drake en Becky G is de dance page voor deze week bij 538. Als jij een beetje een drankje doet, als je een drankje doet. Als je het niet doet, nog beter eigenlijk doet. Maar als je het wel doet af en toe, wat ben je even iemand? Word je dan een beetje lollig? Of heel ziek ervan? Of misschien overmoedig? Heb je ook wel natuurlijk. Meestal word ik lollig als ik wel drink. Daar ben ik wel blij mee. Dat is de beste dronk die je kan hebben. Maar als je het vraagt aan Casper van Kensington, de gitarist, die wordt altijd melancholisch.
1: Dan moet ik alles huilen.
0: Hij zegt ook, soms is huilen zo lekker.
1: Ja, ja.
0: Dat is wel waar. Soms is huilen ook wel heel erg lekker. En ik snap het ook wel, als je dan een drankje op hebt, dat je af en toe even moet huilen. Voordeel is tegenwoordig, hoef je daarvoor niet meer naar de bar, maar kan je gewoon naar de benzinepomp. Weet je, kan je ook al janken, hoef je niet.

0: Dat is Kensington. En War bij 538.
1: High 538.
2: High 538.
0: Tijd voor jou om even je collega's te groeten in een High 538. Dat kan je gewoon even inspreken via de app. Daar, pak je even de app van 538. Ga je naar rechtsboven, zie je dat WhatsApp-icoontje.
3: Klik.
0: En heb je een rechtstreeks verbinding met de 538-studio. En maak daar even een spraakberichtje. Dus spreek even een High 538 in voor al je collega's of je beroepsgenoten. Of één collega specifiek. Dat kan ook natuurlijk. Even een voorbeeldje van Edwin.
4: Hier een mooie High 538 voor alle medewerkers van Jongeneel Transport. Zowel op de weg als in de kantoren. Jongens, sterkte met deze temperatuur.
0: Ja, mooi toch? Zo makkelijk is het. Pak de app, spreek je mee naar hem zo meteen hier.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
1: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
1: Het WK Voetbal
2: 2026.
1: En volgende week donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
1: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
2: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Binnen 1 minuut
21: meer muziek.
20: Tijdens de 538 werkdag.
22: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
23: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
25: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Lindo Duval.
27: Zoveel lekkers. Alan Walker komt eraan en nu Miles Smith met Niall Horan samen.

0: Faded bij
1: 538.
2: High 538.
0: Wat komt er binnen in de box? Even kijken, de High 538. Pak er even een paar bij hier van Glenn.
3: Goeiemorgen. Ik wil graag een High 538 doen naar Aartje, Staartje, Arthur. Naar onze buurman Dave. En ook naar Quinten Coco vandaag op deze warme dag. Lekker!
0: Lekker, Niels!
4: Een High 538 voor alle bakkers van Keilekker Brabantse worstenbroodjes die zelfs met deze temperaturen iedereen blij maken met handgemaakte worstenbroodjes. Zet hem op, jongens!
0: Ja, mijn vader had ook een bakkerij. Was hartstikke leuk. Verse worstenbroodjes, weet je. En als dan in de winter dan kon je de oven open laten staan, dat je het lekker warm. En in de zomer kon je de worstenbroodjes gewoon buiten leggen. Dat is daar gebakken. Super makkelijk. Ja. Cynthia!
5: Geef een High 538. Aan Fred en Orla van Vishandel de Zeemeeuw, die heel hard werken, omdat ik na een operatie een paar weken thuis moet zitten. Fijne dag allemaal.
0: Dankjewel, Raymond.
6: Brian, matje, lekker stukken, even doorwerken, even vlammen. Goed, Raymond.
0: Mooi, hè? Woensdag naam landbier. Remco voor zijn dochter. En er zit wat cynisme in, luister.
7: Ik wil mijn dochter Milou een High 538 geven, want die is gisteren levend verbrand op het strand en nu weer lekker aan het werk. Ze is zo rood als de ketchup van de tosti. Succes!
0: Succes daarmee. Remco, je krijgt een 5-8-tosti juist. Voor bij je dochter die zo rood is als de ketchup. Dat kleurt allemaal wel lekker bij elkaar. Elton John, nu aan stil.

0: Afrojack, Sia, David Guetta. Ja, daar mag wat geld in. Awake Tonight hoorde je bij 538.
1: Vanmorgen in de 538 Ochtendshow.
0: Genieten elke ochtend van de 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Vanochtend was voetbalanalist Kees Kwakman op bezoek. Je kent hem toch van tv. Ik vind hem echt de beste analist die er is. Hij legt dingen uit en ik denk, oh ja, dat heb jij heel goed gezien. Want ik snap het niet, dus ik ben blij dat hij het mij dan uitlegt. En Kees, ja, met al het verstand dat hij heeft van voetbal, kreeg natuurlijk de vraag die op ieders lip ligt. Hoe ver gaat Oranje komen op dit WK? Worden we wereldkampioen? Rick had er geen vertrouwen in, maar Kees... Ik zie hier heel hard dat er...
2: Ja, Rick heeft er geen
0: verdusie. Ik heb begrepen dat er de Duitsers... Er is een Duits model dat we wereldkampioen worden.
3: Klopt.
0: Ja. Nou ja, als de Duitsers het al zeggen... Ja, is wel waar natuurlijk. Als zij al zeggen, nou die Hollanders gaan dit keer... Die Hollanders gaan met die... dat ze... Nou goed, hè, dat we kampioen worden, snap je? Nou, lekker dan, toch een keertje, of niet? Ik hoop het zo, hè. Tickets

0: zometeen het nieuws. Het Esther, waarin goed nieuws voor Oranje fans die ook van een biertje houden.
1: Ja, want steeds meer steden verruimen de openingstijden voor die WK-wedstrijden.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Let op de klok, de iBoot Hunt loopt. A-merken voor recordprijzen. Op is op. Alleen via iBoot.com of via onze app.
9: Passend, altijd voordelig.
10: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis.

0: alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
8: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
9: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
8: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
9: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
15: Lekker zoet.
14: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
15: Dat is nog eens voordeel.
14: Ja, dus... Aldi.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
20: 538 Nieuws.
21: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Heerenveen wil dat Tialf het trainingscentrum wordt voor alle Nederlandse Olympische ijssporters. Dus ook voor curling, skeleton en bobsleeën. En daarom wil Heerenveen een startbaan bouwen voor bobslee en skeleton. En daar is nu nog helemaal niks voor in Nederland. En er moet een nieuwe hal voor shorttrack komen. Het wordt met Amerika nooit meer zoals het was, zelfs als er een nieuwe president komt. Dat vindt premier Jette. In het Vredespaleis hield hij een toespraak over het buitenlandbeleid van het kabinet. En omdat we niet meer op Amerika kunnen leunen voor onze veiligheid, moet Europa sterker worden, zei Jette. De grote schermen zijn niet aan te slepen voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden op 20 juni. Dat is de enige groepswedstrijd die vroeg begint, al om 7:00 s'avonds. Sommige verhuurders zijn daarom al voor die dag al hun schermen kwijt. En voor de wedstrijd tegen Tunesië mogen horecazaken in

0: Den Haag langer open blijven. De wedstrijd begint om 1 uur 's nachts en dat is te laat voor kroegen die normaal om 2 uur moeten sluiten. En daarom is er een uitzondering gemaakt. Ook in andere steden, zoals in Amsterdam en Rotterdam, geldt een verruiming van de openingstijden. En dan het weer. Het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En ook de komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Hey, en als het dan verlenging wordt, mag het dan nog langer doorkijken?
0: Ja, daar gaan ze wel vanuit, denk ik. Ja,
1: nee, kan niet. Kan geen verlenging.
0: Nee?
1: Kan niet. Nee.
0: Klaar is klaar.
1: Klaar is klaar. Poolfase. Okay. Een strikvraag was dat. Even kijken naar het verkeer. De A4 Rotterdam Den Haag voor Delft staat een pechgeval. 20 minuten extra. De A12 voor de Duitse grens 10. En de A58 Breda Eindhoven bij Oorschot. 18 minuten plussen. Dan de controles. A7 Duitsland Groningen. 230,5. A16 Dordrecht Breda. 59,3. A27 Utrecht Gorkum. 39,9. A32 Heerenveen Ljouwert. Dat is Leeuwarden. 56,1. En de A50 Zwolle Apeldoorn. 209,6.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. Almof kwark en mulemilk, 1% gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
9: Heijn. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
11: Van Albert Heijn.
12: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
13: Volg het NK WK voetbal kijken deze hele week.
1: Hoe gaat het met de 4 overgebleven kandidaten voor het NK WK voetbal kijken? Zo eens even in.

Christmas Eve, Jordan Sean, Heart First, bij 5:30. Heb je wel eens gelogen tijdens een sollicitatiegesprek? Ja, we doen allemaal toch een beetje overdrijven volgens mij. Je gaat toch net wat netter gekleed, weet je wel. Net even, ja, kan ook allemaal. Je doet het toch. Ik bedoel, ik heb ook wel eens gelogen bij de sollicitatie. Ik bedoel, ik zit hier, dus ze zijn erin getrapt, maar toch. Je favoriete 538-artiesten, ze zijn niet anders, weet je. Om af en toe even de waarheid een klein beetje bij te sturen als het om de spotlights gaat. De drummer van No Doubt bijvoorbeeld, die heeft zichzelf zo de band ingelogen door te zeggen dat hij jaren ervaring had als drummer. Maar in werkelijkheid, de enige drumstick die tot dan toe had vastgehouden was van kip gemaakt. Dus hij heeft echt erin gelogen. Maar drummen kan hij wel, luister, dat gaat echt heel

0: 538. Het NK WK voetbal kijken. Deze week zijn 658 luisteraars begonnen aan een mooie strijd tegen elkaar tijdens het NK WK voetbal kijken. Maak een kans op de hoofdprijs van 20.000 euro plus 5.000 euro aan boodschappen. Ja, we zitten in uur 30 en er zijn nog 4 deelnemers in het spel. William, Daan, Jarno en Mitchell. Senna en Tabita zijn al uitgeschakeld. Kijk mee via 538.nl en laten we even bij ze inchecken. Daan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe voel je je nu dat je al bijna 30 uur voetbal kijkt?
1: Nou, zoals je verwacht, vermoeid.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Maar inmiddels zit je toch weer in het ritme dat je weer voetbal gaat kijken.
0: Ja, je mag eigenlijk niet slapen natuurlijk, maar je mag toch even, s'nachts even een paar uurtjes, begrijp ik?
1: We hebben 3 uurtjes, maar je slaapt natuurlijk niet volledig 3 uurtjes.
0: Nee.
1: Dat wordt toch 2,5.
0: Ja.
1: Als je geluk hebt.
2: In het beste geval.
1: Ja.
0: Ik zag je daar, ik zag je vandaag lang uit op de bank liggen. Was dat wel verstandig?
1: Ik kon het. Mijn medespelers die zaten flink te kijken of ik aan het insukkelen was. Maar het kon nog wel, gelukkig.
0: Ja. William,
2: ja.
0: Jij bent onlangs vader geworden.
2: Ja, onlangs, een maandje of 10 geleden.
0: Dat is onlangs. Maar de afgelopen 2 weken heb je vooral gebruikt om te trainen voor een eventuele shootout. Vertel eens.
2: Kijk, waar het kon heb ik mijn steentje proberen bij te dragen bij mijn vriendin en onze lieve dochter. Maar ik heb ook wel ruimte gekregen om wat in de cijfers te duiken en in de wedstrijd dingetjes.
0: Dus eigenlijk, ja, Jarno, je hoort het, je hebt een concurrent, mocht het tot een shootout komen, wat doet dit met jou nu je dit weet?
3: Ja, we blijven de koud onder, hè.
0: Hartstikke, hij weet alles van voetbal, van alle WK-wedstrijden van Oranje nu.
3: Ja. Schijnt, ja, ja. Je moet net de juiste vragen krijgen en de juiste antwoorden geven.
2: Kan alles fout gaan.
0: Dat is ook zo. En Mitchell?
4: Ik zit lekker op de achtergrond, ik kijk lekker toe en ik pak mijn kans wel.
0: Oh, goed. De outsider hoor ik al.
4: Ja, precies. Nou, de dokpositie.
0: Ja joh, verstandig. Hou vol, tot vrijdagmiddag ergens, dan weten we wie van jullie de winnaar gaat worden. Ik wens jullie allemaal veel succes en blijf wakker.
4: Dankjewel.
0: Het

0: Marshmallow en Where We Go bij jou 538. Het nieuwe spel van de 538 werkdag heet Stop or Go. En zometeen kan jij daar aan meedoen. Stop or Go. Krijg je 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden die elk 20 euro waard zijn. Kan je 100 euro winnen. 100 euro in 1 minuut. Dat lijkt goed geld, toch? Dat is prima. Wil jij de volgende kandidaat zijn zometeen? Dan kan je jezelf nu opgeven. Stuur even je naam en go via de 538 app.
1: Deze week, de ultieme beproeving.
2: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
2: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbalkijken.
1: Deze hele week.
2: Bij Radio 538.
1: Het NK WK Voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Kom die goede haardag maar halen bij.
8: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
15: Het is niet normaal meer.
16: Hey, ik kan niet werken vandaag.
17: Hoezo?
16: Sorry, het is WK.
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
3: Lidl, Lidl Deals. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Binnen 1 minuut
7: meer muziek
6: tijdens de 538 werkdag.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Nu maar onder Stop or Go, zo meteen na J-Lo met David Guetta samen. Oh.

0: Coldplay en We Pray bij 538. Stop or Go. Het nieuwe spel van de vijfjaar werkdag Stop or Go, waarin je 1 minuut de tijd krijgt om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Elk goed antwoord levert je €20 op. En daarna mag je bepalen of je doorspeelt naar de volgende vraag, of dat je stopt. Ja, dus Stop or Go. Bij stoppen krijg je het geld gewoon wat je tot dan toe hebt verzameld. Maar ga je door, moet je de vraag goed hebben. Want 1 fout antwoord en jij bent alles kwijt. Bianca uit Bolsward, hallo.
1: Hallo.
0: Onderweg richting het ziekenhuis, oh jee.
1: Ja, dat klopt.
0: Is het,
1: ik moest even met mijn dochter eventjes kijken of ze in aanmerking kwam voor een nieuwe beugel. Dus ja, dat moet ook gebeuren.
0: Ja, ik heb ze allemaal gehad, alle beugels.
1: Oh, dat is niet mooi.
0: Ja, nu wel, maar toen was het, daarvoor was het inderdaad, je kon mijn hoofd ondersteboven zetten, zag er net zo gek uit.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, precies.
1: Maar ja, dan heb je wel een mooi resultaat.
0: Ja, uiteindelijk is het allemaal heel mooi geworden. Ja, gelukkig wel. Bianca, we gaan Stop or Go. Jij hebt gekozen voor de categorie Showbiz. Je krijgt zo 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden. En na elke vraag mag je stoppen of go.
1: Oké, top.
0: En als je nu go zegt, dan beginnen we.
1: Nou, go.
0: Ja, dan gaan we dan. Vraag 1. Wie presenteert Boer zoekt vrouw?
1: Ja, die blonde vrouw.
0: Blonde vrouw, dat klopt.
1: Ja, ik kan er niet op komen.
0: Oh. Weet je dochter het?
1: Sar, die presenteert Boer zoekt vrouw. Die blonde vrouw, ja. Blond. Ze heeft een hond, maar... maar ik weet het niet.
0: Roep iemand, roep iemand. Wie? Blonde vrouw.
1: Ja, ik...
0: Heel Nederland schreeuwt tegen je.
1: Ja, dat ja. Waarom weet ik het nog niet?
0: Oh, ik vind het zo erg, Bianca. Roep iemand.
1: Ja, nee, ik weet het niet.
0: Oh, wat erg. Nee. Je tijd is om.
1: Ja, dat had ik al verwacht. Ik weet het. Ik weet alleen dat het een blonde vrouw is met die hond.
0: Ja, ja. Yvonne Jaspers.
1: Oh, ja, helemaal.
0: Oh, wat erg, een blackout. Dit had ik dus bij al mijn examens op school.
1: Oh, nou, dat is echt zo, ja, lastig. Ja, jammer. Ja.
0: Oh, ik vind het zo erg. Wat kunnen we doen voor je, Bianca? Zal ik je een tosti-ijzer van 58 als troostprijs?
1: Nou, dat is toch helemaal super lief.
0: Ja, dan doen we dat wel.
1: Nou, wat top.
0: Ja, dankjewel dat je meedeed. Sorry van de blackout, ik vind het heel jammer. Heel Nederland had even met je te doen, maar je hebt het 58 tosti-ijzer verdiend. Die krijg je van ons.
1: Nou, super. Hartstikke bedankt.
0: En wens je dochter alle sterkte zo meteen met de beugel.
1: Dat zal ik doen. Okay. Jullie hele fijne uitzending.
0: Dankjewel. Dag, Bianca.
1: Ja, doei.
0: Hoi. Ik dacht nog, zal ik het nog een beetje...

0: Baby Rexha, Fadeless en New Religion bij 5:48.
1: Ja, maar met die zooi.
0: Ja, dat dacht ik even. Bij UK. Dat is ook wel fijn voor de kandidaten van het NK-WK voetbal kijken hier bij 5:48. Ze af en toe wakker worden geschud, weet je wel. We zijn er met z'n vieren. Als je slaapt, valt bij je af. Of je kan geëlimineerd worden. Vanmiddag weer in de middagshow bij 5:48. Kan er zomaar iemand worden weggegaan.

0: 12 jaar hebben ze hierover gedaan om dit te maken. Martin Garrix en Ed Sheeran. En nu dachten ze, het is tijd om dit uit te brengen. Repeat It, nieuw bij 538. Mark Lebrand zo meteen, na tweeën. En Esther heeft zo'n nieuws voor je. Ja, er komt weer warm weer aan, dus er zal wel weer veel gezwommen worden.
1: Ja, maar in Zeeland worden zwemmers nu al gewaarschuwd. Waarvoor? Dat hoor je zo.
0: Nee, iets anders. Okay.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Jumbo Juichjek. Oranje

0: bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino. Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt.
12: Ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus...

0: 46. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: 538 Nieuws.
10: 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het gaat al een stuk beter met twee kinderen die gisteren in België de botsing met een trein hebben overleefd. Ze mogen snel naar huis. Drie andere kinderen zijn er nog slecht aan toe en kunnen het ziekenhuis nog niet uit. Bij het ongeluk in Buggenhout vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen van 12 en 15. Op Schiermonnikoog worden ongeveer 70 zwerfkatten gevangen omdat ze daar een bedreiging vormen voor vogels en andere dieren. Met drones en warmtecamera's worden de dieren opgespoord en met AI worden ze herkend als katten. De vangactie begint waarschijnlijk pas in de winter omdat de warmtecamera's dan beter werken. 5 van de 7 goudzoekers die een week geleden vastkwamen te zitten in een grot in Laos naast Thailand zijn gered. De groep zat opgesloten nadat regen overstromingen had veroorzaakt. Bij de reddingsactie hielpen specialisten die 8 jaar geleden een jeugdvoetbalteam uit een Thaise grot wisten te krijgen. En Zeeland waarschuwt zwemmers nu al op te passen voor de Japanse kruiskwal. Normaal duikt die pas eind juni op in het Veersemeer en het Grevelingenmeer. Maar nu is er al veel eerder. De eerste kruiskwallen zijn al ontdekt namelijk. Je ziet ze amper, want ze zijn doorzichtig en klein, maar ze kunnen wel flink jeuken en huiduitslag veroorzaken. Het weer dan nog, het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. En de komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden. En dat was het nieuws op Radio 538.
12: Ja, Esther, dank. Dan de 3 grootste files. A12 Arnhem naar Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 12 minuten. A12 verderop Oberhausen naar Arnhem tussen Beek en Zevenaar door een pechgeval, 11 minuten. En de A37 knap het Holsloot richting Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland, 11 minuten bij je reistijd optellen. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A1 even oppassen bij de Lutte. Vanuit Hengelo richting de grens met Duitsland bij 171.7. A1 verderop richting Hengelo 160.6. Amersfoort Eemnes 41.9. En nog een keer tot slot de A1, maar dan Amsterdam-Naarden bij 11.1. Dan de A7 richting Groningen 230.5. A16 grens met België naar Breda bij 72.2. A28 Zwolle naar Amersfoort bij Hulshorst 61.0. En de A50 Zwolle Apeldoorn bij Apeldoorn zelf 209.5. Alle controles checken via app van Frits Meister.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken.

0: haadix.nl.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Tikke tik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu, of nooit. Alleen via iBoot.com of via onze app.
4: Jij gebruikt energie

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. 538. De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen.

Teddy Swims, Tones and I. En ja, natuurlijk David Guetta, die hoort er altijd bij. De 538 werkdag. Ja, alsof iemand gewoon even frisse lucht door je hoofd blaast. Lekker werken met de radio aan op 538. Dus zometeen Kensington, Usher, Pitbull. En dit is Olivia Rodrigo.

0: Je zult mij niet zo gauw zien in de Wissoort Studios in Hilversum. Ik zit liever ergens in een bos. Had een uitspraak kunnen zijn van Bolle Jos, Bolle Bos. Maar dat zijn gewoon de jongens van Kensington. Ja, het succes daarvan hoorde je net Living For bij 538. Hey, Rolf Sanchez en...
1: Een Latin concert met alleen maar salsa, merengue, bachata. Wat je ook maar kan bedenken. En we gaan dus een gratis concert geven in het Vondelpark. 5 september. Gratis entree, vol is vol.
0: Ah.

0: Ozzy, de huis-DJ van Gerard Joling. Afrojack met Amel, you're the rivers. Hey, lekker joh, met de zomer in de aantocht worden de dagen natuurlijk langer, de kleding korter. Maar hey, anderzijds moet je je voorstellen dat je tijdens een warme dag waterpret op zee ineens in de problemen raakt. En gered wordt door een wereldberoemde filmster. Ja, maar echt de beroemdste. En het leuke is, die mensen herkenden me eerst niet. Het hele verhaal zometeen op Radio 538. En je hoort Bruno Mars, Gala en ook Samber komt eraan.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En volgende week donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
1: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd. Nederland-Japan.
1: Het WK Voetbal. Beleef je. Met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
6: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Mindshift, elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
15: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
16: Het is raam 14 daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
18: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
19: Tip om je lunch up te spijzen?
4: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
1: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
1: tijdens de 538-werkdag.

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: 538. Maak Labrand.
4: Yes, gezellig. Samen door de woensdag werkdag met zometeen Shakira, Samber en Ga.

Mars. Wel eens op Capri geweest? Italiaans eiland. Prachtig, met luxe hotels, azuurblauwe zee. Alles ademt en ruikt naar ijs en vakantie. Totdat het in 1996 ineens falikant misging daar. Een zeilboot vliegt in brand en begint te zinken met 5 mensen daarop, midden op zee en in een vlammenzee. En in de verte vanaf een superjacht ziet iemand dat gebeuren. Hij vaart erop af en haalt al die mensen eruit. En dan komt opeens het moment dat die mensen weer een beetje op adem zijn. Ze slaan de as van zich af. De rook stijgt op en ze kijken, knipperen met hun ogen, en ze willen eigenlijk hun redder bedanken. En dan opeens zien ze, holy shit, dit is gewoon Tom Cruise. Niet gespeeld, geen stunt, maar zoals altijd deed hij weer zijn stunt zelf. Hij redde 5 mensen vanaf een brandend schip in de buurt van Capri. Het was midden jaren 90, 58, was 4 jaar oud. Dit was de

0: presenteert het NK WK voetbalkijken.
1: Ja, 6 kandidaten, maar nog 4 over in het spel. Tijdens het NK WK kijken. Volg de beelden via de 538-app of TV538 nog in de game. William, Daan, Jarno en Mitchell. Senna en Tabita zijn dus inmiddels uitgeschakeld. En de overgebleven kandidaten maken kans op de winst van €20.000... en €5.000 aan boodschappen. Daan?
2: Ja?
1: Jullie zijn... Wakker worden.
2: Dat is wel nodig. Ja.
1: Jullie zeiden gisteravond door Dylan van de Avondshow getrakteerd op een uur lang muzikale fanfareparels. Ja, dat heeft jullie wel geholpen in het wakker moeten blijven. Maar daar is ook alles mee gezegd, denk ik.
2: Ja, zeker weten. Dat is vreselijk.
1: Neem ons eens even mee. Hoe is het? Je bent knijtermoe, je vecht tegen je slaap. Je zit de zoveelste WK-wedstrijd te kijken. En dan moet je een uur naar fanfare luisteren.
2: Ja, ik stond op de wc en ik hoorde het aankomen op de radio. En ik dacht, oh nee, daar gaan we voor een uur lang. En toen was het een brassband of de fanfare. Nou, toen werd het de fanfare.
1: Ja.
2: Vreselijk.
1: Waar hoop je vanavond op?
3: Niet zeggen.
2: Nou, het liefst dat het niet werkt, maar...
1: Ja, je weet dat een vuvuzela niet bij een fanfare hoort, hè? Dus die hebben we nog achter de hand.
2: Nee, ja, ik vrees het ergste weer.
1: Hey, Mitchell, een van de spelregels is, jullie moeten de telefoons inleveren. Wat mis je nou het meest op dit moment?
3: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk wel lekker vind om eventjes niet op mijn telefoon te zitten. Ik mis wel nu bijvoorbeeld met de selectie van het Nederlands elftal wat bekend gaat worden, dat je dat niet kan volgen, het voetbalnieuws. Maar verder vind ik het op zich wel relaxed.
1: Nou, het is bekend. Wat wil je weten?
3: Ja, noem heel de selectie maar op.
1: Keepers, Verbrugge, Vlekken, Roeps. Verdedigers, AK, Van Dijk, Dumfries, Hato, Jean-Paul van Hekken, Timber, Van de Ven. Middenvelders, De Jong, Gravenberg, Koopmeiners, Reinders, Roon, Til, Timber, Wiever. Aanvallers, Brobby, De Pai, Gakpo, Kluivert, Lang, Malen, Summerville en Weghorst.
2: Summerville.
3: Duidelijk. Horst, dankjewel.
1: Ja, ja, dit was precies wat je wilde horen, hè?
3: Ik ben wel tevreden.
1: Goed zo. Nou, ben je weer bij? Ik ga het niet nog een keer doen, hoor, dit. Jongens, sterkte. Ik vind jullie knallers. Heel leuk. Goed zo. Volgende beelden. TV 538. En dit is de favorite, Shakira.

0: 38 Banners and Someone to You. Ja, voor zijn dood hield hij echt heel veel over zijn leven angstvallig geheim. Maar nu die bodyguard van hem, die loopt alleen maar te lullen, joh, over al zijn geheimen. Zometeen een van de best bewaarde geheimen over Michael Jackson in de slaapkamer. Verder heeft Iris het allerlaatste nieuws. Wat heb je voor ons zo direct?
1: Nou, bondscoach Ronald Koeman, die heeft net de WK-selectie bekendgemaakt.
0: Yes, en de hits van Topic en Becky G. Michael Jackson dus ook en direct.
2: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt dan.
1: Kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/

0: Deals Bijbel.
1: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yes!
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
9: Yes!
11: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
12: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
13: Dit is niet normaal meer.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Bondscoach Ronald Koeman heeft net bekendgemaakt met welke 26 spelers hij naar het WK gaat. Memphis Depay en Jurriën Timber die waren onzeker vanwege blessures, maar mogen toch mee naar Amerika. Martin de Roon is na 2 jaar ook weer terug bij Oranje. Koeman heeft net op een persconferentie verteld waarom.
3: Betrouwbaarheid, de positie die hij invult, wat andere middenvelders niet kunnen. Dat was Schouten ook. En Schouten viel weg. Plus het feit, het is een karaktergozer.
2: Frenkie de Jong, Noah Lang en Guus Til gaan ook mee. En er zijn ook voetballers teleurgesteld. Jeremy Frimpong, die mag bijvoorbeeld niet mee. Volgende week speelt Oranje een uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. En daarna vertrekken ze richting Amerika. Een Nederlandse mijnenjager gaat eind deze week voor een NAVO-inzet naar de Middellandse Zee, zodat het marineschip op tijd naar de straat van Hormuz kan varen als dat nodig is. Het kabinet had eerder al gezegd een militaire bijdrage te willen leveren. Er zijn zorgen over China.

0: deze technologie in sommige stadsbussen. Die wordt namelijk vanuit China geüpdate en kunnen zelfs op afstand worden uitgezet. Het is nog nooit gebeurd, maar toch gaat de staatssecretaris samen met de provincies kijken of ze voortaan misschien beter andere bussen kunnen kopen. Dat meldt RTL Nieuws. En voor het eerst in zijn carrière heeft Jesper de Jong de derde ronde van een Grand Slam gehaald. Op Roland Garros in Parijs was de Jong in 3 sets te sterk voor de Italiaan China. Hij is als enige Nederlander over in het enkelspel. Tellen Griekspoor en Botik van de Zandschulp die verloren namelijk meteen al in hun eerste ronde. Krijg je nog het weer? Veel zon, 19 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog en is het rond de 10 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Iris, dankjewel. Dan de 3 grootste files: A50, Arnhem-Oss tussen Heewijk en de Maasbrug. Ongeluk, 39 minuten. A59, Oss naar Zonzeel tussen Waalwijk en Waspik. Door een afgesloten afrit, 26 minuten. En de A208, Haarlem naar Velzen bij IJmuiden. Door een ongeluk, 15 minuten. Dan wordt er gecontroleerd op de A1, Hengelo richting de grens bij Duitsland, 171,7. Verderop Amersfoort-Eemnes, 41,9. Amsterdam-Naarden, dus ook weer de A1, maar dan bij Muiden, 11,1. A2, Weert-Echt bij 220,1. De A15 in Rotterdam-Maasvlakte, 46,0. A16, de grens bij België-Breda, bij 72,2. En de A74, de laatste grens bij Duitsland richting Tegelen, opgepast bij Tegelen zelf bij 101,1. Alle controles checken via app van Flitsmeister.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
7: De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
8: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.
1: Yes, goedemiddag. Ja, muziek voor iedereen die nog 2 à 3 uurtjes moet. Zometeen Topic en Becky G, Harry Styles en dit is Marshmello.
9: Radio 538.
10: Neutra, big lip.

0: 50 Dance met Shory Papi, Topic en Becky G. Ja, tijdens zijn leven hield Michael Jackson natuurlijk zijn liefdesleven het liefst met chirurgische precisie, letterlijk en figuurlijk geheim. Daar heeft een van zijn bodyguards, die 24/7 bij hem was, wat minder moeite mee. Die is te pas en te onpas te gast in allerlei podcasts. En die vertelt dan bijvoorbeeld gewoon dit soort dingen over Michael Jackson.
1: When you stay with Michael, you have these big presidential suites and you have rooms, office, living room. And yeah, you'd be awake all night hearing, you know, them at it.
0: Yeah. Michael Jackson, seks hoor hebben. Of ja, of wat hebben we nog meer? Zo, hartstikke idee. Of iets minder links, ja? Ja, ja? Oh.

0: kans op 100 euro. Ja, want in 1 minuut krijg je maximaal 5 vragen uit een categorie naar keuze. Dat kan zijn muziek of geschiedenis of wetenschap, showbiz. Bij elk goed antwoord krijg je 20 euro. En na ieder goed antwoord kun je zeggen stop or go. Stop je, dan is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld helemaal voor jou. Ga je door, kan het bedrag natuurlijk lekker alsmaar hoger worden. Maar heb je een vraag fout, dan gaat het geldbedrag helemaal in zijn totaliteit aan je neus voorbij. Wil je natuurlijk wel een mooi tosti-ijzer nog, want we laten je nooit het liefst met lege handen vertrekken. Wil je meedoen met Stop or Go? Nou, kom maar op. Slide in de gratis 538-app. Typ het woord go, dus G-O, en dan even je voornaam. Dan weten wij genoeg. En wie weet bellen we je zo meteen terug voor een nieuwe ronde. Dus go en je voornaam gratis appen naar 538. Taylor Swift en de Spin Doctors hoor je ook zo.
1: Deze week de ultieme beproeving
2: op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
2: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK voetbalkijken.
1: Deze hele week
2: bij Radio 538.
1: Het NK WK voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar 299 euro. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
16: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
15: Wat is dat?
16: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 450 euro korting.
15: Wie heeft daar nou geen zin in?
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Heb jij ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrij vakanties.
18: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
19: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen.
14: Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
20: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
21: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
22: Vakantiegeld? Check. Deals? Check. De iBoot Hunt is live. Mis het niet. Alleen via iBoot.com of via onze app.
21: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
23: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
25: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
23: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
26: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
27: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: 538, Mark Labrand.
0: Hey, goedemiddag. Met zometeen de Spin Doctors. Een nieuwe ronde Stop or Go. En

0: Goedemiddag.
1: Hoe gaat ie met je?
0: Goed.
1: Fijn.
0: Lekker weer, dus we mogen niet klagen.
1: Je werkt in de bouw. Wat doe je?
0: Wij bouwen overschakelingskasten.
1: Gaaf. Geen idee, maar ik vind het vet, want dat doe je ook echt zelf dan.
0: Ja, het klinkt een beetje, het is een beetje Lego voor volwassenen, zou ik het noemen.
1: Oké, en hoe is dat om dan toch, hoe geëmancipeerd we ook proberen te zijn om dan in een mannenwereld te werken?
0: Ja, ik sta redelijk mijn mannetje, dus ik heb ze hier redelijk onder de duim.
1: Lekker. Hey, Sharon, van harte welkom in onze nieuwe spel Stop or Go tijdens de 58 werkdag. De categorie die wij mochten klaarzetten voor jou is muziek, als ik het goed heb begrepen.
0: Ja, klopt.
1: De klok gaat zo meteen lopen. 1 minuut, dus maximaal 5 vragen per goed antwoord. 20 euro. En de klok laat ik lopen zodra jij go zegt.
0: Nou ja, go.
1: Yes! Oké. Welke Nederlandse DJ heet eigenlijk Nick Rotteveel?
0: Volgens mij is dat Nicky Romero.
1: Stop or go?
0: Go.
1: Welke actrice is Jessica in het muzikale trio Linda, Roos en Jessica?
0: Babette van Veen?
1: Nee, Katja Schuurman.
0: Dat is jammer. Ik wist.
1: Ja, ik was hier ook in gestonken hoor. alsof de Katja gaat, kan ik niet nadenken.
0: Dat was net voor mijn tijd, dus.
1: Ja, jammer joh. Hey, ik wil je wel een mooi tosti-ijzer opsturen van 538. Kun je super lekkere tosti's mee bakken voor die mannen op het werk?
0: Ja, die mist nog op de zaak, dus die komt
1: voor pas. Voilà, en er komt mooi ons logo in te staan bij iedere tosti die je bakt. En wie weet tot de volgende ronde een keertje.
0: Ja, helemaal goed.
1: Yes, hoi! Stop for go. Oké, nou, we maken ons op voor een nieuwe ronde morgenochtend tijdens de 58 werkdag met Dennis Ruijer. Met weer kans voor jou op 100 euro. Op weg naar de 58 middag, Frankie en Aiden. Onderweg Sean Kingston, Miles Smith, Niall Horan, Calvin Harris de nieuwste. En nu de spin.

0: filosofische hit van twee gasten. Ze vergelijken het leven in hun songtekst eigenlijk met een autorit. En terecht, want de meeste mannen zijn ook net auto's. Ze rijden, ze roken en ze zuipen eigenlijk veel te veel. Ja, helemaal waar dit. Drive safe hoorde je bij 538. Iris, met het nieuws van 4 uur. Wat heb je zometeen?
1: Nou, de reactie van Martin de Roon op dat hij na 2 jaar weer terug is bij Oranje.
0: En zometeen meer updates tijdens Frank en Iron van het NKWK kijken. Met ook rond 4:15 weer een nieuwe eliminatieronde. En muziek van Morgan Wallen en Sam Fender. Veel plezier!
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Jumbo Juichjack.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Vertrouwd sinds 1999.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of...
6: We zijn gratis!
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij...

0: werken bij hanap.nl.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Oranje fans.

0: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
1: 538 Nieuws.
2: 4 uur. Ik ben Iris Schut. Martin de Roon zit na 2 jaar weer bij de selectie van Oranje. Bondscoach Ronald Koeman heeft hem geselecteerd voor het WK. Had hij zelf niet verwacht, zegt de Roon tegen het AD. Hij miste het EK 2 jaar geleden door last-minute blessure en dus voelt dit als revanche. Makkelijk was het selecteren trouwens niet voor Koeman. Ook nu liep hij er weer tegenaan.
3: Dat we wederom te maken hebben gehad met wel of niet 100% fit. Helaas te veel. Dus we konden ze ook niet allemaal thuis laten.
2: En daarom gaan Memphis Depay en Jurrien Timber gewoon mee, ondanks dat ze nog niet fit zijn na hun blessures. Als het toch misgaat, dan heeft Koeman 2 spelers op de reservelijst. Maatsen en Geertruida. Geld vragen voor het uitzenden van die WK-wedstrijden, dat wil de Tweede Kamer niet hebben. Die eist dat het kabinet de NOS verbiedt om horecaondernemers te laten betalen. De VVD heeft de motie ingediend en de meerderheid is het daarmee eens. Op pleinen en andere locaties tot 500 mensen moet het gewoon gratis uitgezonden moeten kunnen worden. De vakbonden komen morgen weer praten met het kabinet en de werkgeversorganisaties over de toekomst van de sociale zekerheid. Ze hebben afgesproken op het Catshuis in Den Haag. Het kabinet moest daarvoor wel plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen schrappen. Ook de bezuinigingen op uitkeringen willen de bonden niet hebben. En de eindexamens zitten erop. Vandaag was de allerlaatste dag van het eerste tijdvak. HAVO en VWO die sloten net af met Arabisch, Turks en Spaans. Vanaf nu is het nagels bijten voor de scholieren. Op 11 juni krijgen ze te horen of de vlag uit mag. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht is het droog en rond de 10 graden. Morgen zonnig en rond de 26 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
4: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
5: Er staan 39 files. De langste nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg een half uur. A20 Hoek van Holland Gouda tussen Prins Alexander en Gouwe 22 minuten. En de A29 Rotterdam Bergen op Zoom tussen het Vaanplein en Oud-Beijerland. Daar staat 21 minuten file. Flitsers op de A1 tussen Naarden en Eemnes bij 25.1. A1 richting Duitsland bij 171.1. Op de A4 Amsterdam-Leiden bij 19.4 en op de A15 Maasvlakte Rotterdam bij 48.5. De A20 Maasdijk-Rotterdam 27.2. De A27 Utrecht-Gorkum, daar staat er een bij 53.5. En de laatste van de A67 tussen de grens en Eindhoven bij 1.6.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
10: Oh, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oreal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Oh, kom die goede haardag maar halen bij.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet

0: bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Odido. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. 538. De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen.

0: Wil je weten hoeveel liter ik uiteindelijk nog in de tank had?
1: Ja, heel graag.
0: Ja, ja. Jij was daar benieuwd naar.
1: Wij moesten vanochtend even
0: niets meer van je gehoord trouwens.
1: Nee, nou ja, jij zei, ik ben zo benieuwd of je nog start. Toen hoorde ik dat monster van jou. dacht ik, nou, daar komt wel goed.
0: Ja, wij hadden vanochtend een afspraak. Ja. En ik was aan de late kant. En ik had op een gegeven moment geen benzine meer.
1: Hij stond echt gewoon op
0: echt
1: de
0: op nul. Dus ik zag de streepjes, weet je wel. Want hij telt dan zo af voor je. En na de 10 kilometer ben ik achter, dan komen de streepjes. Dus ik had streepjes en ik moest nog iets van 15 kilometer, dus ik denk, dit wordt spannend. Maar ja, ik dacht, ik kan Eieren niet laten wachten.
2: Nee,
0: natuurlijk,
2: want dat doet ze nooit bij jou ook.
0: Nou, precies, stom. Wie was er uiteindelijk 10 minuten te laat? Dat was Eieren. Dus ik ben doorgereden om onze afspraak te redden vanochtend. Ja. Maar er zat niets in mijn... Er zat echt geen druppel benzine meer in mijn tank. En ik moest nog tanken daarna. Dus ik zei tegen, ja, nou, ik hoop dat de auto start, weet je wel. Dus ik de auto startte. Hij startte inderdaad gelukkig. Dat was van mij.
1: Ja, ja, ja.
0: En daarna ging ik naar het tankstation. En ik was zo benieuwd, hoeveel zou ik nou nog erin hebben gehad? Want ik heb een 50 liter tank.
1: Ja.
0: 0,07 liter.
1: Niet.
0: Dat zijn gewoon... Niet. Dat zijn gewoon twee blikjes cola.
1: Dat is echt helemaal niks.
0: Dat is helemaal niks. Nee.
1: Wat een geluk heb jij gehad.
0: Nou, echt toch?
1: Ja. Dat is toch leuker geweest als je het niet had gehaald.
0: Nou, ik zag je vervolgens doorrijden.

0: weinig slaapt. Wij kijken zo door dat raampje.
1: Iemand met 16 kinderen.
0: Ja. Nee, wij zien hier natuurlijk onze deelnemers zitten. Het zijn er nog 4 mannen die over zijn NK, WK voetbal kijken. En ze slapen natuurlijk ontzettend weinig.
1: Ja, maar een paar uurtjes per nacht.
0: Ja. En dat merk je ook echt aan, zodat ze ja, echt een beetje te knikkenbollen af en toe.
1: Maar je hebt mensen die gaan heel goed op weinig slapen. Ik ben zelf niet zo iemand. Maar je hebt mensen die, als ik even 2, 3, 4 uurtjes slaap, dan ben ik er wel weer, hoor.
2: Ja, je hoort mensen die kunnen niet meer slapen. Die zeggen ook, ik heb 2 uur of 1,5 uur.
1: En dan ben ik weer fit.
2: Ik ga daar jaloers op. Dat is gek, hè?
1: Nou, maar eigenlijk heb je dan gewoon een... eigenlijk word je dan vergeleken... Stel dat jij 80 wordt, wordt diegene die wordt 160.
0: Ja.
1: Je hebt gewoon een veel langer leven, eigenlijk.
0: Maar en wat doe je met al die extra tijd?
1: Dat ook, ja. Ja, dat ook.
0: Maar moeten we nou even streng zijn? Wat is kort?
1: Oké, hier komt de juffrouw.
0: Ja, wat is kort? Want mensen zeggen 6 uur is kort. Maar ik wil graag
1: we pakken de kortste.
0: Chronisch minder slaapt.
1: Gewoon echt de kortste pakken we.
0: Als wij iemand spreken die 4 uurtjes slaapt, chronisch...
1: Nu gaan we opbieden.
0: Wow, dat heb ik zalig.
1: Ja. Oké, we beginnen. We zetten in op 4 uur.
0: Maar dat zou ik fantastisch
1: vinden. Zit er iemand te luisteren die maar 4 uurtjes slaapt per nacht? Ja. En als je eronder zit, mag je natuurlijk ook bellen.
2: Absoluut.
1: Ja, alsjeblieft,
2: bel. Ja, je hebt toch wel tijd ook trouwens.
1: Ja.
0: En is het noodgedwongen of is het gewoon, dan heb ik genoeg geslapen?
1: Je kan ook doodgedwongen zijn. Ja. Mag ook.
0: Vanwege je werk.
1: Nou ja, of misschien, of je hebt een soort insomnia. Heb je natuurlijk ook mensen die...
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, kan ook. Ja. Slaap jij minder dan 4 uurtjes per dag? Zou je ons willen bellen? 0909-30538. Of laat het even weten. Gratis en voor niks kan dat in de 538-app. En welkom bij de middagshows. Morgen Wallen.

0: En Miami op 538 in de middagshow. Waar wij op zoek zijn naar iemand die heel weinig slaapt.
1: Maar echt heel weinig. Echt heel wij gaan echt naar 4 uurtjes
0: ja,
1: of zo.
0: Ja, en voor mij zitten we er al onder nu. Sarah?
2: Hoi.
0: Hoeveel uurtjes slaap jij per nacht?
2: 3,5 en dan max 4 uur.
0: Dat bestaat niet, Sarah.
2: Ja.
0: Uit vrije wil.
2: Ja.
0: Hoe werkt dat? Hoe laat ga jij liggen en hoe laat sta je op? En wat doe je dan als je wakker wordt?
2: Nou ja, om 10 uur ben ik wel echt moe. En dan val ik eigenlijk ook gelijk in slaap. Maar ik word dan echt 3,5 of 4 uur later wakker en dan ben ik gewoon uitslapen.
0: Om 2 uur s'nachts word jij wakker en dan ben je klaar wakker?
2: Ja.
0: Sarah, ja. Wat doe je dan?
1: En dan inderdaad?
2: Ja, vaak de hond uitlaten.
0: Arme beest ligt net lekker in zijn mand.
1: In de rem slapen, al gaan we weer.
0: Komt Sarah.
2: Ja,
1: maar dit is eigenlijk, dit lijkt me heel heftig, maar jij klinkt heel vrolijk.
2: Ja, ik heb er zelf geen last van, dus.
1: En jij functioneert gewoon prima, je bent helemaal vrolijk de hele dag.
2: Ja, vaak op het werk, want ik moet vaak vroeg beginnen. Dan hebben ze al een idee van, daar komt ze heel vrolijk binnen. En als ze dan zegt hoe laat ik al wakker ben, ja. Die geloven dat ook niet.
3: Maar jij zou 2 banen kunnen doen.
0: Dat is waar.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: En
2: ja.
0: Een studie erbij?
3: Ja, altijd.
0: Ja. Maar Sarah, is het nooit als je 's middags... Stel, het is het zonnetje schijnt, het is 2 uur 's middags... Je gaat op de bank liggen, het is iets te warm, weet je wel. Je legt je hoofd op het kussen en het is niet dat je weg bent.
2: Nee.
0: Heb je er last van of is het prima zo?
2: Nee, ik vind het prima zo.
1: En is dit ontstaan door iets? Doordat je een sterk ochtendritme of heb je het altijd...
2: Ik heb nooit echt heel veel geslapen. Vroeger als kind zei mijn moeder ook van... Nou, dan stond ik om 3 uur 's nachts naast haar bed. Klaar wakker.
1: Och.
0: Heb jij een partner? Heb jij iemand die naast je slaapt?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Maar Sarah, waarom zou je überhaupt nog een slaapkamer hebben ook, joh?
2: Ja.
0: Als je er zo weinig bent. Ga lekker op de bank liggen.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Wauw, Sarah, die slaapt 3,5 tot 4 uurtjes per nacht.
1: En is heel Eet jij dan nog heel veel de hele dag? Gewoon, eet je heel veel? Qua energietekort misschien dat je denkt toch?
2: Nee.
3: Wow. Heb je een tip voor de mensen die hier het NK, WK kijken zitten te
0: doen? Oh ja, goeie.
3: Heb je een tip? Ja, hoe ze wakker kunnen blijven? Of doe je het gewoon van nature?
2: Ja, bij mij is van nature, maar ik denk... Ja, hou jezelf bezig.
0: Hou jezelf bezig. Ja, hondje uitlaten. Ja, dat kan dan weer net. Sarah, wat leuk dat je reageerde.
2: Ja.
0: Doei.

0: Levels op 538 in de middagshow. Met de vader van Noah Lang zometeen. Die zal wel heel blij zijn, want zijn zoon die gaat mee. Hè?
1: Het was een tijdje toch wel eventjes billen knijpen, toch?
0: Ja, maar die gaat gewoon mee met Oranje en Amerika toe voor het WK. En het nieuws komt eraan, Iris, van 16:30. Wat heb jij mee voor ons?
2: Waarom je niet per se een concertkaartje nodig hebt om Harry Styles te kunnen zien.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Altap.
9: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
12: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus... Aldi.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Rozer!
13: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
20: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
21: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
20: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
22: Alles voor kampeergeluk.
23: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
24: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
25: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
26: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
27: Yes!
28: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
26: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
27: Yes!
29: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
30: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.
0: hand erop.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Vanavond en vannacht is het droog en rond de 10 graden. Dan morgen. Morgen is er weer veel zon en de temperatuur is rond de 26 graden morgen. En dan heel graag het verkeer, Jelte.
10: Er staan 61 files. De langste nu op de A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg een half uur. Op de A16 Rotterdam-Breda voor Hendrik Judo Ambacht staat 23 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lekbrug en Lexmond 24 minuten. Flitsers op de A1 als je rijdt tussen Amersfoort en Eemnes staan ze bij 41,9. De A15 Rotterdam-Maasvlakte 48,5. A28 Amersfoort-Utrecht bij 11,7. En de laatste op de A59 Den Bosch-Breda bij 126,6.
8: Het is exact 4:30. Iris is hier. Het belangrijkste nieuws.
12: Goedemiddag. Vakbonden mogen aan premier Jette komen vertellen hoe zij de uitkeringen en de AOW betaalbaar willen houden. Morgen komen ze langs op het Catshuis. Jette die trok zijn eigen plannen gedeeltelijk in na fel protest van de bonden. Groningen helpt het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ook vannacht weer uit de brand door asielzoekers op te vangen. Het is wel de laatste keer. De mensen slapen in een congrescentrum. Vandaag de dag dat Ronald Koeman natuurlijk de WK-selectie bekend maakte. Goed nieuws voor Martin de Roon. Hij is volgens Ronald Koeman de beste vervanger voor Jordi Schouten. Die kan vanwege een blessure namelijk niet mee. De Roon zelf die viel 2 jaar geleden vlak voor het EK. Weet je dat nog? Echt last minute uit.
8: Dat was heel sneu toen. Ja, wat zal hij blij zijn, joh?
12: Ja, hij is heel blij en hij zegt het is de ultieme revanche. Ja. Memphis Depay en Jurrien Timmer die gaan ondanks hun blessures ook gewoon mee. Frimpong die blijft thuis.
8: En Noah Lang mee, hè?
12: En Noah Lang gaat mee.
8: We bellen Jeffrey zometeen eventjes, dat is zijn vader.
12: Vader, ja, leuk. De grote schermen zijn alvast niet aan te slepen voor het WK. Vooral voor de wedstrijd van Oranje tegen Zweden op 20 juni. Dat is namelijk de enige groepswedstrijd die vroeg begint, al om 7:00 s'avonds. Sommige verhuurders zijn daarom voor die dag al door hun schermen heen. De twee andere wedstrijden van Oranje zijn om 10:00 s'avonds en 1:00 s'nachts. De Tweede Kamer wil trouwens niet hebben dat de NOS geld vraagt aan horecaondernemers die het uit willen zenden. Dat moet gewoon gratis kunnen vinden ze. Op het nieuwe streamingsplatform van Beeld en Geluid, de Schatkamer, is op de eerste dag vooral gezocht naar Zwiebertje, Floris en Kopspijkers. Oh. Jack Spijkerman is super trots dat zijn Kopspijkers nog steeds zo populair is. Mensen zoeken in dat archief ook naar oude afleveringen van het journaal of het jeugdjournaal. En wie Harry Styles wil zien, die hoeft nou niet per se een kaartje te hebben voor een van zijn 10 concerten in de arena. Hij wordt namelijk volop gespot, gewoon in Amsterdam, waar hij samen met zijn vriendin Zoe Kravitz rondloopt. Hij is bijna elke dag wel in het Vondelpark te vinden, maar er duiken ook beelden op van fans die hem tegenkomen in de binnenstad als hij een koffietje haalt of gewoon aan het shoppen is. Niet incognito, hij is echt makkelijk te herkennen en dat vindt hij ook niet erg, want hij deelt handtekeningen uit, hij gaat op de foto, hij neemt voor iedereen tijd.
8: Hij heeft wel een lekkere week gekozen om even te komen kijken hier in Amsterdam.
10: En Zoe Kravitz was op een festival dit weekend en er waren een hoop mensen die dachten, wat heb ik nou genomen? Zie ik nou Zoe Kravitz? Maar dat bleek er echt te zijn. Ging ook op de foto.
8: Iris, dank!

0: vrijdagmiddagshow van 538. Waar wij zometeen weer een eliminatie... Ik vind het rot.
1: Ja, ja, ga daar nog een keer.
0: Eliminatieronde hebben.
1: Heel goed.
2: Wat is een ander woord ervoor? Dan ga ik die gebruiken.
1: Een verwijderronde.
0: Een verwijderronde. We hebben zometeen een verwijderronde. Want we zijn aan het NKWK kijken hier in de studio. Alleen nog maar mannen over.
1: Ja, maar ze
0: vier.
1: Zitten nu dus wel lekker met elkaar te ouwehoeren. Ja,
0: die vrouwen zijn...
1: Mijn cave.
0: Ja, die denken, kunnen eindelijk over echte dingen hebben.
1: Maar ik ben zo benieuwd waar ze het dan over hebben. Gaan ze dan nu... Ja,
0: we moeten zo meteen even checken. Want we hebben ook nog de verwijderingsronde. Hè, die zit eraan te komen. En vandaag grote dag natuurlijk. Want Koeman die heeft de WK-selectie bekendgemaakt. 26 spelers die gaan mee. Dat wisten we al. Maar welke het zijn heeft hij dan bekendgemaakt vandaag. Ga mee naar Amerika aan de telefoon. Noah Valen. Noah, goedemiddag.
3: Goedemiddag allemaal.
0: Hey.
3: Hallo.
0: Vind je van het lijstje? Goed lijstje?
3: Ja, goed lijstje. Een paar verrassingen toch wel, denk ik. Jullie?
1: Ja. Eens, noem jij eens namen.
3: Nou ja, natuurlijk wisten Stefan de Vrij viel afgelopen weekend uit bij Inter, bij zijn club. De kans werd al klein dat hij meeging. Was natuurlijk eigenlijk wel een vaste waarde. Maar wat wel opvalt, Jeremy Frimpong gaat niet mee. Lucerel Geertruida staat op standby, gaat in principe ook niet mee. Ja, en die talenten, Kees Smit en Luciano Valente, waar Van Koeman zei, ik denk dat ik toch wel een aantal jonge spelers mee ga nemen, blijven ook gewoon thuis. En wie wel mee gaan, Til, Somerville voor het eerst bij het Nederlands elftal. En
0: Marten
3: de Roon.
0: Ja.
1: Leuk.
3: Ja.
0: Die zal blij zijn, hè? Die heeft natuurlijk zo lullig moeten missen. Wat was het, 2 jaar geleden?
3: Ja, het EK inderdaad gemist door een blessure. Daarna eigenlijk een soort van beetje uitgezwaaid door Ronald Koeman. En nu toch er weer bij, want Schouten is natuurlijk geblesseerd geraakt. Nou, Joey Veerman is voldoende overgezegd.
1: Je hebt nog steeds niet de naam genoemd waarover ik verbaasd was.
3: Mats Wiever?
1: Nee, ook niet.
3: Oh, wat dan?
1: Ik was toch verrast over Memphis Depay. Ik weet dat jij zo loyaal is.
0: Ja, want dat had Koeman toch gezegd, van hij moet wel een beetje fit zijn en veel gespeeld hebben.
1: Ja.
3: Nou, hij zei niet een beetje fit, hij zei Memphis moet topfit zijn. Ja. Nou ja, dat is die momenteel niet. Nee. Het schijnt dat hij vanavond nog een wedstrijd in Brazilië gaat starten in de basis, maar hij komt wel een klein beetje terug op zijn borden van in maart inderdaad. Ja.
0: En wat lees jij tussen de regels door van deze 26 spelers? Wat is Koeman van plan?
3: Nou, wat is Koeman van plan? Ik denk dat Koeman wel dingen geleerd heeft uit het EK 24. Daar heeft hij het vandaag ook even over gehad. Hè, dat hij vooral een zo goed mogelijke groep wilde samenstellen. Met geen gezeik. Jongens die allemaal hun plek kennen. En dat is wel iets, denk ik, wat je gewoon heel duidelijk uit deze selectie leest. Met een Marten de Roon, die heel veel ervaring heeft. Binnen Nederland zelf dan goed in de groep ligt. En toch wel een beetje terugvalt op de vaste krachten. En dus niet voor talent kiest.
0: Hey, en Noah Lang, hè, mee?
3: Ja, Noah Lang, nee, maar dat wisten we toch. Ja? Natuurlijk had Noah Lang mee. Ja,
0: nou, ik had het idee dat zijn vader nog wel, dat hij het nog wel even spannend vond.
3: Oh ja? Ja?
0: Wel leuk, we gaan van de ene Noah naar de andere Noah, zit ik te denken nu. Nee, we hebben vader Jeffrey aan de telefoon, Noah.
3: Oh, wat gezellig.
0: Jeffrey?
4: Ja, dat
1: hoi.
0: Hoi. Ja, voor jou geen verrassing natuurlijk dat je zo meegaat, Noah Lang.
4: Ik wilde net inhaken op jouw ding. Ik zeg, waar heb jij in godsnaam over? Tuurlijk.
0: Tuurlijk. Nee, heb je geen seconde getwijfeld?
4: Nee.
0: Nee, maar het lijkt me wel spannend, toch? Als je of je zo nou wel of niet mee mag.
4: Je moet wel die bevestiging natuurlijk nog krijgen. Want ik heb hem net nog aan de lijn gehad. Gefacetimed.
1: Ah.
4: Hij belde me. Ik zeg, bro, je had een natte broek, hè? hij zegt, pa. Hij zegt, je weet maar nooit. Hij zegt, eigenlijk niet, maar je weet maar nooit, zegt hij.
0: Nee, maar was hij blij of niet, Jeffrey?
4: Natuurlijk.
1: Ja, ja, maar hij heeft niet veel speelminuten gemaakt, toch, de afgelopen jaar. Dus ik kan me voorstellen dat je wel een beetje denkt, hoe gaat het lukken?
4: Ja, hij zei, het was een lastig jaar voor hem. En maar als ik, niet om arrogant te zijn, maar als ik echt naar kwaliteiten kijk, dan hoort hij er gewoon bij, punt, klaar.
3: Ja, en maar Jeffrey, even Noah Lang kennende, die zegt toch ook gewoon, ik moet gewoon in de basis starten met die bravoure van hem. Zo is hij toch ook?
4: Ja, en dan ga ik er mee.
0: Ja, dat was niet ver gevallen, hoor ik.
2: Heel goed.
4: Ja, sorry, ik ga daar niet mee. Sorry.
0: Ga jij nog die kant op, Jeffrey?
4: Ik ga daar niet heen, nee.
0: Nee. Waarom niet?
4: Omdat ik heb nog meer kinderen en ik wil gewoon met die kleintjes ook kijken, joh.
0: Ja, gewoon lekker thuis voor de televisie.
4: Yes. Ja, ik bleef liever lekker thuis op het bankje en met mijn 2 apies en dan kijken we lekker en dan gaan we gek doen.
1: En ga je dan elke keer analyseren met Noah, de wedstrijden?
4: Dat
1: had je beter kunnen doen?
4: Niet altijd. Nee, die tijd is voorbij. Dat zeg ik heel eerlijk.
0: Want hoe is dat contact tussen jullie, weet je wel, tijdens zo'n wedstrijd? Is dat van tevoren nog even app of zo? Succes, jongen?
4: nee, het enige wat ik doe, ik wens hem succes en ik zeg doe je ding, klaar, ja. Love you. Meer, laat je voet, ik zeg doe je ding, klaar en meer niet, echt niet.
0: En is het, is het nou een jongens- of een meisjesnaam, Noah?
3: Ja, hallo. Zonder A is eigenlijk van meisje.
4: N-O-A is een boy. N-O-A-H is iedereen een meisje.
0: Noah Valen en Jeffrey Lang, dankjewel, hè.
3: Yo, hallo.

0: Paris Blue met de nieuwste Edge of Desire in de middagshow.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken.
0: Ja, we hebben hier de grootste voetbalfans van 538 in één kamer gestopt in onze televisiekamer. Die worden daar getest op uithoudingsvermogen en op voetbalkennis. En degene die het langste blijft zitten, die je tot vrijdag weet vol te houden, die krijgt 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen doen. Wat denk ik nog meer is dan die 20.000 euro.
3: Dat denk ik ook wel zeker.
0: Het is duur boodschapjes doen.
3: Goh.
0: Maar er zitten een stuk minder mensen dan toen wij gisteren de deur uitliepen.
3: Ja.
0: Er is een hoop gebeurd.
3: Senna, nou, dat hebben we meegemaakt. Die werd uitgeschakeld in onze uitzending. Maar Tabitha, die koos voor de cryptische omschrijving dat ze misschien wel in Mexicaanse sferen deze zomer kunnen zijn. Zij drukt op de knop en ze won een vakantie.
0: Hij is er slim gedaan, vind ik. Ja, ik snap haar wel. Wij hebben nog hier zitten Jarno, William, Mitchell en Daan. Ze zijn allemaal aan het voetbal kijken, aan het WK voetbal kijken. En dat zijn dus alleen maar mannen. Hoe is het, mannen?
4: Goed, goed.
5: Gezellig.
3: Waar hebben jullie het over, wil ik weten?
0: Nou ja, gewoon over eerlijke, echte dingen, denk ik, nu die dames weg zijn. Ja. Toch?
5: We hebben het inderdaad, toen de vrouwen weg waren, zakte het niveau even gelijk.
0: Ja. Dat het een stuk lomper en platter, denk ik, of niet?
5: Ja, ja, en we merken ook dat we een paar onderwerpen de hele tijd opnieuw behandelen.
3: Wat dan?
5: Ja, zoals de eliminatieronde bijvoorbeeld, die blijft er wel terugkomen, hoor.
0: Ja, ja, ja. Is dat iets waar jullie naar uitkijken of juist helemaal niet?
5: Niet.
6: Nee.
0: Nee, het zou zomaar eens afgelopen kunnen zijn voor één van jullie. Iron heeft een grabbelton.
3: Ja.
0: En zeg je grabbelen, dan zeg je Iron.
3: Ja. Dus kijk je zo naar uit. Kan ik?
0: Dat weet ik niet, heren. Oh. Is er al iemand die graag uitgedaagd zou willen worden, of niet?
5: Nee.
0: Nog advies voor Iron. Linkerhand, rechterhand. Rechtsom grabbelen, bovenlangs.
6: Rechtsom grabbelen.
0: Rechtsom grabbelen, dat kan ze. Oh, kijk, er gaat een grabbelbril ook op.
3: Heerlijk, hè? Ja, moet je kunnen zien.
0: Oké, wie moet deze kant op komen hier in de studio voor de eliminatieronde?
3: Wel, als het dan zie ik helemaal niks. Ja. Oké. De heer die mag komen en uitgedaagd wordt, is William.
0: William!
3: Ik zie gewoon moed hier in die bank zakken.
0: Eerste reactie, William.
5: Die gaat eraan.
3: Nee, niet zo denken. Kom op. Toch?
5: Nee.
3: Jan!
5: De bellen gaat eraan.
0: Hij heeft het niet over zichzelf.
3: Reageerde zo verslagen. Nee, ja, dat is
0: William,
3: niet
0: er is nog hoop. Er is nog hoop.
3: Ja, zeker.
0: Kijk, we hebben veel luisteraars. Ook heel veel luisteraars met heel veel WK-kennis. En eentje mag jou gaan uitdagen. We gaan zo meteen een spelletje dan met jullie tweeën spelen. En win je die, mag je blijven. Verlies je die, ga je naar huis. Zo simpel is het.
3: Ja.
0: Wie mag jou uitdagen? Wat zoek je? Ik denk, iemand met weinig kennis.
5: Ik laat het op me afkomen.
0: Oké.
3: Ja, heel zeker van zijn zaak.
0: Nou, klim die app even in als je nu zit te luisteren. Je zou er zomaar eens 1000 euro mee kunnen verdienen. Het zijn allemaal boodschappen die je dan mag gaan doen. Je mag William gaan uitdagen met een klein quizje die we hebben.
3: Gewoon je nu opgeven via de app. En misschien word je straks door ons teruggebeld.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Nou, luisteraars zijn niet bang, hoor.
0: Nee, nou, shit, ik krijg die William wel klein, zie ik hier binnenkomen.
1: Ik wil die oude uitdaging graag.
0: Ja, we krijgen een hele spannende eliminatieronde zometeen. Het NKWK voetbalkijken is hier in de studio aan de gang. Maar het zou zomaar eens voor één van de vier kandidaten afgelopen kunnen zijn zometeen. Want dan is de verwijderingsronde. Dat doen we zometeen. En ook een nieuwe baannaam komt eraan.
1: Ja, dat gaan we ook doen.
0: En het nieuws van 5 uur gaan we ook doen, Iris. Wat
2: zeker.
0: Heb jij daar?
2: Nou, Koeman weet nog niet of we Depay snel in actie gaan zien op het WK.
3: Deze week. De ultieme beproeving.
4: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 538 presenteert.
4: Het NK WK voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
3: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
4: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK voetbalkijken.
3: Deze hele week.
4: Bij Radio 538.
3: Het NK WK voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie, ik?
8: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
9: Echt waar?
8: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
9: Dat is stoer van mij.
8: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
9: Woehoe!
8: Op sunweb.nl.
4: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers.
4: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.

0: Begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuis-in,
1: mooi wonen.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Jij gebruikt energie.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 22:00 PM.
1: En met extra korting.
2: Zullen we?
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: 538 Nieuws.
5: 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Hoogoverleg in Den Haag morgen over de AOW en de uitkeringen. Vakbonden mogen aan premier Jette komen vertellen hoe zij die betaalbaar willen houden. Het kabinet trok de eigen plannen gedeeltelijk in na fel protest van de bonden. Maar er moet wel iets gebeuren, vindt het kabinet. Er gaan ook vannacht weer asielzoekers naar een congrescentrum in Groningen, omdat het in Ter Apel nog steeds te druk is. Maar het is wel de laatste keer dat Groningen bijspringt. Er zou al een andere gemeente zijn die vanaf morgen wil helpen, maar welke is niet bekend. Amerika trekt de troepen terug uit de buurt van Iran als Iran weer schepen doorlaat door de straat van Hormuz. Dat staat volgens Iraanse media in een conceptversie van het akkoord waarover al weken wordt onderhandeld. Moet een eind maken aan de oorlog en de zeeblokkade. En Ronald Koeman weet niet of hij op het WK direct met Memphis Depay in de basis moet beginnen. Dat zei hij bij de bekendmaking van de WK-selectie vandaag. Depay mag wel mee. Hij maakte zondag na 2 maanden afwezigheid zijn rentree.

0: Bij zijn club in Brazilië. Het vond Koeman belangrijk, maar...
1: Ik had liever nog iets eerder willen juichen dat het eerder was gebeurd. Maar hij gaat vannacht, tenminste wat ik begrijp van Memphis zelf, vanaf het begin spelen.
0: Ja, is goed nieuws, maar Koeman wil nog wel even afwachten hoe fit hij dan echt is. Op het EK 2 jaar geleden was hij namelijk ook niet 100%, maar liet Koeman hem wel direct starten. Misschien dat hij dat nu dus anders gaat doen. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht is het droog en rond de 10 graden. Morgen zonnig en zo'n 26 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
2: En dan het verkeer. Jelte.
3: Er staat 52 files. De langste nu op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 31 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht. Daar staat een file tussen Bodegraven en Harmelen. Dat komt door een ongeluk en die duurt 22 minuten, die file. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. Daar staat een half uur. En er zijn ook flitsers op de A1 van Amersfoort naar Eemnes bij 41,9. De A15 Rotterdam-Maasvlakte bij Hoogvliet bij 48,5. En de laatste op de A28 Amersfoort-Utrecht bij 11,7.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
7: Lot, je bent op de radio, hè?
6: Weet ik, heb een belangrijke mededeling.
7: Over de vakantiegeld supersaleweken?
6: Ja, dat wou ik dus zeggen.
7: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Heb jij ook zo'n zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Gas geven doe je in de auto.
10: Maar ook met de 538-app.
9: Luister altijd en overal naar Radio 538.
10: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
9: De 538-app.
10: Download hem nu.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
10: Volg het NK WK voetbal kijken deze hele week.
9: De 538
2: middag. Ja, met de verwijderingsronde zometeen.
0: Ook dat niet.
2: Ook die lukt niet.

0: Miley Cyrus en End of the World in de middagshow van 538. Ik voel ze zenuwen, jij?
1: Ja, maar het is ook een soort van gezonde wedstrijdspanning.
0: Ja, dat
1: hij
0: is
1: een beetje aan het... William, die staat hier bij ons in de studio. Ja. En hij liet al een trillend handje zien. Net.
0: Oh.
2: Radio 538 presenteert het NK WK Voetbalkijken.
0: Ja, William, je bent helaas uit de grabbelbak gekomen.
3: Ja, het is wat het is.
0: Het is echt wat het is, ja. Hoe voel je je?
3: Gespannen, maar gezonde spanning.
0: Wat heb je een beetje geslapen vannacht?
3: 2,5 uur.
0: Dat is niet veel.
3: Dat is meer dan nul in ieder geval, dus ja. We kunnen er tegenaan.
0: Waar zit je niet de hele dag te knikkenbollen dan voor dat scherm?
3: Valt mee. Okay. Af en toe zijn er een paar momenten waar je denkt, tijd om even naar de wc te gaan. Om even wat water te pakken of weet ik wat. Maar het valt eigenlijk wel mee.
1: Nou, je oogt ook nog best oké.
3: Ja.
1: Ja, wel zenuwachtig. Herhaal ik nog maar eens.
0: Hey, en die eieren die heeft je gegrabbeld.
3: Ja, die kijkt niet meer aan.
0: Ja, dat betekent dat het nu even heel erg spannend voor jou is, William. Want jij gaat uitgedaagd worden. En dat gebeurt door Jason. Jason, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Denk je dat je die William kan hebben?
4: Nou ja, ik ga wel mijn best doen in ieder geval.
0: Ja, voor jou is het lekker makkelijk. Jij zit lekker thuis, of waar ben je?
4: Ik zit in de auto.
0: Je zit in de auto?
4: Ik ben bijna thuis.
0: Oké.
5: En William is al sinds gisterochtend in voetbal aan het kijken. Jij kunt hem er gewoon uitspelen nu.
4: Ja. Ja, we zullen het hopen.
1: Sta je bekend in je vriendengroep om je voetbalkennis, of valt het wel mee?
4: Dat valt eigenlijk wel mee.
0: Oké, dit is waar we om spelen. William wil natuurlijk heel graag blijven, want houdt hij het vol tot vrijdag bij ons in de studio, krijgt hij 20.000 euro en een jaar lang boodschappen doen. Jason, als jij als uitdager wint zometeen, dan wil jij 1000 euro aan boodschappen.
4: Oké, dat zou top zijn.
0: Er staat een hoop op het spel. Er staat voor onze kandidaat William meer op het spel. Dus dat betekent dat jij, Jason, zo meteen, als je een vraag te horen krijgt, meteen moet antwoorden. Het zijn allemaal benaderingsvragen. En de eerste die met 2 goede antwoorden komt, die wint. Is dat duidelijk, William?
3: Ja.
0: Ja?
4: Ja.
0: Is dat, Jason, voor jou ook duidelijk?
4: Ja, zeker.
0: Vraag 1.
1: Hoeveel minuten speelde Edwin van der Sar in het Nederlands elftal?
0: Jason, nu gelijk zeggen.
4: 75.
0: 75 minuten?
4: Ja.
0: Oké, en wat denk jij, William?
3: 11.463.
0: Wacht heel eventjes, dat is helemaal precies goed.
3: Ja, dat weet ik.
1: Hou op.
0: Hoe weet jij dat, William?
3: Ja, voor onderzoek, hè?
0: Maar dit is zijn benaderingsvraag, hè, William? Ja. Deze zijn...
1: Weet je wel... Heeft iedereen de laatste opgaves weg? Ja, nee.
3: Ik spoor die helemaal, denk ik.
1: Wat maar, goed.
0: Jij weet uit je hoofd hoeveel minuten Edwin van der Sar in Nederlands elftal heeft gespeeld?
3: Ja.
1: Ja, dit is briljant.
5: Hij is recordhouder, dus het is belachelijk.
1: Ja, maar toch goed.
0: Maar als daar mij ligt, win nu gelijk William. Maar zo werkt het.
1: Zo werkt dat dus niet.
0: Kees, ik hoor, zo werkt het niet. William, dit is...
1: Maar dit is fantastisch.
3: Wil je ook Snijder weten?
0: Nou, ik denk niet dat vraag 2 is. Nee, is niet vraag 2. We gaan naar vraag 2. En Jason, sneller antwoorden. Je moet gelijk antwoord geven.
5: Sneller.
3: Ja.
1: Oké, komt-ie. Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking keek de WK-finale 2010?
4: 92%.
0: 92%. Wat denk jij, William?
3: Gaat het allemaal alles bij elkaar of alleen tv?
0: Alles bij elkaar. Jason zei 92%. Ach, William.
3: Lager.
0: Dus?
3: Iets van 70 of zo.
0: Ja, 73%. Dat is echt hartstikke goed. Dat betekent dat William, jij mag blijven! Ah, Jason, jij bent goed verslagen, vind je niet?
4: Ja, dat sowieso, maar dat is toch geen die eerste vraagje. Hij wist het precies.
0: Ja, maar ik ben blij met deze uitslag. Ik hoop
1: jij
0: ook, Jason.
1: Zo goed gedaan, William. Maar Jason, jammer.
0: Dank je wel dat je mee spelen. En William, ik weet niet wat ik meemaak hier.
1: Ja, goed.
0: Wij hebben echt hele moeilijke benaderingsvragen bij elkaar gezocht.
3: Ik heb heel goed nagedacht.
0: Geweldig. Ja. Weet exact hoeveel minuten Edwin van der Sar in het Nederlands elftal heeft gespeeld.
5: Krankzinnig.
0: 11.463. William, je mag terug naar je vrienden.
5: En je wint 1000 euro boodschappen.
3: Ja, hartstikke bedankt.
1: Lekker, joh.
0: En die prijs die wordt verzorgd door Jumbo Super.

0: 538. Waar het nu tijd is voor een baannaam.
1: De baannaam.
2: Baraam.
1: De baannaam.
2: Baraam.
1: De baannaam.
0: Het zijn allemaal mensen met dezelfde naam als hun werk. En we hebben al een hele lijst. We hebben er ook voor gekozen om het lettertype kleiner te maken van de lijst. Het
3: is bijna niet meer te lezen.
0: Het is bijna niet meer te lezen, maar we hebben zoveel fantastische baannamen al gehad. Wat dacht je van de verloskundige Petra Doornspleet? Ja, een van de beste hoor.
3: Ja, echt. Gisteren hadden we Hans Avontuur en die is reisjournalist.
0: Hey, en weet je nog die lobbyist tegen erfbelasting? Dus zijn werk is om te lobbyen tegen erfbelasting. En hij heet Stefan Tax.
3: Ja.
0: Tax van de Engelse belasting.
3: Ja.
0: Ja, bizar.
3: Justin Cijfers is wiskundeleraar. Linda Vlos vond ik ook zo mooi. Tandartsassistenten.
0: Sebastian de Wee.
3: Ja.
0: Ja. Die geeft bevallende vrouwen geeft die de ruggenprik. Ja. Dan komt dokter de Wee.
3: Ja.
0: Ja, ik vind het bizar. Dat de... Maar ook een Frederik Hamster die een dierenarts is.
3: Ja, geweldig.
4: Hamster is ook zo'n gezellige naam, vind ik.
0: Niels Stijf is fysiotherapeut.
3: Ja, ja.
0: Ik ga naar dokter Stijf.
3: En ik vond ongelooflijk dat een Patrick Korf, die dan imker is, dat hij de eerste jaren helemaal niet erbij stilstond dat die naam eigenlijk
0: ja, dat is ook zo bizar. Ja. Jeroen, goedemiddag, welkom bij de baannaam.
5: Hoi, goedemiddag, met Jeroen inderdaad.
0: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd. Weet je wel, had jij gelijk door, oké, mijn werk is gewoon exact hetzelfde als mijn naam?
5: Nou, ik had wel meteen door, ja.
0: Ja, ja. Ja.
3: Had je moeten solliciteren met deze naam voor je baan?
5: Nee, geen moeite. Het was wel vrij duidelijk.
0: Hoe vaak hoor jij op een dag zo met zo'n naam dat je dit werk doet?
5: Nou, toch wel één keer per week ongeveer.
0: En vind je dat leuk of een beetje spuugzat?
5: Nee, ik vind het leuk. Ik vind het echt leuk.
0: Want moet je wel eens je paspoort laten zien? Oh, ik, ja, het is echt
3: geloof het niet.
5: Nee. Het heeft echt wel te maken met mijn baan.
0: Oké.
5: En ik heb er zelfs een slogan bij, maar dat komt later.
3: Een slogan?
0: Een slogan.
3: Dus het is jouw bedrijf ook?
5: Nee. Oh. Het is wel van Veldsink. Wij zitten, Wij zijn een advieskantoor.
3: Ja.
0: En waar is de slogan dan van? Die hebben gewoon een eigen slogan.
5: Ja, ik weet niet of ik dat mag verraden, zeg maar.
0: Oh nee, doe maar zo. Ja, dat doen we zo. Laten we beginnen met Jeroen. Wat doe je voor werk?
5: Ik ben verzekeringsagent.
0: Je bent oké.
5: En ik behandel de schades op kantoor.
0: En heeft jouw naam dan iets te maken met de verzekeringen of bij de schades?
5: De schadeafhandeling.
0: De schadeafhandeling.
3: Dus iets met schade?
5: Ja.
0: Oké, dus je laat iets vallen, je maakt iets kapot. Je komt bij de verzekering bij jou terecht.
3: En stuk, stuk.
0: Stuk.
3: Je heet Stuk.
5: Ja, precies. En ik regel het van A tot Z.
0: Heet je Jeroen Stuk?
5: Nee. Komt wel in de buurt.
0: Kapot?
5: Nee.
3: Rotzooi?
5: Nee, ander naam. Nee, nog verder.
0: Beschadigd? Nee.
5: je maakt schade bij een ander en dan een ander woord. Schade maken bij een ander.
0: Schade maken
3: bij een ander.
0: Nee. Ik denk dat...
5: Ander
0: woord voor schade.
3: Ander woord voor schade dus.
5: Ja, ander woord voor schade.
3: Breken.
5: Nee.
0: Oh, help ons Jeroen. Oké, je bent schadebehandelaar. Ja. En wat is je naam?
5: Mijn naam is Jeroen Brokken.
0: Brokken
5: van de schade.
0: Jeroen Brokken. En wat is je slogan dan?
5: Nou, heeft die Brokken, bel Jeroen Brokken.
0: Hij is leuk, Jeroen, dankjewel.
5: Dus voor verzekeringsadvies kun je bij Veldsink krijgen.
0: Goed zo.
6: Het is je mooi, lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Maak me nou niet gek. Nieuw hier op 538 in de middagshow.
1: Ja, wat heeft nou niemand jou ooit verteld over kinderen krijgen? Daar willen we het graag met je over hebben.
0: Ja, Ananushin die heeft een boekje geschreven erover. Die is daar heel eerlijk over.
1: Dat het allemaal niet zo roze geur en maneschijn is.
0: Nee, want wat wordt natuurlijk heel vaak gedaan? Kinderen krijgen, weet je, roze wolk.
1: Maar dat doe je eigenlijk als je met vrienden zit die nog geen kinderen hebben. Zeggen, het is zo leuk!
0: Je krijgt er zoveel voor terug. Het is de mooiste dag van je leven, de geboorte. En ja, dat is best natuurlijk een pittige dag.
1: Ja,
0: er is een.
1: Pittige dagen ook, hè? Ik weet niet.
0: Ja, het is waar. Pittige dagen, ja. Ja, we willen jou eigenlijk vragen: wat heeft niemand jou nou verteld over kinderen krijgen?
1: Ja.
0: Weet je wel, je kreeg een kind.
1: Ja.
0: En dat je dacht: oh, waarom heeft dat had iemand wel mogen zeggen?
1: Nou, ik dacht: je krijgt. Als het mag, hè, je gegeven is gegund.
0: Heel mooi,
1: dan krijg je een kind en dat doe je dan op sport. En dan heb je als ouder even vrije tijd, weet je wel. Dat je misschien zelf ook kan sporten. Maar wat jou niet is verteld is dat je dan vervolgens op zaterdagochtend om 8 uur of 7:30 ergens moet verzamelen. Dus dat je wekker moet zetten op zaterdag.
0: Ja.
1: Nou,
2: het is gewoon een soort nachthockey.
0: Ja.
2: Waarom?
0: Ja, ik heb een zoontje van 6 en ik heb altijd wel gedacht, oké, dan komt er daar straks dan heb ik een kind en die wordt dan op een gegeven moment ook 6 en dan komen er ook vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis. Dat wist ik.
1: Ja.
0: Dat stuk had ik, wist ik ook nog van vroeger zelf. Weet je, oké, daar zag zal wel eens een kindje mee naar huis komen. Maar mij is niet verteld dat zo'n kindje ook nog wel eens in een broek kan poepen.
1: Dat niet van jou is natuurlijk, ja.
0: Dat niet van mij is, met van die vragende oogjes dan voor je staat. Want ik heb in mijn broek gepoept.
2: Ik heb in mijn broek gepoept.
0: Ja. En, en dan kijk je om me heen en dan denk je, oh ja, ik ben de enige volwassene hier. Dan, daar heeft niemand mij verteld.
1: Dat jij dan lekker de handjes op de mouwen mag zeggen. Jij mag het oplossen.
0: Dat ik het dan mag oplossen.
1: We krijgen gelijk van Bakkertje een appje, die stuurt, het zit hoog. En die heeft meteen gereageerd, die zegt, de ochtend na het zuipen weer papa zijn.
0: Ja.
1: Is ook zoiets dat je, waar je even niet bij stilstaat.
0: Oké, we willen alle verhalen verzamelen. Wat heeft niemand jou nou verteld over kinderen krijgen? Geef het even door te bellen 0909-30538.
1: En we voelen ons gezegend, hè, dat we ouders zijn. Maar toch zijn er dingen die je misschien had willen weten.
0: Precies. Je hoeft ook niet voor te schamen. Wat had je nou willen weten? Je kan het ook achterlaten in de 538-app. Gaan wij de verhalen verzamelen. En het nieuws komt eraan, Iris. Wat heb je mee voor ons?
3: Nou, de KNVB zou verhuizen, maar gaat allemaal niet door.
4: Het grootste sportevent ter wereld
5: brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
4: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
5: Het WK Voetbal
4: 2026.
5: En volgende week donderdag
4: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
5: tot leven.
4: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
5: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
4: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
5: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
4: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
5: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Odido.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
1: Nu bij Quantum. Tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Vanavond en vannacht is het droog en rond de 10 graden. Dan morgen weer veel zon. En gaan we de 26 graden halen. En dan het verkeer graag, Jelte.
18: Er staan 47 files. De langste staan nu op de A2 Utrecht-Den Bosch. Daar tussen Culemborg en Waardenburg 40 minuten. Op de A27 Utrecht-Gorkum. Daar staat voor Gorkum een half uur. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug 20 minuten. Flitsers zijn er op de A2 Utrecht-Amsterdam bij 68,8. Op de A8 Beverwijk-Amsterdam bij 3,8. De A15 Rotterdam-Maasvlakte 48,5. En op de A20 Gouden-Rotterdam bij 48,0. De A28 Amersfoort-Utrecht bij 11,0. En nog eentje op de A32. Tussen Leeuwarden en Heerenveen bij 61,5.
17: Het is 5:30 geweest. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
19: Goedemiddag. Er komt een onderzoek naar de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal. Daarbij wordt gekeken of Veilig Thuis en de jeugdzorginstellingen fouten hebben gemaakt. De moeders van de kinderen worden gezien als verdachten en zitten vast. Voor het eerst in zijn carrière heeft Jesper de Jong de derde ronde van een Grand Slam gehaald. Op Roland Garros in Parijs was de Jong in 3 sets te sterk voor de Italiaan China. Hij is als enige Nederlander over in het enkelspel tegen Griekspoor en Botik van de Zandschulp. Die verloren namelijk meteen in hun eerste ronde. Als we ver willen komen op het WK, dan moet alles meezitten. Dat zei bondscoach Ronald Koeman vandaag bij de presentatie van de WK-selectie. Dat hopen de grote steden natuurlijk ook, want dan kunnen de pleinen en horeca ook lekker veel wedstrijden uitzenden op de schermen daar. In Den Haag mogen horeca in ieder geval langer open blijven. Dat is sowieso handig voor de wedstrijd tegen Tunesië, want die begint pas om 1 uur 's nachts. Ook in Amsterdam en Rotterdam worden er uitzonderingen gemaakt. De gemeente Arnhem is nog bezig met een heel ander evenement, namelijk de concerten van rapper J. De gemeente heeft de vergunning nog niet rond. Waarom is niet duidelijk? De eerste concert is namelijk volgende week zaterdag al in de Gelre Dome.
11: Oh.
19: De tweede is de maandag daarna. Op andere plekken in Europa mag je trouwens sowieso niet komen vanwege eerdere omstreden uitspraken. Leontien Borsato, de ex-vrouw van Marco, en hun dochter Jada Borsato zijn dit weekend op Ibiza betrokken geraakt bij een ernstig auto-ongeluk.
11: Oei.
19: Ze zaten in een taxi toen een andere bestuurder die onder invloed was op hun weghelft kwam en frontaal op ze botste. Oh. Leontien en Jada hebben een paar dagen in het ziekenhuis gelegen.
11: Hey,
19: inmiddels ontslagen. Ja.
17: Wow. Hey, zijn ze oké?
19: Dat deelt ze net zelf op Instagram. Ze zijn naar omstandigheden oké.
17: Want je wordt niet zomaar een paar dagen in het ziekenhuis opgenomen.
19: Nee, klopt.
17: Zo, heftig.
19: Ze vertelde niet bij wat er verwondingen waren, maar het was blijkbaar ernstig.
10: Oh, dan kan je ook zo'n lange naslepen hebben vervolgens. Oh, ja. Naar.
19: En de KNVB dan, die blijft gewoon in de bossen bij Zeist zitten. Het complex werd daar te klein en dus werd er een hele zoektocht opgezet, hè, naar een nieuwe locatie dan voor het Nederlands Elftal. Er werd gepraat met Rotterdam, Almere, Lelystad. Uiteindelijk werd het Almere, maar een heel nieuw complex bouwen in de polder, dat vindt de KNVB nu toch te duur.
11: Oh.
19: Dus ze draaien het allemaal weer terug. En ze zijn nog in gesprek met de gemeente Zeist en de provincie Utrecht. En de uitbreiding daar is misschien dan toch mogelijk.
17: Ja. Ze hebben ook zo'n mooi plekje daar.
19: Ja, het is wel heel mooi.
17: Het is
19: mooi.
17: Echt heel mooi. Maar het ging om die bomen, toch?
19: Om de bomen, maar ze hebben nu gezegd, we gaan die bomen dus ergens anders planten.
17: Oh,
19: in Zeist.
17: Dan verplaatsen ze.
19: Ja.
17: Oké. Okay.
19: En dan kan het allemaal, toch?
17: Wat goed.
19: Ja.
17: Iris, dank.
19: Graag gedaan.
20: 538. De 538 Middagshow.
17: Zo meteen gaan we alle verhalen verzamelen naar Just T, Turn the Light.

0: Live, Stekkers of Summer en Youngblood in de middagshow hier bij 538. We gaan alle verhalen weer verzamelen. Doen we elke dag om dit tijdstip.
1: Ja, en dit keer dan gaan we de verhalen verzamelen. Wat heeft niemand jou verteld over kinderen krijgen?
0: Ja, want mensen zijn daar niet altijd eerlijk over.
1: Nee.
0: Je wil natuurlijk ook niet uitstralen dat je het niet onder controle hebt.
1: Maar weinig hebben het toch onder controle? Of,
0: Jij niet? Heb je niet onder controle?
1: Oh ja, dat wil je.
0: Ja, tuurlijk wel. Jij wil het.
1: Ja, alles wil
0: ik. Nee, maar kijk, je hoort altijd van de roze wolk. Maar wat is jou nou niet verteld over het krijgen van kinderen? Ilse?
2: Ja?
0: Wat is jou niet verteld over het krijgen van kinderen?
2: Nou, dat ze heel vaak luizen hebben. En dat je het dan steeds weer terugkrijgt. Dan heb je het onder controle. Maar dan komt het gewoon weer terug via het andere kind. En die steekt dat andere kind aan. Dan krijg je het zelf ook.
1: Maar Ilse, als er in die groepsapp gewoon en passant iemand even heel nonchalant zegt... Oh, trouwens! Ik heb even luizen gevonden bij mijn kind. Dan denk ik echt, nee!
2: Ja, maar ik ben altijd aan de beurt gewoon.
0: Ik vind de oproep altijd heel mooi. Zijn er nog vaders en moeders die willen luizen pluizen? En dan is het echt...
1: Ja!
2: Nee, dat heb ik al zoveel uur gedaan. Dat weet ik nu, geef ik aan iemand anders.
0: Ja. Heel zo leuk, dankjewel dat je even belde. Anoushka?
3: Hi!
0: Wat is jou nou niet verteld over het krijgen van kinderen?
3: Dat ze op hun 26e nog thuis kunnen wonen.
0: Oh god, die gaan niet meer weg.
3: Nou, wel gezellig hoor. We hebben er nog twee thuis. 26 en 22.
1: Het is wel zeggen. Dat je eerst, als je kinderen hebt gekregen nu, dan dacht je, nou ja, dan 18 of zo.
0: Ja, dan krijg je leven weer terug als je vertelt. Maar...
3: Het is wel gezellig hoor. Het
0: is ook zo. Anoushka, dank je wel voor het bellen. Gerda?
4: Hey.
0: Wat is jou nou niet verteld over het krijgen van kinderen?
4: Nou, dat de tweede niet alleen kwam.
1: Oh. Met hoeveel waren ze?
4: Met z'n tweeën, dus dat viel mee hoor.
1: Wel
4: en ze zijn hartstikke leuk.
1: Ja. Ja. Wanneer, dat was gewoon tijdens de bevalling?
4: Nee, dat gelukkig niet. Nee. Dat worden
1: het zelf.
4: We worden het tijdens de eerste echo.
0: Gerda, dankjewel voor het bellen.
4: Heel goed.
0: Fijne
4: uitzending.
0: Bart!
5: Hey, hallo.
0: Wat heeft niemand jou verteld over kinderen krijgen?
5: Ja, niemand heeft mij verteld hoe bizar lang het kan duren voordat je weg kan gaan.
0: Wat bedoel je?
5: Ja, dat klinkt een beetje stom, maar je kan 9 uur 's ochtends thuis zitten en dan ergens om 12 uur moeten zijn. En dan begin je die kinderen zeg maar de tanden poetsen en douchen, spullen pakken. Oh. En dan moet je er om 12 uur zijn en om 1:30 denk je, shit. Ik ben er nog niet.
1: Elke dag weer, denk ik. Hoe lang kan dit duren?
5: Ja, dit is zo lang.
0: Mooi Bart, dankjewel. We doen de laatste. Kars.
6: Hey, goedenavond.
0: Hey, wat heeft niemand jou verteld over het krijgen van kinderen?
6: Nou, dat is wel een leuk verhaal. Mijn eerste dochter, die werd geboren. De verloskundige, ik mocht de navelstreng knippen. En die zegt, dus ik zeg tegen haar, joh, als je die navelstreng knoopje erin doet, dan zou ik graag zo'n knoopje naar binnen willen. Dus ze kijkt me zo heel raar aan. Dus ik zeg tegen haar, je hebt die mensen die hebben zo'n navelstreng met een knoopje naar buiten en zo'n navelstreng met een knoopje naar binnen. Ik zeg, ik wil graag van mijn dochter een knoopje naar binnen. En daarbij tilde ik mijn eigen shirt op en zeg, kijk zo'n knoopje. En ze zit me aan te kijken, alsof ze water zag branden. Ze zegt, ja, maar we doen er helemaal geen knoopje in. Dat is mij nooit verteld.
1: Jij wist niet hoe een navel ontstond.
6: Nee, ik denk ze doen er een knoop in.
0: Jij zat naar je navel te kijken en dat moet een knoop zijn.
6: Dat is toch ook een knoop?
0: Ik snap jou wel. Ik snap zeker waar je vandaan komt.
1: Kan je het knoopje even strakken dat hij goed naar binnen zit?
0: Ik wil hem naar beneden. Ja.
6: Dat verhaal van Bart, dat kan ik me ook in vinden. Ja. De eerste bevalling duurde 9 uur. Ik zeg tegen oma, die was erbij, ik ga nog even een sigaretje beneden roken. Ik was nog niet beneden in het ziekenhuis. Ik werd gebeld, je moet nu komen.
1: Ja, jij bent wel een complete plaatje, Kars.
0: Ja. Jij bent allemaal. Kars, dankjewel.
6: Hoi, hoi.
7: 538. Favorite. Shakira en Burna Boy.

0: Dai Dai! De nieuwste Shakira met Burna Boy is favored hier bij 538 in de middagshow.
1: Nou, nog zo'n 3 kwartier is het. En dan is het weer tijd voor Betrapt op een Scheve.
0: Ja, en we kunnen nog iemand gebruiken die iemand heeft betrapt of vreemd gaan. Misschien dat je nu wel zit te luisteren en denkt, nou, ik heb dat ook wel eens meegemaakt, dat ik iemand betrapt heb of vreemd gaan. Kan een relatie van je zijn, vriend of vriendin, of iemand op je werk. We hebben dat elke dag om 7:15 dat iemand vertelt, dat er zijn namelijk altijd geweldige verhalen bij, over die keer dat jij iemand hebt betrapt op vreemdgaan. Ja, het is natuurlijk iets wat je stiekem doet, vreemdgaan. Mm-hmm. Hoeft niemand te weten. Nee. Dus het is altijd mooi als iemand daarachter komt.
2: Als iemand tegen de lamp loopt, ja, en het een goed verhaal is, je wil het kwijt. Heerlijk.
0: Zou je erover willen vertellen? En dat kan straks om 7:15. Dan vertel je gewoon hoe jij erachter bent gekomen dat er iemand vreemd ging. Misschien wel jouw partner. Laat even van je horen in de 538-app. Gewoon heel simpel even Scheve en je naam. Makkelijk zat. Dan kunnen we je even terugbellen. En dan kan je straks je verhaal vertellen. Dus heb jij wel eens iemand betrapt op vreemd gaan? Even het woordje Scheve, van betrapt op een Scheve. Gewoon Scheve en je naam. Zet je in een berichtje in onze 538-app. En dan bellen we je zo meteen terug. En dan kunnen we smullen van wat je hebt meegemaakt. En het nieuws van 6 uur komt eraan, Iris. Wat heb jij voor ons meegenomen?
3: Welke spelers Koeman achter de hand heeft voor Timber en Depay?
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
6: Albert Heijn. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf €0,99 met volle spaarkaart.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld.
11: Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
13: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
15: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
18: Deze week... De ultieme beproeving.
19: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
18: Radio 538 presenteert.
19: Het NK WK Voetbalkijken. Zes voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
18: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
19: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbalkijken.
18: Deze hele week.
19: Bij Radio 538.
20: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
19: Een voetbalkennis.
18: Radio 538 presenteert.
19: Het NK WK Voetbalkijken. Zes voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
18: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
19: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK

0: giraf met een V.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Obelie, alles voor kampeergeluk.
5: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
4: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon.

0: €1.595. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 6 uur.
4: Ik ben Iris Schut. De inspectie begint een onderzoek naar de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal. Daarbij wordt gekeken naar de rol van veilig thuis en jeugdzorginstellingen. De kinderen zouden zijn geschopt en geslagen en ze werden ook opgesloten in de kelder. Hun moeders worden verdacht en zitten vast. Er is een nieuwe gemeente die asielzoekers gaat opvangen uit Ter Apel. Het is Warfum, dat ligt zo'n 90 kilometer verderop en kan vanaf morgen 4 nachten bijspringen. Na komende nacht stopt Groningen er namelijk mee. Er is nog geen blijvende oplossing voor de drukte in Ter Apel, dat zegt minister Van der Brink. Het conceptakkoord waar Iraanse media over berichten is een verzinsel, dat zegt de Amerikaanse regering. Volgens Iran trekt Amerikaanse troepen terug als Iran weer schepen doorlaat door de zeestraat van Hormuz. Maar Amerika ontkent dat. En het viel Ronald Koeman niet mee om tot een selectie te komen voor het WK. Er waren namelijk veel spelers geblesseerd en dus moest hij terugkomen op zijn uitspraak dat hij alleen maar echt fitte spelers mee wilde nemen. Zo gaan Memphis Depay en Jurriën Timber dus gewoon mee, ondanks hun blessures. En hij heeft er ook nog wat achter de hand.
5: We hebben twee jongens op de standbylijst. Dat zijn Ian Maatsen en Geert Ruida. En dat heeft natuurlijk te maken met Jurriën Timber.
4: Ja, en Donjel Malen lijkt de logische vervanger voor Depay als hij toch niet fit genoeg is. Krijg je nog het weer? Het blijft droog en vannacht is het een graad of 10. Morgen zonnig en rond de 26 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
6: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
7: Er staan 28 files nog best druk. De langste nu op de A2 Utrecht en Bos. Daar staat voor Waardenburg 28 minuten. Op de A27 Utrecht-Gorkum voor Noordloos 23. En nog eentje op de A27 tussen Utrecht en Breda. Daar staat voor de Merwedebrug 20 minuten. Flitsers op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij 48,5. En de A28 Amersfoort-Utrecht bij 11,4.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass

0: bouwbedrijf en op kijk.
1: Hé, hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. 538. De ultieme beproeving op uithouding.

0: 538 presenteert het NK WK Voetbalkijken.
1: Ja, de grootste voetbalfans van 538 die worden hier getest op uithoudingsvermogen. En ook voetbalkennis. Degene die tot vrijdag volhoudt in de studio met WK Voetbalkijken. Die wint een fantastische 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen doen. Wij hebben nog hier in de televisiekamer Daan, Mitchell, William en Jarno. En we hebben Iron onderweg naar de tv-kamer met hulp. Maar goed, als je Iron stuurt kun je afvragen of het hulp is natuurlijk. Iron!
2: Ho, ho, ho. Ja, zeg, ja, hallo. Ja, ja. Ik kom zo. En het ruikt hier wel hoor, mannen. Jezus, wat een hok. Wauw. Een mancave.
3: Ja, hè? Zeker.
2: Je ruikt wel dat zeker. Jullie al een aantal uurtjes zitten.
3: Ja, heel gek.
2: Ik kom even wat andere geuren brengen. Namelijk de geur van eten.
4: Oh, wauw.
2: Ik heb lekkere snack meegenomen. Hebben jullie een beetje trek?
3: Zeker, ja.
2: Wie is het meest hongerig?
4: Ik zou die schaal wel op kunnen, ja. Maar ga wel delen.
2: Geef ik hem aan jou en deel hem inderdaad met de rest. En neem ruim, hè. Je moet goed eten als je hier bent. Want jullie moeten nog even gaan, hè?
4: Ja.
2: Wat is nou het meest taaie moment, Jarno? Wanneer had je echt... Is het al 's ochtends? Is het 's middags? Of is het zo richting de avond dat je denkt, we moeten nog zo lang?
3: Nou, ik kies een ander moment dan dat. Het is eerlijk gezegd het in slaap vallen vond ik haast het lastigst.
2: Echt?
3: Ja, bloedserieus. Toen dacht ik al van, oh jongens, ik kom echt niet in slaap deze nacht. Uiteindelijk wel gelukt.
2: Maar wat is dat dan?
3: Ja, toch wel alle indrukken die je op een dag opdoet.
2: Ja, oké. Okay. Ja, dus het is gewoon toch wel spanning en waar ben ik eigenlijk aan begonnen. Precies, en hoe zit je er nu in?
3: Goed, goed. Ja? De dagen zelf gaan eigenlijk vrij vloeiend.
2: Ze gaan allemaal zo een beetje zo rechtop zitten, alsof ze nog heel fit zijn. Ja. Maar is dat ook zo dan?
3: Nee, zeker niet. Zijn we niet. Nee. Nee, het is echt een slijtageslag. Al doen we af en toe wel alsof dat niet zo is, maar het hakt er af en toe wel in, ja.
2: En wat was jouw taaie moment dan?
3: Nou, als het even stil is tussen ons, we kunnen goed keuvelen, zoals we dat noemen met elkaar. Maar als het dan even stil is, dan wordt het toch wel even taai.
2: Dus ja. dat praten, dat helpt juist?
3: Eigenlijk wel, ja.
2: Maar is het ook niet zo dat soms iemand aan het ahoeren is dat je denkt, jezus, hou op. Wat een saai verhaal.
3: Maar het werkt wel om wakker te blijven, om ernaar te luisteren.
2: Ja, oké. Okay. Nou, ja. Goed. Mitchell?
4: Ja?
2: Hoe voelt het lichaam?
4: Nou, ik moet zeggen dat het lichaam nog wel gewoon goed voelt. Ja. Als ik ergens last van heb, dan zijn het vooral mijn ogen die echt soms enorm aan het branden zijn van de hele tijd naar dat scherm kijken en al die felle lampen op.
2: Oh, het licht aan het scherm en de lamp.
4: Ja, daarom,
2: het is niet de vermoeidheid en het gebrek aan slaap, het is gewoon het scherm.
4: Soms een vermoeidheid, maar voornamelijk mijn ogen die branden. Dat is tot nu toe hetgeen wat het meeste dwars zit.
2: William, jij bent net ontsprongen aan een eliminatie. Ik heb het idee dat jij hier wel heel mond erbij zit. Ze waren toch even geflikt net.
5: Nou, alle vermoeidheid is even weg door alle adrenaline inderdaad. Ja. Ik ga even goed, ja. Ja.
2: Zeg, ik heb iets voor jullie geregeld. Omdat ik toch denk, ja, het zal nu toch wel een beetje zwaar worden. Ik dacht, ja, jullie moeten ook een beetje geholpen worden, toch?
5: Sowieso.
2: Ja.
4: Ja.
2: Ik heb Desiree bij me. Ze staat hier klaar. Desiree heeft een grote tas bij zich.
6: Hoi jongens.
2: En zij komt een van jullie verwennen. Wat ga je precies doen, Desiree?
6: Een voetmassage geven.
2: Een overheerlijke voetmassage. Want jullie zitten, dus jullie hebben vast last van je voeten. Dus wij dachten, we gaan even iets geven. Wie heeft daar niks mee? Wie denkt echt... voeten?
5: Nou, ik heb daar niks mee.
2: Nee? Helemaal niks mee? Oh. En wie? Mitchell?
4: Ik vind dat best wel lekker.
2: Daan?
3: Ja.
2: Denk je, kom maar door.
3: Tegen. Ja.
2: Heb je ook gedoucht? Heb je gedoucht, Jarno? Heb je schone voeten?
3: We mogen allemaal niet douchen, dus dat is niet gebeurd.
2: Oké, okay, Desiree.
3: Ik wens je succes.
6: Flinke olie wat tegenaan. Dat komt er helemaal goed.
2: Er klapte wat olie tegenaan.
6: Ja, ik zie mooie kuiten, dus die neem ik ook lekker.
2: Oh, lekkere kuiten meenemen. Ja. Ja. Desiree, het is wel de bedoeling dat je ze een beetje zacht gaat masseren.
6: Ja.
2: Dus niet dat ze niet knijpen en zo, dat ze weer wakker worden, maar gewoon een beetje relaxen.
6: Komt helemaal goed.
2: Wie wil jij?
6: Maakt niet uit wie van de heren wil als eerst.
2: Ja, mag kiezen. Ja, maar, we hebben Jarno, we hebben Daan, we hebben Mitchell, we hebben William.
6: Ik ga deze.
2: Oh, nou, de keuze is nou gemaakt, Jarno. Gelukkig ben je. Trek je schoenen uit. En de kuiten worden meegenomen. Wil je ook dat ze wat hoger gaat?
3: Nou, bij de kuiten.
2: Bij de kuiten, niet de dijbenen, niks. De bilspieren zijn nog goed, niet vermoeid.
3: Zitten nog goed.
2: Zitten allemaal nog goed erbij. Nou, hier gaat het gebeuren. Ik zag je net al liggen op de bank. Deze sirene is aan het uitstallen.
3: Succes.
2: Mitchell, je hebt ondertussen nog geen bitterbal gedeeld.
4: Dan,
2: ik weet niet wat hier aan de hand is.
4: Dan zal ik eens eentje pakken.
2: Oh, ja, dat trekt zijn schoenen.
1: Maar dit is Iron, hè? Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Weet je, er zitten hier vier gasten die proberen hun ogen open te houden om voetbal te kijken. En waar komen ze mee binnen? Met een vette hap. En met een massage.
7: Ja, maar je zal nu een massage krijgen. Dat is levensgevaarlijk.
1: Allemaal te vinden en mee te kijken in de 538-app. En dan kun je ze hier zien zitten met de massage. Dit is 538 in de middagshow.

0: voor zeven zo direct. En ook het nieuws van half zeven komt eraan. Dat is met Iris. Iris, wat heb je mee voor ons?
1: Welke Formule 1 coureur volgend jaar rijdt in Gucci?
2: Deze week de ultieme beproeving
3: op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
3: het NK WK voetbalkijken. Zes voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
3: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK voetbalkijken.
2: Deze hele week
3: bij Radio 538.
2: Het NK WK voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
12: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
13: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
14: Vliegtickets.nl.
13: Vertrouwd sinds 1999.
15: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
13: Vertrouwd sinds 1999.
16: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
17: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
24: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
25: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld.
0: Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
22: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
25: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
26: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
22: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus... Aldi.
27: Een nieuwe grill. Op ons terras.
28: Sorry, het is WK.
27: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
29: Vanavond en vannacht is het droog rond de 10 graden. En morgen weer heel veel zon. En gaan we temperaturen halen van rond de 26 graden.
30: Heerlijk.
29: Verkeer dan graag, Jelte.
31: Er staan nog 14 files. De langste nu op de A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg, 18 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat voor Haarlem-Zuid door een ongeluk nog 16 minuten. En op de A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug, 18 minuten. Flitsers op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij 48,5. De A28 Amersfoort-Utrecht bij 16,2. De A32 Meppel-Heerenveen bij 13,8. En de laatste op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij 190,2.
29: Het is 3 minuutjes over 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
32: Goedenavond. Asielzoekers gaan vanaf morgen naar Warfum, als het ook deze week nog te druk blijft in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen sprong de afgelopen dagen bij, maar houdt daar na vannacht mee op. Warfum kan tot zondagnacht helpen. Vlak voor het begin van het WK voetbal moet de FIFA in Amerika voor de rechter komen. De FIFA zou de kaartjes namelijk te duur hebben gemaakt en fans hebben misleid, ook over de plaatsen in het stadion. Het Formule 1-team van Alpine krijgt vanaf volgend seizoen een nieuwe naam. Ze gaan namelijk samenwerken met het luxe modemerk Gucci. En daarom wordt het team omgedoopt tot Gucci Racing Alpine Formula 1-team.
29: Wow.
32: Ja, de bedoeling is dat de coureurs zoals Pierre Gasly ook in de kleuren van Gucci gaan rijden.
30: Ja? Wat is dat?
33: Dat is goud.
30: En zwart.
34: Dat is een beetje
32: bruin. En groen en rode strepen hebben ze vaak.
30: Ja, ik ben echt een kenner, blijkbaar.
29: Ja. Ja, maar ik stel me nu zo'n hele waanzinnige helm ook voor. Weet je wel, dat zo van die Gucci zonder bril op zijn helm. Ja, zoiets.
34: En van die chique
30: tasjes. En allemaal vrouwen die echt zo Gucci waar, die allemaal meegekijken. Ja,
29: weet je wel, vrouw op de tribune. Ja.
32: Heerenveen wil dat Tialf het trainingscentrum wordt voor alle Nederlandse Olympische ijssporters. Dus ook voor curling, skeleton en bobsleeën. Daarom wil Heerenveen een startbaan bouwen voor de bobslee en skeleton. Daar is nu nog helemaal niks voor in Nederland. Er moet ook een nieuwe hal komen voor shorttrack. De schrijver van de Simpsons, die in 2000 het presidentschap van Donald Trump voorspelde in de serie toen hij alleen nog maar zakenman was, doet nu zelf een gooi naar het Witte Huis.
29: Nee, wie is dat?
32: Hij heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen over 2 jaar.
29: Hoe heet hij?
32: En hij wil, Dan Gilly. Heet hij volgens mij. En hij wil dus de opvolger van Trump worden als president van Amerika.
29: Oh.
32: Scenario schrijver van de Simpsons.
29: Ja, hij denkt dat Donald Trump het kan worden dan ik.
32: Absoluut.
34: Hij weet wellicht of het al uitkomt.
29: Ja, ze hebben heel veel voorspeld, hè, die Simpsons.
32: Ja.
29: Er is heel veel uitgekomen.
32: Ja, dat vind ik knap.
29: Ja.
32: Vanavond dan voetbal, de finale van de Conference League. Die gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano. Voor beide clubs zou het hun eerste Europese titel ooit zijn. Vorig jaar won Chelsea de Conference League. En onze bondscoach Ronald Koeman, die maakte vandaag de WK-selectie bekend. Was een uitdaging door alle blessures. Daar heeft zijn collega van het Argentijnse elftal ook mee te maken. Zelfs bij sterspeler Messi. De bondscoach heeft vandaag een update gegeven over de toestand van Messi en hij is voorzichtig optimistisch. Afgelopen weekend kreeg Messi last van zijn linker hamstring bij een wedstrijd in Miami. 2K lijkt niet in gevaar te komen, zegt hij.
29: Iris, dankjewel.
32: Graag gedaan.
2: 538, de 538 middagshow.
29: Betrapt op een scheve show direct naar Magic. Dit is Root.

0: Styles ligt ergens in het Vondelpark op dit moment. Hij wordt overal gespot in Amsterdam, hè?
1: Dat klinkt alsof hij laveloos ergens is.
0: Ja. Ja, hij ligt daar laveloos in een struik. Ja, ja, precies, ergens in Amsterdam.
1: Maar hoe chill is deze gozer dat hij gewoon even denkt, ja, ik geniet er gewoon van.
0: Ja. En wat heeft hij een geweldige week uitgekozen om even in Amsterdam te zijn?
1: Even een vraagje, waarom is dit emotie voor betrapt op een scheven? Je werd betraamd helemaal.
0: Ja, hooikoorts.
1: Het H-woord.
0: Het H-woord. En ik wil er niet over klagen. Maar ik heb heel erg last van hooikoorts sinds dit weekend. En ik heb wel eens ergens gelezen dat miljoenen mensen dat hebben in Nederland.
1: Ja.
0: Maar ja, het is lekker weer, dus ik heb koorts.
1: En ja, maar het loopt gewoon uit je ogen.
0: Het loopt uit mijn ogen,
1: maar is het branderig of is het jeukerig?
0: Nee, het loopt gewoon. Het is een soort kraantje die open gaat en het loopt. En ik weet het, ik zit alleen maar mijn neus. En
2: je zit gewoon ook huilend in de studio.
0: Ja, ik weet het, ja. Oh,
1: dat was je aan het doen. Ik dacht, je zit te ruiken aan je oksel of je stinkt. Maar je bent uit het afvegen.
0: Ik ben aan het afvegen.
1: Ik denk aan deze man.
0: Maar is ook lief, hè, na 2 uur en 3 kwartier radio dat ik de vraag komt. waarom zit jij eigenlijk te janken daar? Ja.
1: Nee, ik kijk eigenlijk nooit naar jou.
0: Maar hoe is het met jou, hooikoorts? Want jij hebt het ook, toch?
1: Breek me de bek niet open, Frank. Ja, het is ook echt vreselijk. Oh. Alles is...
2: Welkom bij de praatgroep mensen met hooikoorts.
0: Ja, maar kijk maar. Oké, maar nu pas op jou. Pas op, hè.
1: Het begint gewoon... daarom vraag ik, jeukt het? Maar bij mij begint alles te jeuken. Mijn hele gezicht jeukt.
0: Ik doe er niet zoveel aan. Maar ik hoor wel eens van mensen die gekke dingen doen om van die hooikoorts af te komen.
1: Ik ben momenteel, funny story, ik doe mijn hand in de brandnetels nu, elke dag. En ik heb gehoord dat dat helpt. En ik maak verse brandnetelthee.
2: Ja, ik snap dat dat helpt. Dan heb je gewoon last van je hand.
1: Ja, nou, het maakt me niet uit.
0: Heb je wel eens in de open haard gestopt?
1: Maar even serieus, ik ben...
0: Ja, ik had in één keer geen kriebel meer.
2: Als iemand je tegen je knie schopt, dan voel je ook je
0: hooikoorts. Maar dit is wel heel mooi, inderdaad.
1: Als het helpt...
0: Dat ik roep nog zo van, joh, ik heb wel eens gehoord van mensen die dat doen. Maar dat ben jij natuurlijk ook gewoon.
1: Ja, ik ben ook heel dichtbij om zo'n pissebed in mijn mond te stoppen en op te eten. Oh, omdat natuurlijk. Er een paar keer wordt geopperd.
2: Bij je sperma.
1: Ja, heb jij dat? Nee. Nee, ja, het is gewoon, je wil er vanaf.
0: Je wil er vanaf. Het is hartstikke sneu.
1: Ik vind het leuk, al die spreetjes en pillen. Maar van die pillen raak ik helemaal afgestompt.
0: Okay.
1: Dus dan doe ik niks meer.
0: Uh-huh.
1: Ik heb een keer een vriend gehad, die zei, wat ben jij relaxed? De kinderen zaten ongeveer verf op de muur te smeren. En ik deed gewoon niks. Dat komt gewoon door die hooikoorts pillen.
0: Ja, het is gewoon, als je het hebt, is het heel vervelend. En als je het niet hebt, dan denk je, wat een aansteller! Ja. Ze kunnen niet tegen een beetje gras, en zo is het.

0: Happy Topic, Becky G, Dance Smash hier op 538.
1: Wat zijn we laat?
0: Ja, zo je lijkt.
1: Jouw hoorko is geblazen.
0: Het geklaag voor mij over gras. Tijd voor Betrapt op een Scheef.
1: Ja, zeker. Al lang kwart voor zeven geweest. Ja.
0: Anoniempje, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Welkom bij Betrapt op een Scheef om kwart voor zeven. Wat is er gebeurd?
2: Ja, hoe zou ik eens beginnen? Mijn zwager is een vriend met mijn vriendin.
0: Ach. En hoe kwam je daarachter?
2: Via de telefoon, via de appjes. Ik had zijn telefoon op een gegeven moment een keer in bezit. En toen deed ik de telefoon openen en toen kwamen alle appjes tevoorschijn.
1: Oh.
0: En wat las je daar?
2: Ja, dat wil ik niet weten. hi lieve schat, en ik mis je. En kom je straks alsjeblieft mee naar binnen als je hem afzet. En ja, dat ik weet je.
1: Oh, en had je toen al enig idee hoe lang het speelde?
2: Nee.
1: Had jij iets aan haar gemerkt?
2: In het begin niet. Op een week of drie. Drie weken heb ik ze in de gaten gehouden en toen ben ik de appjes en zo gaan controleren. Nee, dat was mijn vriendin online, was toen die tijd mijn vriendin natuurlijk. Die kwam online en er was mijn zwager ook online en vice versa. En ja, zo ben ik een beetje in de gaten gaan houden.
1: Je hebt het drie weken nog in de gaten gehouden nadat je die eerste appjes had gelezen?
2: Ja.
1: Wauw.
0: En wat heb je gedaan vervolgens? Wie heb je geconfronteerd? Van wie vond je het erger?
2: Voor mijn zus.
3: Ja, want het is natuurlijk...
0: Ja, ik snap jou, want daar werd natuurlijk ook vreemd gegaan.
2: Juist, het was mijn zwager.
1: Ja. Oh.
2: En die hadden net de kleine.
1: Ach,
3: zo.
0: Want wie heb jij uiteindelijk geconfronteerd?
2: Mijn zwager en mijn vriendin toen die tijd.
1: Tegelijkertijd, of heb je apart?
2: Ja, nee, tegelijkertijd. Mijn zwager, wij deden samen werken. En hij zette mij thuis af. En normaal ging hij nooit meer naar binnen. En nu ging hij toevallig een keer mee naar binnen. En dat was net die dag dat ik die appjes allemaal gelezen had.
0: En dus hoe ging dat? Neem ons eens mee naar dat moment.
2: Ja, dat kan ik beter niet op radio zeggen.
0: Want?
2: Ja, dat is niet zo netjes.
1: Maar het werd heftig.
2: Heftig, ja.
0: Ruzie.
2: Ja.
1: En
0: vechten ook.
2: Wat zie je?
0: Vechten?
2: Nee, zover is het niet gekomen. Maar omdat hij heel slim was om zo snel mogelijk weg te gaan.
1: Maar gaf ze het meteen toe?
2: Nee, ja. Ze begon te janken op de bank. En toen viel ik haar telefoon af. En toen confronteerde ik haar met die appjes. Ja, het was 1-1-2.
1: Ja.
0: En hoe was het voor je zus?
2: Oh, die geloofde mij niet in het begin. Dat is nog veel erger.
1: Ja.
2: Ja.
1: En toen, hoe is het verder gegaan met die twee?
2: Mijn zus is nog samen met die man.
1: Oké.
2: En ja, ik heb het vergeven, want ik ben hem in principe ben ik hem gewoon dankbaar, want anders was het wel vreemd gegaan met een andere man, waarschijnlijk. Dus ik heb mij eigenlijk heel snel bij neergelegd.
0: En... Nou, dat vind ik sterk van je.
1: Ja?
0: Knap.
2: Ik ben ook gewoon netjes getrouwd. Ik heb weer een mooie vrouw en een leuke vrouw. Dus wat dat betreft ben ik er goed uitgekomen.
1: Juist, goed zo.
0: Goed zo, anoniempje.
2: Ja.
0: En heel erg bedankt voor je verhaal.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ik vind dat zo mooi om te horen, hè? Dat je iemand hebt betrapt, maar dat je dan ook denkt, eigenlijk ook maar beter dat ik er vanaf
0: ben. Ja joh, en ook gewoon doorgegaan bent met je leven, toch? En weer goed terecht ben gekomen.
1: Heb je nou ook zo'n verhaal? Zit je te luisteren en denk je, nou, ik ben zelf ook wel blij dat ik erachter ben gekomen, want nu zit ik er eigenlijk veel beter bij. Dan mag je je verhaal vertellen. Om 7:15. Morgen mag dat al. Stuur even een appje, betrapt of scheven, en dan bellen we je terug.

0: 538 in de middagshow. Floris!
1: Hey!
0: Hey, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met die hotline?
1: Goed. Nou ja, die gaat weer bij deze open.
0: Kijk.
1: Dus als je nou zo'n verzoekje hebt waar je al de hele dag op zit te broeden, spreek hem even in via de app van 538. Dan gaan we hem draaien
2: is
1: misschien wel.
2: Sterven?
0: Gisteren was sterven.
1: Nee, ja, maar dat snapt hij. De stervers hotline, dat was stervens heet.
2: Ja, die moet,
1: die moet dan.
3: Hey, dus oh, maar hij zit. Het is ook hot van hotline heet. Heb ik nu pas.
2: Oh.
1: Sterven is hot.
2: En je moet ons even helpen af.
1: Ja, dat is, ja, we, ja, heb ik in de gaten zeggen.
2: Ja.
0: Maar wat is vanavond het thema?
1: Nee, ja, niet gewoon waar je zin in hebt.
0: Gewoon lekker doen.
1: Ja, nee, ik ga hier niet meer aan beginnen.
2: Het is gewoon doe maar lekker.
0: Hotline zo meteen bij Floris.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Jumbo Juichjek.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
8: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Open nu gemakkelijk ASM sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring videodeur. Ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
16: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. Easytoys.nl.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
18: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. Easytoys.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting.
5: Zullen we?
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor. Love.
6: Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting.
5: Zullen we?
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij Designer Outlet Roermond.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: 538 Nieuws.
13: 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het Groningse dorp Warfum neemt het stokje over van de gemeente Groningen met de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Het is daar nog steeds te vol en dus kunnen ze vanaf morgen 4 nachten in Warfum terecht. Maandag moet er weer een andere plek worden gevonden als het te druk blijft in Ter Apel. In bijna het hele land geldt nu het hoogste alarmniveau voor natuurbranden. De brandweer vraagt in 20 van de 25 regio's om extra voorzichtig te zijn nu het alweer een langere tijd droog is. Vorige maand braken natuurbranden uit door oefeningen van het leger met explosieven. Daar is Defensie mee gestopt. Een vrouw die vroeger bij justitie werkte is nu zelf veroordeeld. Ze was verslaafd aan gokken en verkocht adressen aan criminelen. Ze haalde ze uit de computersystemen van de rechtbank in Amsterdam. De gelekte gegevens zouden onder meer gebruikt zijn bij aanslagen. De vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. En de Wereldvoetbalbond FIFA is aangeklaagd in Amerika vlak voor het begin van het WK voetbal. Het gaat om te dure kaartjes en onduidelijkheid daarover voor de fans. De staten New York en New Jersey vinden het niet kunnen dat sommigen ineens veel meer moesten betalen, of dat ze kaartjes voor andere plekken kregen dan ze hadden geselecteerd. Krijg je nog het weer, blijft droog en vannacht is het een graad of 10. Morgen zonnig en rond de 26 graden. En tot zover het 538 nieuws.
15: Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog momenteel. Eerst op de A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel, 9 minuten. A12 richting de grens door de controles 7 en de A27 de laatste. Utrecht Breda bij industrieterrein Avelingen door een auto met pech 7. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Den Bosch Utrecht. Hectometerpaal 104,8. A9 Amstelveen Haarlem 38,1. En de A15 Rotterdam Maasvlakte 48,5. A28 Amersfoort Utrecht 16,3. En de A32 de laatste. Leeuwarden richting Heerenveen op de rem bij 61,7. De 538 hotline is geopend. Wat is een verzoekje waar je even zin in hebt vanavond? Spreek hem in via de app van 538.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: De komende weken is het Hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand.

0: Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
1: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Slijt de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. 538. De ultieme beproeving op uitgebreid.

0: I Just Might bij 538. Floris hier. De hotline is open. Waar heb je zin in vanavond? Wat is nou echt zo'n verzoekje waarvan je vindt... dit moet op 538 gedraaid worden? Geef het aan me door via de app van 538. Rechtsbovenin even klikken op dat WhatsApp-icoontje. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon ingedrukt. Kun je hem even inspreken waar je zin in hebt. Wel zo leuk, dan hoor ik je stem er even bij. Danny!
1: Children van Robert Miles, uiteraard.
0: Daar komt hij.

0: 538 wil horen, spreek het in via de GroenPaarse app van 538. Giovanni aan de telefoon.
1: Hey, Floris.
0: Hey, goeie avond. Wat heb jij voor iets leuks gedaan vandaag?
1: Nou, ik heb gefigureerd in GTST.
0: Ja, jij hebt gefigureerd in goede tijden, slechte tijden.
1: Zeker.
0: Maar hoe lang duurt zo'n dag, zo'n figurante dag?
1: Nou, ik moest om 2 uur daar zijn en het was tot 6 uur. En dan is het wachten, omkleden 3 keer en 3 keer naar set. En dan weer omkleden en dan dat 3 keer achter elkaar.
0: Het is volgens mij is het vooral heel veel wachten, hè? Zo'n opnamedag.
1: Dat klopt.
0: Ja, wat leuk zeg. Wat leuk. Hoe ben je daar zo bij gekomen?
1: Ja, ik denk 2 jaar terug op Instagram was een linkje. En ik denk, er stond meldje aan voor figuratie in goede tijden. Dus ik denk, voor de grap, ik ga het doen.
0: Ja.
1: En ik werd uitgekozen en gebeld van je mag wel komen.
0: Stond je ineens oog in oog met Ludo Sanders, ja.
1: Ja, nou, dat is wel gek hoor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, je leven lijkt net een soap.
1: Zeker, dan denk je, daar staat hij. Als je maar niks doet, nee.
0: Als je maar niks doet, ja. Maar niet in het echt ook echt zo'n boek.
1: Geen zandenactie, weet je zo.
0: Hey, mag ik wat voor je draaien op 538? Heel iets anders hoor, maar misschien wel even lekker bij te komen van deze figurante dag.
1: Ja, halverwege pas Suzanne en Freek.
0: Suzanne en Freek, halverwege gaan we voor je draaien op 538.
1: Ja, dankjewel.

0: Kim Petras, When We Were Young bij 538. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vanavond. Gezellig. Hey, ik las een verhaal vandaag. Er loopt een ridder rond in Amerika. Er is maar een gozer die loopt rond in een ridderpak. Dat heeft een bijzondere reden waarom hij dat draagt. Details hoor je zo.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuis-in, mooi wonen.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Let op de klok, de iBoot Hunt loopt. A-merken voor recordprijzen. Op is op. Alleen via iBoot.com of via onze app.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
16: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
19: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
20: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
22: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
24: Floris Molenaar.
25: Waar is een ridderpak dragen goed

0: 12 to 12. Zou jij een ridder willen zijn?
1: 538.
0: Ja? Ja, bij mij ligt het wel ver achter me, hoor. De tijd dat ik graag een ridder wilde zijn. Ja, ik heb toevallig laatst weer afleveringen gekeken van Ridder Floris en Syndala. Dat ken je misschien wel, die zwart-wit serie met Rutger Hauer in de hoofdrol. Daar staan die afleveringen staan dus op YouTube, kwam ik achter. Superleuk. Ja, ik keek dat vroeger altijd als kleine Floris, zat ik dat te kijken. En dan moest en zou ik de rest van de dag in mijn riddercape rondlopen. Want ja, ik heette natuurlijk ook Floris. Dus ja, dat moest dan wel. Tegenwoordig hoeft het niet meer, hoor. Ridder zijn. Ik heb het achter me gelaten. Maar ik las een verhaal daarover. Ja, zo kom ik erop. Chase, dat is een gozer uit Amerika, was altijd al wel een groot fan van ridders. Vond hij altijd al wel leuk. Maar toen hij op een dag werd aangereden met de auto, hij had dus een auto-ongeluk. Hij had die behoorlijke lichamelijke schade. Aan zijn hersenen en zenuwschade had hij. Dus best wel een lang herstel. En tijdens dat herstel ontdekte hij dat het dragen van een ridderuitrusting ontzettend goed helpt bij fysiek sterker worden. Ja, daar staan jij en ik waarschijnlijk niet bij stil, maar zo'n pak, zo'n ridderpak, zo'n metalen ding, dat weegt gewoon zo 18 kilo. Dus dat is best wel zwaar. Dus daardoor kreeg hij dus zijn core stability, kreeg hij weer terug door zo'n ridderpak. Chase, die loopt nu dus in Amerika over straat als een ridder. Ja, dat is mooi. Vroeger werden mensen tot ridder geslagen, maar ja, Chase die werd zeg maar tot ridder gebotst.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Marshmallow, where we go.
1: 538.

0: en Will I Am, de Hall of Fame bij 538.
1: Het NK WK voetbalkijker. Update.
0: Ja, we zitten in uur 36 van het 538 NK-WK voetbal kijken. Vier kandidaten hebben we nog over. William, Daan, Mitchell en Jarno kijken sinds gisterochtend 8 uur 's ochtends in een ruimte naast de studio van 538 samen. Ze kijken non-stop naar WK-wedstrijden van het Nederlands elftal uit het verleden. De regels zijn eigenlijk vrij simpel. Je moet gewoon blijven kijken, je moet blijven zitten en je moet niet in slaap vallen. Zo simpel is het. Op het spel staat een prijzenpot van 20.000 euro. En een jaar lang gratis boodschappen doen. Laten we heel even terugblikken op alles wat er vandaag is gebeurd. Kandidaat Tabitha stapte namelijk vanmorgen uit het spel. Ze drukte na het aanbod van de ochtendshow op de knop en won daardoor een vakantie voor 2 personen naar de zon. Maar moest daardoor dus wel de woonkamer verlaten.
2: Tabitha heeft op de knop gedrukt.
3: Goed, de WK tikken.
0: Oh,
3: ja,
0: dat
3: zal wel.
2: Tabitha!
4: Ja.
2: Dat betekent wel dat het spel bij deze over is voor jou.
4: Ja, maar ik ga het niet redden van deze jongens. Zij weten zo heel veel meer dan ik. Ik viel vanochtend, zat ik al te knikkenbollen hier op de bank.
2: Ja.
4: Dus ik denk niet dat ik het ga redden tot het eind.
2: En je hebt je grote held Kees Kwakman.
4: Ja, zeker. Ja, vind ik echt oprecht heel leuk.
3: Nou, ja, leuk. We hebben een leuke ochtend.
2: Ja, toch?
3: Ja.
0: Ja, Tabitha zei het al, dat die jongens ontzettend veel weten van voetbal. Nou, dat bleek vanmiddag. In de 538 middagshow moest namelijk William eraan geloven. In de eliminatieronde. Maar ja, echt spannend werd het niet. Want zijn kennis over voetbal bleek van een zeer hoog niveau.
5: Hoeveel minuten speelde Edwin van der Sar in het Nederlands elftal?
6: 11.463.
2: Wacht heel eventjes. Dat is helemaal precies goed.
6: Ja, dat weet ik.
5: Hou op.
0: Ja, dat is toch niet normaal? Nou goed, William zit dus ook nog in het spel. Maar voor hoe lang nog? Want zometeen in de 538-avondshow staat het volgende obstakel op het programma. Jij bepaalt welke harde geluiden de kandidaten moeten luisteren een uur lang. Doe je dat, maak je kans op een Jumbo thuisblijverspakket ter waarde van 200 euro.

0: Shakira en Burna Boy, de favorite van deze week bij 538. Die, die, hoorde je. Floris hier. Ik zag een bericht vandaag op Instagram over een stel uit China. Dat stelletje kan iets heel bijzonders samen in 30 seconden. En nee, viezerik, niet dat, want het wel is sowieso.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
4: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Oh
10: ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
15: Renault.
16: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
22: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
23: Sorry, maar het is WK!
24: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
25: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
26: Kom maar verder.
25: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
26: Hij is weer klaar.
25: QuickFit en weer verder.
27: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
28: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk, naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
0: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
1: Ah, chips.
0: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: 538 Nieuws.
3: 8 uur.
4: Amerika is teleurgesteld dat DigiD toch niet in Amerikaanse handen komt. Het kabinet blies de overname af uit angst dat de Amerikanen gaan meekijken of DigiD helemaal uitzetten. En dat zou een ramp zijn, want DigiD is onmisbaar als je iets moet regelen bij de overheid. Maar daar hadden we uit kunnen komen, zegt Amerika nu. Meer steden gaan speciale hulp geven aan dakloze arbeidsmigranten. Ze komen vaak op straat terecht als ze hun baan verliezen. Uit een proef blijkt dat ze met wat hulp vaak wel weer werk kunnen vinden of teruggaan naar hun land. En daarom wordt het uitgebreid van 6 naar 14 steden. Voor zeker 100 mensen is vannacht weer geen plek in de asielopvang in Ter Apel. Ze gaan net als afgelopen nachten naar een hal in Groningen. En vanaf daar hadden we uit kunnen komen, zegt Amerika nu. Meer steden gaan speciale hulp geven aan dakloze arbeidsmigranten. Ze komen vaak op straat terecht als ze hun baan verliezen. Uit een proef blijkt dat ze met wat hulp vaak wel weer werk kunnen vinden of terug.

0: bedoeld om nacht in nacht uit op te liggen. En dat gebeurt nu wel. En bij Oranje zijn natuurlijk ook afvallers voor het WK-voetbal. Kees Smit bijvoorbeeld, het wonderkind van AZ. Hij mocht pas geleden nog meedoen met het grote Oranje, maar Ronald Koeman neemt hem toch niet mee naar Amerika. Zijn vrienden hebben nu als troost een vakantie voor hem geregeld, zodat hij het een plekje kan geven. Mensen die in het Noordoosten wonen krijgen te maken met een koude nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
1: En mensen die in het zuiden wonen, die hebben te maken met een vertraging. Flitsmeister meldt een vertraging op de A58 Tilburg Breda bij Galder. 5 minuten, sterk als je daar in staat. Controle op snelheid, gemeld op de A2. Belgische grens richting Maastricht, hectometerpaal 264,6. A15 Rotterdam-Gorkum, 88,4. En de A18 Didam-Varsseveld, 194,1. A59 Den Bosch-Os, 152,1. En de A74 de laatste. Duitse grens richting Tegelen op de rem bij 99,9.
2: It's playtime.
3: Easy Toys.
4: It's playtime.
5: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1+1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
7: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
11: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.
1: Ik zag een bericht over een wereldrecord. Daar heb je 2

0: Cheese and Honey, Show Me Love, Radio 538, Floris hier. Ben jij goed in touwtjes springen? Oh, dat is een ramp, jongen, was er bij mij vroeger. Geef mij zo'n, nog steeds eigenlijk. Geef me zo'n touwtje en ik denk dat ik maximaal 2 keer kan springen tot dat ding weer tussen mijn voeten zit. Dat is toch een partij erg, dat was ook op het schoolplein vroeger een partij vreselijk. Ik heb het nooit geleerd, ik heb het ook nooit gekund, maar misschien zit het bij jou anders hoor. Maar ik zag een bericht op Instagram, ja, daar viel mijn mond van open, zo kom ik erop. Een man en een vrouw uit China zie je op dat filmpje. En die kunnen in 30 seconden 121 keer touwtje springen, samen. Dus zeg maar, met hetzelfde touw, als duo, staan ze met z'n tweeën onder hetzelfde touw, zeg maar, te springen. Ik zet dat filmpje wel even op mijn Instagram, @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram, op mijn story. Daar zie je die twee springen. Ja, het is echt een bizar gezicht. Ja, sommige mensen kunnen heel goed samen door één deur. Maar deze mensen kunnen dus heel goed samen door een touwtje.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Armin van Buuren.

Miley Cyrus, Wrecking Ball bij 538. Dit is lekker, joh. Dat je op zaterdag bij die verjaardag aankomt en dat je helemaal de blitz kunt maken, omdat jij precies weet wat de 50 allergrootste hits van dit moment zijn. Omdat je hebt geluisterd elke zaterdagmiddag, 3 uur 's middags, mijn collega Mark LeBrand en de 538 op 50. Momenteel op nummer 8 in de lijst, Sam Fender, Olivia Dean.

0: Lucas en Steve, Hard First bij 538. Floris hier om deze woensdagavond met je te vieren. Fijn dat je er lekker bij bent. Morgen wordt het wel weer lekker warm, hè, in Nederland. 26 graden gaan we weer aantikken. En ik las daar een bericht over. Wat heeft warm weer te maken met melk? Je hoort het zo.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En volgende week donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
9: Lekker zoet.
8: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
10: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus... Aldi.
12: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
24: Hebbes.
25: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
26: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
25: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
26: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
27: 538, Floris Molenaar.
0: Wat moet je drinken bij warm weer? Je hoort het over...

0: Jackson, de Syrah, Don't Leave. Wat is jouw favoriete dorstlesser?
1: 538.
0: Ja, misschien heb je het al wel ingeslagen. Hè? De komende dagen wordt het weer een stukje warmer in Nederland. Morgen 26 graden, wat we gaan aantikken volgens mij landinwaarts. Vrijdag zelfs warmer, misschien wel de 30 ook een beetje aantikken. Dus vrijdag lekker barbecue misschien wel, heerlijk. Maar goed, met dat warme weer wel goed om te blijven drinken. En wat vind je dan het lekkerst om te drinken als het zo warm is? Ik heb dus Cola Zero. Oh, dat vind ik zo lekker. Zo'n koud blikje uit de ijskast. Ach,
2: heerlijk.
0: Maar nu las ik daar dus een bericht over. Een arts uit Engeland, die vertelt in dat bericht dat het bij warm weer is het heel goed om een glas melk te drinken. Dat is dus heel goed, het schijnt heel goed te werken. Wat zit er nou in? Daar zitten suikers in, daar zitten eiwitten in, bepaalde vetten zitten erin. En er zit ook natrium in. Dat is een goed stofje. Het komt erop neer, je houdt door een glas melk, hou je makkelijker vocht vast. En dat is wel fijn met dat warme weer, dat je niet te veel vocht verliest. Misschien een idee voor de komende dagen, hè, als het weer wat warmer wordt. Lekker melk in huis halen. Wel goed trouwens om het snel op te drinken, zat ik te denken. Want ja, als het zo warm is, dan wordt die melk ook zo warm. Als je er een paar keer goed roert, heb je van het cappuccino schuim ineens.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Jouw hits. Jouw 538.

0: classic, zeg hij. Middelbare schoolvibes, Edward Maya, 538, This Is My Life. Zometeen, na 9 uur, een nieuwe 538-avondshow met Dylan en Eva. En Dylan heeft een gek idee. Dat gooide hij gisteravond al op in de avondshow. Dylan wil namelijk een eet-challenge gaan doen. En jij bepaalt wat hij eet.
1: Afgelopen weekend zat ik samen met mijn huisgenoten kijken naar een video van Beard Meets Food. Dat is een gozer met een hele grote baard die door de hele wereld reist om eet-challenges te doen. Maar ja goed, ik zit dit altijd te kijken en dan denk ik, ja, dit kan ik ook. Dus...
2: Ja, dus...
1: zit je nu te luisteren en heb jij zo'n challenge of ken jij zo'n challenge? Stuur ons even een DM. Via 538-avondshow of even een appje via de app van 538. Laat ons even weten of jij zo'n challenge kent bij jou in de buurt. En dan wil ik daar deze week naartoe rijden en die challenge doen.
0: Nou, zo'n grote mond, daar past genoeg eten in. Dat mogen duidelijk zijn. Later vanavond wordt de knoop doorgehakt wat de challenge gaat worden voor Dylan. In een nieuwe 538-avondshow.

0: mee bij 58. Nieuw muziek hoorde je. Ja, misschien als je nu aan het luisteren bent, heb je echt zo'n geluid waarvan je zegt, oh, dit is vreselijk.
1: Kappen met die onzin.
0: Ja, vreselijk. Dylan, ja, misschien is dat wel het geluid wat jij zo meteen gaat laten horen in de 58 avondshow aan de deelnemers van het NK WK voetbal kijken wat nog steeds gaande is hiernaast.
2: Zeker, ze zitten er alle vier nog. Ik vind het wel mooi, er begint nu net een nieuwe wedstrijd. Wat is dit? Oh, dit is Nederland-Mexico waar ze nu in gaan.
0: Maar welk WK?
2: Dit is
0: 14? 2014 ja, in Brazilië?
2: Zeker. Dit is Noera Penal volgens mij. Met die zwalbe van Robben.
0: Oh, ja.
2: Een mooie pot te gaan. En dat gaan we zo meteen even flink verstoren. Ja. En als je zit te luisteren, kan het jou ook nog een thuisblijfpakket van Jumbo opleveren. Er zit voor €200 aan zooi in om lekker te knagen. Laten we het zo zeggen. Dat is echt fantastisch. Dus dan hoef je alleen maar een appje voor je in te sturen met een van de twee keuzes zometeen. Ja. En ik heb ze eventjes doorgenomen net. Gisteren hadden we een fanfare. Het kan vandaag een heel stuk kutter worden.
0: Okay. Ja. Jullie gaan dus zometeen met jou dus als luisteraar bepalen welk verschrikkelijk geluid die deelnemers een uur lang gaan horen tijdens die WK-wedstrijden.
2: Ja, het is in de live stage van 538, waar normaal gesproken de band staan te spelen. Dus daar kunnen de speakers aan raken.
0: Dan kan het vrij hard. Een iets minder vervelend geluid is een nieuwe 538 avondshow zometeen.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Jumbo Juichjack.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: het allesnetwerk. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Attap.
2: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder 1 dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
5: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
6: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
18: Nu bij Iris Opticiens een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
20: 538 Nieuws,
21: 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Eva Floon. Israël voert de aanvallen op Libanon verder op. Heel Zuid-Libanon is nu tot oorlogsgebied verklaard en de bewoners moeten evacueren. Israël viel Hezbollah in Libanon aan toen ook de aanvallen op Iran begonnen. Met Iran wordt nu al weken over vrede onderhandeld, maar in Libanon zijn nog dagelijks aanvallen. Bij een stadstrand in Rotterdam is gevochten en gestoken door groepen jongeren. Er vielen 2 gewonden en de politie heeft ook 2 verdachten opgepakt. Er is wel vaker geweld bij dat strand, zo spraken er vorig jaar ruziënde jeugdbendes af. Veel verslagenheid in België over het dodelijke busongeluk van gisteren, waarbij een begeleidster, 2 jongeren en de buschauffeur om het leven kwamen. De vriend van de begeleidster doet nu zijn verhaal bij RTL onderhandeld, maar in Libanon zijn nog dagelijks aanvallen. Bij een stadstrand in Rotterdam is gevochten en gestoken door groepen jongeren. Er vielen 2 gewonden en de politie heeft ook 2 verdachten opgepakt. Er is wel vaker geweld bij dat strand.

0: gebeurd is. Daar wordt onderzoek naar gedaan. En de eindexamens zitten er voorlopig weer op. Vandaag waren de laatste. Fries, Russisch, Turks en Arabisch. Over alle examens is nu al veel meer geklaagd dan vorig jaar bij scholierencomité LAX. En dan moeten alle herexamens straks nog komen. Ik heb het weer nog voor je. Het koelt flink af vannacht tot tussen de 7 en 14 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan wordt het zo'n 24 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: 538 verkeerde Flitsmeister met 1 vertraging op dit moment. En die vind je op de A67 tussen Eindhoven en Venlo. Daar is de afrit afgesloten, komt door wegwerkzaamheden. En daardoor je vertraging 23 minuten. Succes daar. 6 flitsers ook nog te beginnen op de A2 tussen de Belgische grens en Maastricht bij 269.0. Op diezelfde A2 tussen Maastricht en Echt bij 249.7. En op de A4 tussen Heiningen en Bergen op Zoom bij 224.5. A28 Amersfoort-Zwolle 50.8. A73 tussen Echt en Venlo bij 7.3. En de laatste voor nu op de A74 tussen de Duitse grens en Tegelen bij 99.9.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
5: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
6: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. 538. De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
9: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.
1: Zo, daar gaan we met een nieuwe avondshow. Met zometeen Roxy Dekker en Loser.

0: te zijn.
1: Roxy Dekker en Loser. En we gaan dat NKWK kijken, eens even op de kop zetten.
2: Radio 538 presenteert het NK WK voetbal kijken.
1: Ja, en daar kan je zelf ook van profiteren. Laat me je heel even uitleggen. Het NK WK voetbal kijken is in volle gang. Er zijn nog 4 kandidaten over die 4 dagen lang WK-wedstrijden van het Nederlands elftal kijken. Echt van het verleden tot nu. En die maken dus kans op een hoofdprijs van 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. En je gaat het ze nu een heel klein beetje moeilijker maken, want er is geen leed... Nee, geen vermaak leuker dan leedvermaak.
0: Dat nou, was. Ja.
1: Toch eerlijk is eerlijk.
0: Ja, wel een beetje
1: je krijgt zo meteen de keuze uit 2 geluiden. En die krijgen de deelnemers van het NKWK voetbal kijken. Zometeen een uur lang keihard door de speakers. En als je stemt via de app van 538, maak je kans op een Jumbo thuisblijfpakket. Ter waarde van 200 euro. Laten we even naar de kandidaten gaan. Jarno, jullie zitten er nu bijna 40 uur. Wat zijn dingen aan vandaag die anders zijn dan gisteren?
3: Nou, het hoogtepunt was denk ik toch wel dat we een voetmassage kregen op een gegeven moment.
1: Hoe was dat?
3: Ja, wel ontspannend eigenlijk. Na
1: al
3: de tijd hier zitten is dat toch wel lekker. Ik had wel met haar te doen, want de geur die was wel aanwezig.
1: Ja, het ding is, ja, jullie douchen ook niet. Jullie hebben elke dag 10 minuten om jezelf even met een washandje onder handen te nemen. En dan weer terug te zijn in de studio.
3: Klopt.
1: Na een nacht van 3 uur. Nog even over die massage. Want als je meer dan 5 seconden je ogen dicht doet, dan krijg je een gele kaart. En bij 2 keer is dat rood. Is dat niet levensgevaarlijk, zo'n massage?
3: Nou, je blijft voetbal kijken, dus je hebt je ogen nog wel gefocust. En de mannen om je heen, die praten nog een beetje.
1: Oh, ja,
3: maar Het is wel wat verleidelijker dan normaal, zeker.
1: Dat geloof ik. Gisteren kregen jullie een fanfare voor de kiezen. Zijn er dingen waar je vandaag absoluut niet op hoopt?
4: Nee hoor, alles is goed.
1: Alles is goed, oké. Nou, heel goed, heel goed. Hoe is jouw kennis van het Wilhelmus, Mitchell?
5: Nou, ik heb inmiddels al 30 keer het Wilhelmus voorbij horen komen. Dus ik denk dat ik hem inmiddels wel uit mijn hoofd heb.
1: Zou je een stukje kunnen doen voor de mensen thuis?
5: Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed.
1: Ja, heel mooi. Oh,
0: Zou je er ook nog zeggen?
1: Nou, we blijven namelijk in de volksliederen vandaag. We gaan naar de winnaars van de afgelopen 2 WK's. Die volksliederen. Dat is de optie van vandaag. En dan is optie 1 het Franse volkslied. Wil je het Franse volkslied horen, dan stuur je Frans via de app van 538.
0: Die is wel mooi, hè?
1: Is hartstikke mooi. Of het Argentijnse volkslied.
4: We weten wat het gaat worden, jongens. Ja.

0: Calvin Harris, you're the Satisfy.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken.
0: Is op dit moment in volle gang. Nog 4 kandidaten over die 4 dagen lang non-stop kijken naar WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Alles voor die felbegeerde jackpot van 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. En iedere dag rond deze tijd moeten ze een uur lang naar een vervelend geluid gaan luisteren. Tenminste, in essentie is het misschien niet zo'n vervelend geluid.
3: Maar een uur lang?
0: Een uur wel, dat is wel zo. En als je daarop stemt, dat is wel leuk ook, maak je kans op een Jumbo Oranje pakket te waarde van 200 euro. Bram, goedenavond.
4: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond, ja. Vandaag dus de keuze tussen 2 volksliederen. Laten we heel even gaan luisteren. Het Franse volkslied staat op de planning. Of het Argentijnse. Ja. Ik wil geen Argentijn beledigen, maar het is toch een beetje een ludiek volkslied, moet ik zeggen. Clownesk zou ik hem bijna noemen. Maar goed, ja, Bram, voor dat Jumbo Oranje pakket, waar heb jij op gestemd?
4: Ja, Argentinië.
0: Argentinië, ja, heel goed. Daarmee win jij het Jumbo Oranje pakket te waarde van 200 euro. En ja, succes boys, een uur lang Argentinië.

0: zo meteen weer even in bij de kandidaten van het NKWK voetbal kijken. Die het komende uur verstoord gaan worden door het Argentijnse volkslied. En ik heb weer eens een grote mond gehad en dat kan me een hoop gedoe op gaan leveren. Zo meteen meer.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Nieuwe Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Oranje fans.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
4: 538. Bas en Dylan.
5: We gaan zo meteen verder met het programma, maar eerst een belangrijke update.
4: Radio 538.
6: Het NK WK voetbalkijker.
5: Ja, Eva, update. We gaan voor een update richting jou over het NK WK voetbalkijken.
7: Ja, want er is, dat mag ik toch wel zeggen, iets heel heftigs gebeurd. En daarom zijn we genoodzaakt om een gele kaart te gaan uitdelen. En dat is de eerste van deze editie. Een van de kandidaten heeft namelijk 6 seconden... de ogen dicht gehad en dat is volgens de regels te lang.
5: Ja, dat mag,
8: dat is?
5: Dat mag maar 5 seconden inderdaad. De jury heeft het meermaals teruggekeken in de videoregie. Meegeteld en het zijn echt 6 seconden. Dus er gaat een gele kaart uitgedeeld worden.
9: Ja.
7: Ja. Jarno.
9: Ja?
7: Jij was het niet.
9: Ik dacht, ik kan het toch niet.
5: Even, dit is een serieus programma. Kom op.
8: Ik ben het denk ik ook niet, maar...
7: Mitchell, jij was het.
10: Oké. Okay. Dan ben ik heel benieuwd wanneer het was, want ik heb het echt niet in de gaten gehad.
5: We gaan de beelden erbij zoeken voor je. Maar dat betekent dat de jury jou een gele kaart heeft toegekend. Mocht het nog een keer gebeuren, mocht je nog een keer langer dan 5 seconden je ogen dicht houden, dan krijg je een rode kaart.
8: Wij hebben het ook niet gezien hoor.
5: En ben je geëlimineerd van het NKBK voetbal kijken. Jongens, daar gaat het Argentijnse volkslied nog verder voor een minuutje of 40. Succes daar.

0: Het is de avondshow, je hoort de somber en homewrecker.
1: 538.
2: Bas en Dylan.
0: Ja, ik ben weer de Sjaak vanwege mijn grote eigen mond. Komt door iets wat we gisteravond bespraken hier in de uitzending. Ik zat dit weekend met mijn huisgenoot een video te kijken van Beard Meets Food. Dat is een YouTuber met een hele grote baard die door de hele wereld reist om eet-challenges te doen. Vraag je je misschien af van, maar wat is dat nou voor detail dat hij een hele grote baard heeft? Nou ja, als je dan eet-challenges doet, gaat alles in die baard zitten. Dus het is ook nog een heel goor aangezicht om te kijken, maar wel heel leuk.
3: Ja, en ik wil echt toch nog een heel interessant detail. Die eten dus echt alles wat los en vast zit in de kwadraat.
0: Ja.
3: En hij is wel dun en gespierd.
0: Ja, dus, het kan dus blijkbaar wel. Dan krijgt hij gewoon ergens weer 3 kilo steak met allemaal friet en salade erop. En dat eet hij dan weer binnen 20 minuten. Het is bizar. Het lukt hem altijd. Maar bij veel van die challenges denk ik, dat kan ik ook. En daar had ik het gisteravond over in de show. En toen vroegen we, zijn er dit soort dingen in Nederland? Die zijn er ongetwijfeld. En ken jij ze? Laat het dan even weten. Via de app van 538 of even een DM'tje op 538avondshow op Instagram. Leuk als je daar even naartoe gaat en dat je ons ook even volgt. Dat vinden we sowieso leuk. En er is echt heel veel binnengekomen waarvan mensen zeggen, Dylan, ga het eens proberen. Zoals deze suggestie van Charlotte.
4: Hey Dylan, Charlotte hier. Jij wilde een food challenge. Nou, jij krijgt jouw food challenge. Jij mag bij Lulu's in Vlist 1 meter schnitzel gaan wegwerken.
0: Ja?
4: Ik wens je heel veel succes en ik ben benieuwd dus dat jij hem opkrijgt.
0: Ja!
3: Ja, maar ik zit toch al met deze...
0: Ja, 1 meter schnitzel! Yes! Hoe was dat voor die even zei?
3: Ja, nee, ik zit meteen alweer te denken. Is het dan een vierkante meter? Als in, is hij 1 meter breed en 1 meter lang? Of nee, alleen 1 meter toch? Lang?
0: Ik denk 1 meter lang. Ik denk 1 meter lang.
3: Maar 1 meter lang lukt je.
0: Dat denk ik ook.
3: Als je dat niet kan, dan vind je zelfs een beetje een waardeloze meneer.
0: Zit daar iets bij ook? Krijg je daar iets bij? Wacht, de regisseur Ewan. Je...
5: Ja, het is dus 1 meter lange schnitzel met friet en salade.
0: Met friet? Oh, salade wordt pittig.
3: En die moet ook op?
5: Ja, alles moet op.
0: En zit daar een bepaalde tijd aan?
5: Ja, in 1.5 uur. Dan krijg je het gratis.
3: Ja, maar dat kan helemaal niet.
0: Dus 1 meter schnitzel met friet en salade binnen 1.5 uur.
5: Ja, je wil het zelf.
0: Nou ja, ik denk dat ik 2 meter schnitzel binnen 1.5 uur op krijg. Alleen, die salade wordt taai. Want salade kan je niet snel eten. Je kan een salade niet snel eten, want dat zijn allemaal losse bladeren. Dat is pittig. Dat denk ik. Maar goed, dat is prima. Lulu's was het, hè? Eten het, die
5: ja,
0: toko.
5: Ja, Lulu's in Vlist.
0: Vlist. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar daar gaan we dus morgen naartoe. En dan morgenavond de grote uitslag. Is het me gelukt?

0: presenteert het NK WK Voetbal kijken.
1: Ja, de kandidaten van het NK WK Voetbal die luisteren dankzij jou een uur lang naar het Argentijnse volkslied. Het is op dit moment in volle gang. Er zijn nog 4 kandidaten over die 4 dagen lang WK-wedstrijden van Nederland kijken om uiteindelijk die felbegeerde jackpot van 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen in de wacht te slepen. Zojuist is er ook nog een gele kaart uitgedeeld. Er was wat consternatie in de studio over die gele kaart. Hebben wij kunnen horen, de VAR heeft het gecheckt. Ja, Mitchell, het spijt me ten zeerste, het was echt 6 seconden.
2: Klopt, en dat komt door het Argentijnse volkslied. Want ik ging achterover met mijn gezicht, met mijn hoofd zo van, hier heb ik geen zin in. Maar ik had dus wel 6 seconden mijn ogen dicht, maar ik had het totaal niet in de gaten.
1: Ah, ongelooflijk. Eva, jij bent daar nu op dit moment. Hoe klinkt het daar?
3: Het klinkt naar Argentijns volkslied, kan ik zeggen. Ja, het is heerlijke muziek, maar niet zo lang achter elkaar. Hoe zat ben jij het al?
4: Ik was het al zat voordat het begon.
3: Oké, nou, dat is een mooie emotie. En je hebt niet een manier gevonden om er toch weer wat meer van te maken?
4: Ja, gewoon, het duurt ongeveer 3 minuten en 40 seconden, hebben we net gezien. Dus een keertje of 15 en we zijn er.
3: Kijk, nou ja, that's the spirit. Hoe ga jij zorgen dat jij niet voort... Want om 12 uur verlopen de gele kaarten gelukkig. Mitchell, hoe ga je zorgen dat je niet nog een keer in de fout gaat?
2: Nou ja, ik ben hard leers. Soms moet ik even op mijn bek gaan om weer even op scherp te worden gezet. Dus ik denk dat nu alles gewoon goed moet komen. Ik laat me niet meer leiden tot door het Argentijnse volkslied. Eer bij mezelf houden.
3: En je bent dus niet moe, want dat kan natuurlijk ook nog, hè?
2: Nou, ik heb net 2 cola gedronken, dus ik barst van de energie.
5: Nee, die vet is kei wakker.
3: En hoe gaat het met de energie aan de andere kant van de banken? Jarno, hoe hangen de ogen erbij?
4: Ik kom lachen. Dat...
6: Ja, ze worden moeier, maar het gaat nog goed.
3: Kijk.
6: Over 2 uur mogen we slapen.
3: Over 2 uur mag je slapen. Nou, volgens mij... Alleen, Daan, jij ligt net iets te relaxed, vind ik, voor iemand die wakker moet blijven.
6: Ik dacht ook dus dat de gele kaart misschien voor mij kon zijn, maar ik kon het me ook weer niet voorstellen. En gelukkig was het toen Jarno en toen toch Mitchell. Maar het gaat nog wel goed.
3: Nou, dan gaan we, weet je wat we voor jou doen dan, Daan? Dan laten we de VAR nog 1 keer alle beelden terugkijken. Of jij niet toch ook even jouw gewicht
6: had. Lijkt me verstandig.
1: Ja, Eva probeert nog even een gele kaart aan te smeren daar. Thanks, Eva. En succes nog even. Jullie hebben nog, ongeveer een half uurtje te gaan.

0: Stoviella's Backstay, je hoorde Murder on the Dance Floor. En zometeen maak je weer kans, of eigenlijk nu, op een 538 prijzenpakket. Dat doen we iedere avond in kip of ei. Het spel is heel simpel. Je krijgt twee opties. En de vraag is, welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. En dan maak je dus kans op dat felbegeerde 538 prijzenpakket. Met vandaag de opties in kip of ei, Eva.
1: Ja, nou nee, ik zit er niet in, hè?
0: Nee, dan was je er sowieso eerder geweest.
1: Oh, natuurlijk. Dat is alweer leuk dat je dat dan zo snel gevat hebt bedacht. Nee, wat er vandaag in zit zijn twee hotelketens.
0: Oh.
1: Van der Valk of Hilton?
0: Ja, kom maar door via de app van 538. Welk van de twee was eerder? Van der Valk of Hilton? App van 538, daar kan je je antwoord in sturen. En dan maak je kans op een 538 prijzenpakket.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
9: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
10: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
15: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
19: Dit is niet normaal meer.
8: Tikketik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu, of nooit. Alleen via iBoot.com of via

sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: 538 Nieuws.
4: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het ministerie van Defensie ontkent dat een Nederlands oorlogsschip in Chinese wateren heeft gevaren. Eerder vandaag kwam China met dat verwijt. De krijgsmacht zei dat ze het schip verdreven hadden van de Paracel-eilanden. Die claimt China, maar het internationaal recht erkent die claim niet. Ons ministerie zegt dat het schip nu verder gaat volgens de geplande route. Op een stadstrand in Rotterdam is het voor de tweede dag op rij onrustig geweest. Groepen jongeren vlochten er vanavond met elkaar en er werd ook een mes getrokken. Twee jongeren raakten gewond en twee anderen werden opgepakt. Er is wel vaker geweld bij dat strand, zo spraken er vorig jaar ruziënde jeugdbendes af. Dementie kost Nederland ruim 30 miljard euro per jaar. Dat heeft de Erasmus Universiteit uitgerekend. De ene helft daarvan zijn de zorg. Het ministerie zegt dat het schip nu verder gaat volgens de geplande route. Op een stadstrand in Rotterdam is het voor de tweede dag op rij onrustig geweest. Groepen jongeren vlochten er vanavond met elkaar en er werd ook een mes getrokken. Twee jongeren raakten gewond en twee anderen werden opgepakt.

0: Van iemand die dagelijks op en neer reist naar een moeder of een vader. De politie die op zoek moet naar mensen die verdwaald zijn geraakt en hen terug moet brengen.
1: Ja, dat hoorde je bij Hart van Nederland. Natuurbeschermers maken zich zorgen over de Amerikaanse stierkikker. Die eet alles wat er op zijn pad komt en verstoort zo de natuur. En nou is hij in Brabant gespot. Onderzoekers gaan hem nu eerst in de gaten houden.
2: En op grond daarvan kunnen we een maatwerkplan maken waarmee we de soort kunnen aanpakken en dus kunnen gaan bestrijden.
1: Ja, dat hoorde je bij de NOS. De Amerikaanse stierkikker maakt trouwens een heel opvallend geluid. Ja, dan weet je dat ook weer. Het weer nog, het koelt flink af vannacht. Tussen de 7 en 14 graden wordt het. Morgen is het wel weer lekker zonnig. En dan wordt het zo'n 24 graden. Tot zover het 538 nieuws.
3: Dankjewel Eva. 538 verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging op de A4... tussen Amsterdam en Den Haag voor Leidschendam 6 minuten. En er zijn nog 6 flitsers op dit moment. Te beginnen op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 115,6. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 40,0. En op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 11,6. A16 Rotterdam-Dordrecht 25,5. A73 echt Venlo 7,3. En de laatste voor nu op de A74 tussen de Duitse grens en Tegelen bij 99,9.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Hikes. Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
5: De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
6: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.
7: Bas en Dylan.
8: Zometeen de uitslag in kip of ei. Wat was er eerder? Van der Valk of Hilton Hotel?

0: van de twee gegeven opties bestond eerder. Met vandaag Van der Valk of Hilton. Aan de telefoon, Jero.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag. Ja, ben jij een hotelslaper? Doe je dat vaak?
1: Het liefst zo vaak mogelijk. Want dat betekent ook dat ik anti ben.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Wat vind je het lekkerste aan het hotel? Is het dat je handdoeken worden opgeruimd, het ontbijt, het bed?
1: Het ontbijt,
0: toch wel. Hè? Ja, ik was altijd zo iemand die dan niet het ontbijt nam. En dan ging kijken of ik dan in de stad ergens wat kon ontbijten. Maar tegenwoordig neem ik altijd het ontbijt in het hotel. Het is eigenlijk heerlijk.
2: Ja, zo'n scrambled eggs uit zo'n warme doos met een rolluik. Dat vind ik echt het lekkerste wat er is.
0: Ja, het heeft helemaal...
1: Een portie bacon erbij, lekker.
0: Ja, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, we willen natuurlijk van de week, zo meteen willen we van je horen. En van de week. We willen zo meteen van je horen welk van de twee eerder was. Maar laten we eerst even in de geschiedenis kijken en beginnen met Van der Valk. Die overigens geen valk in het logo hebben, maar dat toe kan. Het gelukkige stel Martien en Rie begonnen in Voorschoten met restaurant De Gouden Leeuw. En later transformeerde dit naar een hotel wat uiteindelijk zal uitgroeien tot 44 hotels. De Gouden Leeuw is overigens nog steeds ook een Van der Valk hotel. Dus daar kan je nog steeds verblijven. Dan het Hilton. Daarvoor moeten we echt de grens over naar Cisco in Texas. Conrad Hilton die kocht daar zijn eerste hotel en die bouwde het uit tot een hele grote keten. Iets groter dan Van der Valk is het wel, eerlijk is eerlijk. Want het Hilton heeft 9200 hotels wereldwijd met ruim 1,4 miljoen kamers in totaal. Maar de grote vraag is, welke was eerder?
1: Ja, de Hilton was eerder.
0: Vullen wij dat in en dan heeft Eva de uitslag.
2: Van der Valk komt uit 1939. Het Hilton, waarvan jij beweert dat die eerder is.
0: Ja.
2: 1919.
0: Ja,
2: inderdaad.
0: Heel goed.
2: Jij weet alles. Jero die had het weer goed. Net als gisteren de kandidaat.
0: Ja, inderdaad. Nou, zeker. Heel mooi. Jero, wist jij dit of heb je dit gegoogeld?
1: Nee, ja, ik wist van de Valk wist ik sowieso dat die minder oud waren.
0: Mm-hmm.
1: En die laatste heb ik natuurlijk even gegoogeld.
0: Ah.

0: Clean Bandit en Rathery.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken.
3: Vier kandidaten kijken vier dagen lang naar het, ongelimiteerd naar WK-wedstrijden. Non-stop, ze krijgen 3 uurtjes slaap per dag. Om 12 uur is dat zover. En pak een beet, een uurtje geleden kon je als luisteraar van 538 kiezen welk geluid ze een uur lang door de speakers zouden krijgen. Jongens, hoe is het bevallen? Het Argentijnse volkslied was het.
4: Echt vreselijk.
3: Ik hoorde dat Willy het meeste moeite mee had.
5: Ja, die WK-kwartfinale van vorige WK zit nog enorm dwars. Dus dan een uur deze ellende aanhoren, nou echt fantastisch hoor.
3: Ja, dat geloof ik, ja. Maar zeg maar, wat was het vervelendste? Het feit dat het zoveel herinneringen opriep? Of gewoon de toon?
5: Nou, die herinneringen die waren er al, maar het irritante deuntje elke keer. Echt ongelooflijk, jongens.
3: Nou ja, jongens, jullie zijn uit je lijden verlost. Morgen krijgen jullie weer een nieuw geluid rond 9:15. En als je nu zit te luisteren naar 538, dan denk je misschien, maar wat heb ik daar nou aan? Dat leidt een stukje leedvermaak. Je maakt dan kans op €200 thuisblijfpakket van Jumbo. Dus zorg ervoor dat je erbij bent morgen. Succes nog even, boys. Jullie hebben nog... mag ik de tijd? Ik mag de tijd niet noemen, hè? Wel. Ja, wel, toch? Mag dat eigenlijk? Mag ik dat?
6: Ik weet het even niet.
3: Ja, ik weet
6: net iemand binnenkomen die alle klokken ging afplakken. Ja. Dus ik denk eerlijk gezegd van niet.
3: Maar... Dan ga ik niet zeggen hoe lang jullie nog hebben, jongens. Succes.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af... Is AI al grappig?
7: Waarom ging de donut naar de dokter... Omdat hij zich leeg voelde van binnen.
1: Het antwoord is...

0: Swims en Mr. Know-It-All. Met zometeen het nieuws van Eva. Eva, wat heb je voor de mensen thuis?
1: Nou, met welke studie je het snelst veel geld verdient.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Obelink, alles voor kampeergeluk.
11: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
10: Obelink, tijd voor nieuwe

0: 99 euro. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge de Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Zometeen bij Eva in het nieuws met welke opleiding je het...

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over onderwijs.
1: Met welke studie verdien je nou het snelste veel geld? Dat is toch een belangrijke vraag.
2: Ja.
1: En wat blijkt nou vandaag is de HBO-monitor uitgekomen en die zet dat op een rij. Ik heb even een top 3 gemaakt van studies die je op het HBO het best kunt doen op basis van het gemiddelde startsalaris.
2: Okay.
1: Dus snel veel. Op 3. Nee, wat denk jij? Wat denk jij van een HBO-studie waar je snel knaken mee verdient?
3: Zo, dat je even wat tevoren tegen me moeten zeggen. Dit vind ik even een hele moeilijke.
1: Nou, weet je wat? Ga ik gewoon die top 3.
3: Communicatie? Nee,
1: dat staat niet in. Nee. Op 3. Verloskunde.
3: Oh.
1: Ja, iets meer dan €4.300 is het startsalaris.
2: Moet je, kan je verloskundige worden met een HBO-opleiding?
1: Verloskundige dus dan kennelijk wel.
2: Oh, nou ja, oké.
1: Gynaecoloog denk ik niet.
2: Oh.
1: Maar 2, techniekleraar op een middelbare school. Bijna €5.000.
2: Moet je daar HBO gedaan hebben? Echt waar? Moet je HBO om techniekleraar te worden? Moet je toch gewoon kunnen weten hoe soldeerbout aangaat?
1: Ja,
2: nou, goed, oké, ga verder. Wat staat er op 1?
1: En op 1, management in de zorg. Dan is het startsalaris €5.500. Meer dan €5.500.
2: Ja, maar zijn dit serieus allemaal HBO-opleidingen? Want dit klinkt echt als universiteit en MBO door elkaar.
1: Nee, dit is... Nee.
2: Oh, nou, Nou, management in de zorg.
1: Maar heb jij toen jij, want wij hebben natuurlijk op een gegeven moment zelf ook een studie gekozen. Dacht jij toen ook na van, oh, kan ik hier veel geld mee verdienen? Of was dat niet een motivatie?
2: Nee, ik wilde gewoon doen wat ik leuk vond. Dus ik heb gewoon een mediaopleiding gedaan. Zo'n mediaopleiding waarvan je denkt, ja, hier kan ik alle kanten mee op. De marketing of weet ik veel wat allemaal. Nou, uiteindelijk ben ik hier beland. Een mooie samenkomst van omstandigheden. Jij hebt journalistiek gestudeerd.
1: Ja,
2: dat heb je ook niet gedaan voor het geld.
1: Nee, dat heb ik niet gedaan. Mijn ouders waren ook allebei journalisten, dus ik wist ook heel zeker dat ik het niet voor het geld ging. Maar ja, ik heb daar nooit over nagedacht.
2: Ik weet
1: was ook wel eens slecht in alles waar je geld mee kon verdienen.
2: Ja, ik heb op een gegeven moment ging ik HBO doen, maar ik ben begonnen op het MBO. En toen weet ik nog wel, mijn vader die werkte in de haven en die zei, ja, je moet gewoon MBO procesoperator gaan doen, joh. Lekker niveau 3, want daar verdiende je zo ongelooflijk veel geld mee.
1: En wat doet een procesoperator dan?
2: Ja, procesoperator.
1: Oh, vet.
2: Ja, goed.
1: Dan kom je binnen op je werk en dan?
2: Ja, joh, ik weet niet veel de procesoperator. Ik ben het dus niet gaan doen. Dat is het ding.
1: Maar je bent er niet eens in gedoken of je het misschien leuk zou vinden.
2: Nee. Ik wilde niet dan ook in nog de rest van mijn leven in de haven werken.
1: Oh.
2: Maar goed, jij zegt dit is met HBO dingen. Ik denk dat je het allerbeste, als je het echt voor de poen doet, kan je het allerbeste MBO gaan doen.
1: Ja, want zeker mensen die nu bijvoorbeeld een loodgieter of zo, die handig zijn en dat kunnen. Nou,
2: ongelooflijk. Daar is zo ongelooflijk veel geld mee te verdienen. Dat is gewoon, als je dingen met je handen kan. Ik kan niks met mijn handen. Voor alles bel ik wat.
1: Ja.
2: En ik ben zo'n ontzettende gier. Maar ja, daar ben ik dus altijd. Pas geleden kwamen bij mij thuis de plinten omhoog.
1: Ja.
2: Vocht in de vloer of weet ik veel wat allemaal. Haar plinten. Er is gewoon iemand gekomen om de plinten weer een stukje af te zagen.
1: Oh, zelfs dat lukte niet. Ah, jeetje, dat had ik nog wel gekund.
2: Oh, dan ben ik de volgende keer jou. Ja.

Zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Opgeven doe je door antwoord te geven op de kwalificatievraag. Die hebben we zo meteen voor je. En we zitten natuurlijk midden in het NK-WK voetbal kijken. Vier kandidaten die 4 dagen lang WK-wedstrijden kijken van het Nederlands elftal. Tenminste, er zijn er nog 4 over van de 6. En dat alles voor die hoofdprijs van 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. Zelf maak je overigens ook kans op prijzen in de ochtend, middag en avondshow. En dat kan wel oplopen tot honderden euro's. Dus zorg ervoor dat je er de hele week bij bent tijdens het NK-WK voetbal kijken bij 538. Het is de avondshow, de nummer 1 mogen we wel willen zeggen, met Son Mieu nu.

0: En zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Hoe geef je je op? Nou, heel simpel. Door antwoord te geven op de kwalificatievraag. Stuur je antwoord in via de app van 538. En Eva heeft die kwalificatievraag voor je.
1: Gert Verhulst heeft een nieuwe zomerhit gelanceerd. Maar hoe heet de hond van Gert uit een hele bekende kinderserie?
0: Ja, hoe heet de hond van Gert uit de welbekende kinderserie? Kom maar door via de app van 538. Heb je het antwoord goed, word je zo meteen ingelood. Speel je mee voor die 100 euro in de quiz over vandaag.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
6: vliegtickets.nl.
7: Vertrouwd sinds 1999.
8: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Vertrouwd sinds 1999.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
17: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
18: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
20: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
21: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
22: 538 Nieuws.
23: 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er is een Nederlander doodgeschoten in Colombia, melden media daar. Hij werkt als autohandelaar en zou op weg zijn geweest naar een plaats om daar een auto te verkopen. Gewapende mannen schoten hem toen neer. Of hij ook echt hun doelwit was, is niet duidelijk. Twee kinderen die gisteren gewond raakten bij een ongeluk met een schoolbus in België zijn weer uit het ziekenhuis. Drie andere kinderen liggen daar nog wel. De oorzaak van het ongeluk is nog altijd niet bekend. De chauffeur van de bus, een begeleidster en twee kinderen kwamen om het leven bij het ongeluk. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan een miljoen waard. Dat aantal neemt al 12 jaar op rij toe.
24: Anderzijds zien wij een verschuiving van de traditionele rietgedekte villa in de afgelopen jaren echt verspreiden naar een tussenwoning en ook een appartement.
1: Ja, dat hoorde je bij de NOS. De meeste huizen van meer dan een miljoen staan trouwens in Amsterdam. Daar staan er nu ruim 19.000. En verder vandaag in het nieuws, bondscoach Ronald Koeman die maakte de selectie bekend voor Oranje voor het WK.
25: Ik ben overtuigd dat we ver kunnen komen. Dat we een team hebben wat moeilijk te verslaan is. Maar om een aantal keer tegen een groot land te winnen, dat is nog ver weg.
1: Ja, voetbalfans in Almelo die zeggen er het volgende over.
26: Ik hoop halve finale.
27: Finale handen, sowieso.

0: En tot zover het 538 nieuws.
1: 538 verkeerde flitsmeister met één vertraging op dit moment. En die staat op de A9. Tussen Alkmaar en Amstelveen is de afrit afgesloten. En daardoor je vertraging voor Uitgeest 6 minuten. Aantal flitsers ook nog op de A1 te beginnen tussen Naarden en Amsterdam bij 13,8. Op diezelfde A1 tussen Apeldoorn en Barneveld bij Radio Kootwijk 76,9. En op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar bij 57,7. Laatste voor nu vind je op de A74 tussen de Duitse grens en Tegelen, opletten bij 99,9.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Nu bij Quantum. Tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: De ultieme beproeving op uit.

0: Heren presenteren...
1: De quiz over vandaag.
0: Ja. Die spelen wij iedere avond. En dan maak je kans op 100 euro als je de weekwinnaar bent. En ben je niet geselecteerd om vandaag mee te spelen, niet getreurd. Morgen rond 10 voor 11, moet ik zeggen, hoor je weer een kwalificatievraag. En kan je alsnog meespelen door je antwoord in te sturen in de 538-app. Het mooie is, morgen gaat hij eruit. Gegarandeerd die 100 euro aan de weekwinnaar. En dat is degene die aan het einde van de week de meeste vragen goed beantwoord heeft. En Jeffrey, eigenlijk heb jij een mazzeltje. Want nou ja, maandag was het tweede Pinksterdag, toen waren we er niet. Dus er zijn minder kandidaten deze week.
2: Kijk, top. Dus je hebt meer kans.
0: Sowieso top 3 heb je al gehaald en je hebt nog niet gespeeld. Dus dat komt sowieso goed. Je krijgt zometeen 90 seconden om zoveel mogelijk vragen over vandaag te beantwoorden. Een belangrijke regel is dat je niet mag passen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd? Een woord wat je kan roepen meteen als je het niet weet?
2: Dat wordt het woord vakantie, omdat ik vannacht op vakantie ga.
0: Ah, heerlijk. Waar ga je naartoe?
2: Sevilla.
0: Oh, lekker man. Wat goed. Ja, ongelooflijk lekker.
2: 37 graden, heerlijk.
0: Heerlijk. Ja, veel plezier alvast. Het zou lekker zijn als er ook nog 100 euro jouw kant op komt. Vakantie, dat wordt inderdaad het paswoord. Even kijken. De plingels doen het. De kwalificatievraag. Hoe heet de hond van Gert uit de bekende kinderserie?
2: Samson.
0: Dat is inderdaad goed. Dan zijn we helemaal ready. Ik ben ready. Eva, ben jij er klaar voor?
3: Yes.
0: Jeffrey, als jij er klaar voor bent, dan kan je go zeggen en dan gaan we beginnen.
2: Top, tempo een beetje hoog alsjeblieft, go!
0: Er zijn steeds meer miljoenen woningen in Nederland. Hoeveel nullen heeft 1 miljoen?
2: 6 nullen.
3: De zeeman vertrekt uit Portugal en Oostenrijk. Noem een kleur uit het logo van de zeeman.
2: Rood. Oh, geel.
0: De KNVB ziet af van verhuizing naar Almere en blijft in Zeist. Waarvoor staat de letter V in KNVB?
2: Voetbal.
3: Een toerist heeft een rechtszaak verloren over kraanwater in een Italiaans hotel. Wat is de hoofdstad van Italië?
2: Rome.
0: De WK-selectie van Oranje is bekendgemaakt. Wie is de bondscoach?
2: Koeman.
3: Guus Meeuwis gaat een concert geven in Ahoy. Noem een nummer van Guus Meeuwis.
2: Brabant.
0: Het vierde seizoen van Lord of the Rings is in de maak. Waar of niet waar Sméagol is een karakter in de filmreeks?
2: Waar?
3: Kandidaat Jeffrey heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
2: Vakantie.
0: Vrouwtje heeft een nieuwe tour aangekondigd. Met wie heeft ze het nummer Ik haat hem voor jou gemaakt?
2: Douwbop.
3: Shakira heeft een oproep gedaan aan kinderen om mee te dansen op het WK voetbal. In welk land is het WK dit jaar?
2: De Verenigde Staten, Mexico en Canada.
0: Heerenveen wil de trainingen voor alle Olympische ijssport naar Tialf halen. In welke provincie ligt Heerenveen?
2: Friesland.
3: Harry Styles verkent Amsterdam tussen zijn shows door. In welke boyband werd Harry Styles bekend?
2: One Direction.
0: Beeld en Geluid heeft een online tv-archief geopend. In welke stad staat het Beeld en Geluid Museum?
2: Hilversum.
3: Aad van Toor gaat weer in een kinderfilm spelen. Met welke bekende clown vormde hij jarenlang een duo?
2: Basje en Adriaan.
0: Oh, sorry. Ja. Er komt volgend jaar een Gucci-team in de Formule 1. Hoeveel coureurs rijden er in de Formule 1?
2: 22.
3: Vandaag is het woensdag. Welke dag is het overmorgen?
2: Vrijdag.
0: Ongelooflijk zeg, heel goed gedaan.
3: Goed ging het. Maar wij gingen ook snel hoor, Deel.
0: Wij gaven
3: gehoor aan jou.
0: Ongelooflijk dat Jeffrey daar misschien wel het record gaat neerzetten. En dat je toch jezelf weer het schouderklopje wil geven.
3: Ja, dat is toch. Hoe doet ze het?
0: Hoe doet ze het? Nou ja, Jeffrey, je hebt het echt waanzinnig goed gedaan. Die was bijna door alle vragen heen zelfs. Eva, de grote vraag is: hoeveel had Jeffrey er goed?
3: 14, dus hij staat zeker bovenaan.
2: Oké. Okay. En wat is de nummer 2 dan? Hoeveel heeft hij?
0: Ja, de nummer 2 heeft de 9.

0: Correct and won't fall. Met zometeen het nieuws van Eva. Eva, wat heb je voor de mensen?
1: Nou, moet een restaurant je gratis kraanwater geven als je daarom vraagt? Zo het antwoord.
0: Zo het antwoord. En we gaan natuurlijk even een kijkje nemen bij de deelnemers van het NKWK kijken. Want ze mogen bijna naar bed.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En volgende week donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.

gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall... verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Vakantiegeld? Check. Deals? Check. De iBoot Hunt is live. Mis het niet. Alleen via iBoot.com of via onze app.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rang-upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zero's is vanaf september te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd.

0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over geld.
1: Ja, een rechtszaak over glazen water in Italië. Een vrouw die was daar op vakantie in een hotel en toen vroeg ze steeds om gratis kraanwater bij het eten. Het hotel dat ging daar niet in mee en die gaven haar gewoon steeds van die mineraalwaterflessen. En daar moest ze dan ook gewoon voor dokken. En dat heeft ze toen geprobeerd aan te vechten bij het Italiaanse Hoge Rechtshof. Maar die hebben gezegd van, joh meid, dit is geen zaak. Haar verhaal was, ja, gratis drinkwater is toch een universeel mensenrecht. Maar daar gingen ze niet in mee. Toen dacht ik, hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Moet een restaurant je gratis kraanwater geven als je daarom vraagt? En het antwoord is nee.
2: Nee.
1: Terwijl, dat vind ik eigenlijk toch, als een restaurant dat niet doet, best wel een afknapper.
2: Nou ja, kijk.
1: Als je alleen water bestelt, snap ik dat niet kan. Ja. Maar als je gewoon...
2: Ik vind dat je het als restaurant moet doen. Uit een soort service. Het is een kleine moeite. Maar ik vind niet dat het moet. Snap je wat ik bedoel? Zeg maar, ik vind het gastvrij. Het is wel gastvrij van een restaurant als ze dat doen. Alleen verplichten kan je het niemand natuurlijk. Want ja, kijk, het gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar een glaasje water. Je hebt ook gewoon je huur en je personeel en je weet ik wat allemaal aan je ligt. En je betaalt ook gewoon, ik bedoel, ik heb afgelopen nachten toen ik thuis kwam, dan zat ik nog even de financiën te doen, heb ik ook gewoon weer €450 overgemaakt aan de waterschappen. Dus het is ook niet helemaal gratis, zeg maar.
1: Nee, zeker. Maar ik denk als je toch iemand krijgt die bij je komt dineren,
2: ja,
1: die je lekker eten bestelt en een wijntje en die zegt, god, mag ik er ook een glas water bij? Dan ga je toch niet zeggen, nee, dat moet dan uit een grote fles, ja, en dat kost €15.
2: Ja,
1: dat is het rustig, hè?
2: Of als ik met mijn oma ga eten, dat ze de medicijnen moet nemen en dat ze wel moet dokken voor het flesje water.
1: Ja.
2: Dat soort dingen, dan denk ik, ja. Dus je moet daar een beetje een lijn in trekken. Ik vind het wel een service. Je geeft toch mensen even een glaasje water als ze erom vragen. Maar verplichten is wel, ik vind niet, ja, je hoeft je ondernemers niet te verplichten om het allemaal gratis maar weg te geven.
1: Je hebt zo'n app, hè? Kraanwater. Dat is zeg maar kraanwater. En dan
2: alle klinkers er weg.
1: Dus dan
2: Karbonkel langs geweest.
1: Die was langs geweest. En dan kan je zien bij welke restaurants in de buurt je gratis kraanwater krijgt. Als je
2: erom... Jezus, dat is me denk ik wel echt de meest Nederlandse uitvinding die er is. Het is ook niet dat het tap water is, dat het een Engelse app is die gewoon tap water heet, maar het is echt ook kraanwater. Het is de meest Nederlandse app. Dat het een app is waar je, dat is toch ongelooflijk.
1: Ja, ja.
2: Wat zijn we toch een scheidgierig volk, jongen. Echt, iedereen die nu naar dit radioprogramma luistert, die de kraanwater-app op zijn telefoon heeft, die mag echt van mij regelrecht naar Q-Music. En die hoeft niet meer terug te komen. Dat vind ik me toch... Bestaat dit echt?
1: Ja, deze app is erbij. Ik twijfel van uw kraanwater. Het zijn watertaps voor horeca en kantoor. App gratis kraanwater. Ik zal even kijken.
2: Ik ben heel benieuwd even.
1: Drinkwaterkaart. Refill. Ja, nee, er zijn meerdere apps die dit aanbieden.
2: Maar is dit, ik moet dit wel even rectificeren. Is dit dat restaurants die gratis kraanwater aanbieden? Of zijn het bijvoorbeeld plekken in de stad waar je eventjes water kan tappen als je een flesje bij je hebt en het is een warme dag en je loopt door de stad? Want dan vind ik het een ander
1: verhaal. Nee, de app die ik bedoel, die is echt op basis van restaurants waar je ook een glas gratis kraanwater krijgt.
2: Erg. Nou ja,

0: presenteert het NK WK Voetbalkijken.
1: Als ik hier door het raam kijk naar de studio hiernaast, dan zitten daar nog steeds vier mannen in strijd voor 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen tijdens het NK WK Voetbal kijken. Non-stop wedstrijden kijken van het Nederlands elftal. Je ogen dicht doen is funest. Dat heeft Mitchell vandaag aan de lijf ondervonden. Die kreeg een gele kaart omdat hij langer dan 5 seconden zijn ogen dicht had. Is het wel goed gegaan de rest van de avond, Mitchell?
2: Tot nu toe, nou ja, tot nu toe wel. We hebben nog wel een paar minuten, maar tot nu toe wel.
1: Nou, dan heb ik heel goed nieuws voor jullie jongens. Want de jury heeft besloten jullie een klein cadeautje te doen. Het is 11:45, maar jullie mogen een kwartiertje eerder naar bed vandaag.
3: Jezus.
1: Dus jullie mogen, ja.
3: Oké, opschieten.
1: Ja, je klaar gaan maken. Doe dat zo snel mogelijk, want dan pak je toch even die paar minuutjes mee. Jullie mogen 3 uurtjes slapen. 3 uur stipt gaat die toeter weer af. En dan moeten jullie weer terug. Welterusten mannen en succes morgen.
3: Welterusten.
4: Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Jumbo Juichjek.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent. En AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
13: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
14: Hey, ik kan niet werken vandaag.
15: Hoezo?
14: Sorry, het is WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
17: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
18: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
19: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 0,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
21: Dit is niet normaal meer.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkkar. Nu voor maar 59 euro.

Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libellen nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.

0: 538 Nieuws.
1: 12 uur.
2: Bij een zwemplas in het Biesbos bij Dordrecht is een jongen van 18 verdronken. Hij ging kopje onder, werd aan land gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vanavond alsnog. Volgens lokale media hebben veel kinderen het zien gebeuren. Toetsen op school moeten erom draaien dat leerlingen er iets van opsteken en niet om het halen van een diploma of overgaan naar de volgende klas. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. De gevolgen van een hoog of een laag cijfer voor een toets kunnen bij sommige leerlingen voor veel stress zorgen. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de druk ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0... en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet, omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. Het is een heldere en frisse nacht. De minima ligt tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je, dan Flitsmeister. We hebben nog een flits op de A1 naar de Amsterdam bij Muiden. Opgepast op bij 13,8. Dan de A22, Beverwijk richting Velsen bij Velsen-Zuid, 11,2. En de laatste van nu op de A74 vanaf de Duitse grens richting Tegelen bij Tegelen, 99,9. Veilige reis. 538.
4: De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen.

de donderdag. Dat betekent dat we lekker richting het weekend gaan, maar ook richting wat koeler weer. Hè. Ik zie hier in de app hier bij mij dat het volgende week maximaal een graadje of 20 wordt. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik slaap de afgelopen dagen helemaal niet meer, hoor. Ik heb zo'n mobiel aircootje, maar die, zelfs die kan de hitte niet meer aan. Dus ik heb inmiddels wat tips voor je gevonden om met deze hitte zo snel mogelijk in slaap te komen. Of ze echt werken, je hoort het zo meteen op 538. Ook is Guns N' Roses onderweg voor je. En eerst op 538 The Script, dit is Superheroes.

Max, je hoort een Sweet But Psycho. 5, 3, 8. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik vind het de afgelopen dagen zo bloedheet dat ik echt bijna niet kan slapen. Dus ik dacht, weet je, ik ga eventjes iemand vragen om of die tips heeft om je sneller in slaap kan vallen. De beste dokter in town gevraagd, Dr. ChatGPT, die had echt de beste tips. Tip 1 is, slaap als een zeester, want hoe minder lichaamsdelen je elkaar raken, hoe beter het wordt. Je moet s'avonds niet te zwaar of te pittig eten. En wat je al helemaal niet moet doen, of wat je helemaal juist moet gaan doen, is regengeluiden aanzetten. Want dan denk je brein dat het buiten herfst weer is. En dan gaat het allemaal goed komen. Nou, ik moet het nog maar zien. Dit is van 538 helpen ook.

0: Roosters bij 538. Je hoorde Sweet Child O' Mine.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo, donderdagnacht. Ietsjes voor 12:30. We gaan eens even kijken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. Het kan je zomaar het 538 slaapmasker opleveren. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt als volgt. Hoeveel is 6 keer 8? Je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je dus kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door. 6 keer 8.

0: 538 met Sam Vender en Olivia Dean. Je hoorde Rain Me In. En Jeffrey, goeienacht.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hoeveel is 6 keer 8?
1: 48.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Ja, Jeffrey, ik moet eerlijk zeggen, jij bent echt wel een goede werkgever, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Want wat ben je nu aan het doen op dit moment?
1: Ik ben nu net klaar met mijn tas inpakken. Vannacht vliegen we met werk 4 dagen naar Sevilla.
0: Ja, en even wel belangrijk om te benoemen. Jij gaat niet naar Sevilla om daar echt te werken. Je hebt gewoon een uitstapje gewonnen van je werk, toch?
1: Ja, precies. Ja.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Door de top 25 van het bedrijf qua sales te behalen. Dus dat staat er altijd een leuk reisje tegenover.
0: Lekker, man. Is dat moeilijk om in die top 25 te komen of doe je het elk jaar?
1: Nee, dit is eigenlijk nog maar mijn tweede jaar dat ik erbij zit. Dus het tweede jaar is het gelukt.
0: Oh, wauw. Nou, dan heb je. Wat is jouw geheime talent om, of je geheim om goed te kunnen verkopen?
1: Het bulp is een schone zaak, niet te opdringerig worden.
0: Daar heb ik wel zo heel klaar aan. Weet je, als je naar autoverkopers gaat bijvoorbeeld ook, die dan zo half opdringerig je auto gaan verkopen?
1: Ja.
0: Niet doen dus.
1: Nee, zo ben ik niet.
0: En om hoeveel sales gaat het dan inmiddels, van het afgelopen jaar?
1: Ja, het gaat om een top 25 met een aantal bedrag qua omzet.
0: Dus okay.
1: Het is, ja.
0: Dus jij, dat reisje van jou kan inmiddels wel uitgaan dus?
1: Jawel. Ja.
0: Lekker zeg. Hey, dan ben je ook wel een beetje goed met hoofdrekenen, gok ik zo.
1: Dat is wel een van mijn specialiteiten, ja.
0: Ja, nou lekker zeg. We gaan het eventjes testen. Je krijgt zometeen 30 seconden tijd om allemaal hoofdrekensommen te beantwoorden. De bedoeling is dat je het zo snel mogelijk doet. Doe je het een beetje goed, dan ga je ervoor door met het 538 slaapmasker.
1: Nou, geweldig. Top.
0: Even nog checken bij jou 6x8. Moeilijkheidsgraad, wat is dat?
1: 48. Moeilijkheidsgraad, 1 op 10, dan een 1.
0: Oké, nou dan gaat het denk ik helemaal goed komen. Jeffrey, ik heb een hoge pet van je op. Als je er klaar voor bent, gaan we beginnen.
1: Oké, ik ben er klaar voor.
0: 18 plus 5.
1: 23.
0: 6 keer 7.
1: 42.
0: 56 delen door 8.
1: 8.
0: Nee, 7. 28 Sorry. Min 11.
1: 17.
0: 14 plus 7.
1: 21.
0: 9 keer 8.
1: 72.
0: 33 min 16.
1: 17.
0: 12 plus 10.
1: 22.
0: 6 keer 4.
1: 24.
0: 29 min 9.
1: Nee, 20.
0: 16 delen door 7.
1: 2,23.
0: Oh, sorry, het was 16 plus 7.
1: Oh, 16 plus 7, dat is 23.
0: Ja, heel goed. Maar dit is ook mijn nacht, hè?
1: Ja, ik ben ook nog steeds wakker, dus het wordt een nachtje doorhouden.
0: Ja, lekker zeg. Hey, Jeffrey, je hebt niet gelogen, jongen. Je hebt in totaal 10 vragen goed.
1: Nou, geweldig, top.
0: Ja, nou ja, dat kun je ook een reisje mee winnen.
1: Nou,
0: volgende keer, toch? Jeffrey, het 538 slaapmasker komt in ieder geval je kant op. Ik wens je heel veel plezier in Sevilla. Wat ga je daar doen?
1: Segway Tour, ballonvaart, waterpark en karten.
0: Nou, lekker zeg. Veel plezier daar.
1: Dankjewel, een fijne avond.
0: Komt goed jongen, fijne nacht.
1: Hoi.
0: Dit is van 538, samen zijn duurlijk.

Dua Lipa en Calvin Harris, je hoorde One Kiss. En over die ene zoen gesproken, is je vast niet onbekend dat je tijdens een zoen ongeveer 34 gezichtsspieren gebruikt. Daarnaast gaat je hartslag ervan omhoog tijdens zoenen. Soms wel van gemiddeld 70 naar 100 of misschien wel meer slagen per minuut. Dus een beetje cardio en calorieënverbranding doe je. Alleen het mooie is, gemiddeld brengt een mens ongeveer 2 weken van zijn leven door met zoenen.

met jouw slaapmasker in een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin krijg je twee stellingen. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke is waar? Je hoort het zo meteen. Eerst Hugo en Topic.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Als het aan de burgemeester van Groningen ligt, worden asielzoekers opgevangen in gebouwen van de overheid. Dat zegt ze bij Pauw en de Wit. Ze zegt dat dat bijvoorbeeld kan op defensieterreinen of leegstaande kantoorgebouwen van het Rijk. Vannacht is de noodopvang in Groningen voor het laatst open voor asielzoekers uit Ter Apel. Europa is te afhankelijk van brandstof uit het buitenland. Dat zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra tegen de Telegraaf. Volgens hem komt bijna alle olie en gas van buiten de EU en zijn we daarmee kwetsbaar als er oorlog uitbreekt. De oplossing ligt volgens hem bij energie die we zelf in Europa kunnen opwekken. Een aanhanger van IS die een aanslag pleegde in Oostenrijk moet levenslang de cel in. Hij stak vorig jaar een jongen van 14 dood. 5 anderen raakten gewond. Morgen doet de rechter uitspraak in een andere terreurzaak over de verijdelde aanslag op een concert van Taylor Swift in Wenen. En voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het jaar een jongen van 14 dood. 5 anderen raakten gewond. Morgen doet de rechter uitspraak in een andere terreurzaak over de verijdelde aanslag op een concert van Taylor Swift in Wenen. En voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar

0: 538 verkeer voor je dan flitsmeisjes. We hebben nog één flits op de A74 vanaf de Duitse grens richting Tegelen. Bij Tegelen zelf ongepast daarbij 99/9. Veilige reis.
1: 538. De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen.

0: en Sia bij 538. Je hoort de Beautiful People.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag welke van de twee waar is. Dat kan je net 538 slaapmasker opleveren. Stelling 1 is deze nacht. Een zwembad ruikt niet naar chloor omdat het schoon is... maar omdat de chloor reageert op zweet en urine. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je dat stelling 2 waar is? Plassen in een zwembad is goed voor je. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het namelijk doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending... dan win je het 538 slaapmasker. Dus nog één keertje, stelling 1. Een zwembad ruikt niet naar chloor omdat het schoon is... maar omdat de chloor reageert op zweet en urine. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538... of denk je stelling 2 is waar... Plassen in een zwembad is goed voor je. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2, let me know via de app van 538. En wie weet, pak je zo meteen wel het slaap.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Een zwembad ruikt niet naar chloor omdat het schoon is, maar omdat chloor reageert op zweet en urine? Of denk je dat stelling 2 waar is? Plassen in een zwembad is goed voor je. Twee stellingen. Eén van de twee is waar. Als je de juiste stelling raadt welke waar is, dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus welke is waar? Stelling 1. Een zwembad ruikt niet naar chloor omdat het schoon is, maar omdat chloor reageert op zweet en urine. Of denk je dat stelling 2 waar is? Plassen in een zwembad is goed voor je. Welke van de twee is waar, denk je? Let me know via de app van 538. En wie weet pak je zo meteen bij.

0: nieuws van Martin Garrix en Ed Sheeran bij 538. Je hoorde Repeat It.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: We hebben hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag welke waar is. Stelling 1 is: een zwembad ruikt naar chloor omdat het ruikt niet naar chloor omdat het schoon is, maar omdat chloor reageert op zweet en urine. En stelling 2 is: plassen in een zwembad is goed voor je. Ik kon het antwoord aan me doorgeven via de gratis app van 538. Bram, goeienacht.
3: Goedenavond.
0: Ja, voor jou is het nog avond, hè? Jij bent net pas klaar met werken.
3: Ja, rond een uur of 5 was ik klaar, inderdaad.
0: Rond een uur of 5, ja, was je dan klaar met je normale werk, maar jij bent net nog het land op geweest, want jij bent ook nog half boer, toch?
3: Ja, klopt. We hadden het hooi afleggen, dus daar ben ik nou weer huis aan gaan rijden.
0: Ik zag veel mensen overdag, of toen ik hier naartoe reed, s'avonds op het land bezig. Is dat iets wat jullie nu als boeren vaker doen, dat het zo warm weer is?
3: Ja, het is sowieso fijner uit te houden in de nacht. En ja, als het hooi op het land ligt, moet het naar huis. En als het dan later wordt, ja, wordt later.
0: Oh, op die manier. Dus als er wordt gehooid, noem je dat zo?
3: Mm-hmm.
0: Dan moet het per se direct weer terug naar binnen.
3: Ja, precies. Want als er dan regen opkomt of vocht, dan wordt het voer van mindere kwaliteit.
0: Ah, op die manier. Oké, dus vandaar is het de afgelopen dagen een beetje doorwerken tot in de late uurtjes.
3: Juist.
0: Maar jij bent niet alleen maar boer, je zit ook nog in de verkoop ergens, toch? In de sales.
3: Ja, klopt. Ik werk bij de John Deere dealer van Nederland.
0: Kijk eens. Dikke John Deere.
3: Juist.
0: En wat rij je er zelf dan?
3: Fan.
0: Oh. Hoe kan dat nou dan?
3: Ja, ik zeg altijd, als mijn ouders het moeten betalen, dan moeten we nog kiezen wat we rijden.
0: Oké, want het bedrijf is van je ouders.
3: Ja, klopt.
0: Nou, kijk eens. Nou, daar zijn we helemaal weer bijgepraat, Bram. Mm. Je doet de verkoop niet echt goed als ik dit dan zo hoor.
3: Ja, we krijgen wel eens om de maar die is nu niet binnen.
0: Oh, jullie krijgen er wel een.
3: Ja, ja, ja.
0: Je werkt er nog niet zo heel lang, laten we dat maar gewoon zeggen.
3: Juist.
0: Ja. Hey Bram, ik heb hier twee stellingen voor je dus. Stelling 1 was: het zwembad ruikt niet naar chloor omdat het schoon is, maar omdat chloor reageert op zweet en urine. En stelling 2 is: plassen in een zwembad is goed voor je. Welke van de twee is waar, denk je, Bram? En vooral, waarom?
3: Stelling 1.
0: Stelling 1, en waarom?
3: Ja, ik heb dat ooit een keer gelezen en dan ja, onthoud je zoiets.
0: Jij bent ook een beetje fan van dat soort kansloze feitjes.
3: Juist.
0: Nou, lekker, jongen. Je hebt het inderdaad hartstikke goed.
3: Yeah.
0: Inderdaad, een schoon zwembad ruik je eigenlijk helemaal niet. Pas als er zweet, urine, huidvet en andere cosmetica in het zwembad komen, dan ontstaat er een reactie. Dat noemen ze zogenaamde chloramines. En dat veroorzaakt die typische zwembadgeur. En daarbij, als je wel eens in het zwembad gaat, dan krijg je van die rode ogen. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gehad.
3: Ja, klopt.
0: Dan is het ook een teken dat het zwembad aardig vervuild is eigenlijk.
3: Oei.
0: We zeggen vaak dat het komt door het chloor, maar het is helemaal niet waar. Nou goed, ik weet niet of je de komende periode nog überhaupt weer in een zwembad durft te stappen. Ik in ieder geval niet.
3: Nee, dat kan nog even duren. Ik moet werk laten.
0: Ja, dat is ook belangrijk. Hè? Dat hooi moet naar binnen.
3: Juist.
0: Hey Bram, het 538 slaapmasker komt jouw kant op, jongen.
3: Ja, super. Bedankt.
0: En ben je nu ook helemaal klaar na vandaag? Of moet je nog even een paar uurtjes?
3: Nee, ik ga nou de tractors en alles binnen zetten en dan ben ik klaar voor vandaag.
0: Nou lekker, jongen. En dan morgen, hoe laat gaat de wekker?
3: 6:30.
0: 's ochtends?
3: Ja.
0: Jeetje, jongen. Nou, sterkte daarmee.
3: Dank je.
0: Fijne nacht.

Diego en Selena Gomez bij 538. Je hoorde In Hate Me. Hey, ik ben gisteren in de Johan Cruijff Arena geweest bij het concert van Harry Styles. En ik weet niet of je het een beetje hebt meegekregen, maar niet iedereen is even positief over dat concert. Zo zouden bijvoorbeeld fans heel slecht zicht hebben die echt de duurste kaartjes hebben omdat het podium te hoog is. Er zou weinig leuke muziek voorbij komen. Harry Styles zou zelf te weinig hebben opgetreden en dat soort dingen. En ik moet je eerlijk zeggen, ja, ik ben er nu zelf geweest. Ik ben het eigenlijk wel een beetje eens met die geruchten. Ik vond de show, ja, het was een beetje... Ik ben ook bij die tour geweest 3 jaar geleden. Vond ik eigenlijk stiekem toch wel een klein beetje beter. En weet je, verder is Harry Styles een fantastische artiest hoor. Ik heb me echt wel vermaakt die gisteravond. Maar het was niet helemaal zoals ik van hem had verwacht, weet je wel. En toen moest ik een beetje aan mezelf denken. Is er nou een concert die mijn verwachting heeft overtroffen? En het antwoord erop is ja. Die van Kygo, die je dus net op 538 hoorde. Ik ben een keer naar hem geweest in de Ziggo Dome. Wat is het nu? Inmiddels een jaar geleden of zo, 1,5 jaar geleden. Toen dacht ik bij mezelf, nou weet je, dit gaat helemaal niks worden. Het is gewoon een DJ die wat liedjes draait. Maar dit was een beetje de sfeer. Hij mixte echt zeg maar alsof het gewoon op in een festivaltent staat. Echt zo'n artiest die mij toch een beetje heeft overtroffen qua verwachtingen. Je hoorde Kygo en Selena Gomez in het Mi bij 538.

En ze dachten, weet je, laten we één keer out of our comfort zone stappen. Laten we één keer een plaat maken die we gewoon echt een keer leuk vinden. En een beetje lollig vinden om te maken. Nou, dat is deze geworden, Magnetic dus. Nou, ze hadden dat op TikTok gegooid. En dat ging echt binnen een paar dagen helemaal viraal. En inmiddels toeren ze gewoon de wereld over met deze platen. Fantastisch, wat een beetje out of your comfort zone wat iets met je kan doen, hè. Je hoorde de pauze en het Zomerse Magnetic. Natuurlijk in de 15-8. Clio van Luijten hier met zometeen ook zomerse muziek van Jonas Blue. Edge of Desire komt eraan. En hier is Jennifer Page.

Hit. Je 538 met het nieuwste van Harry Styles. Je hoorde American Girls. Hey, en zou jij 20.000 euro willen winnen door gewoon een beetje tv te kijken? Er zijn momenteel 6 kandidaten die dit doen bij 538. En het is moeilijker dan je denkt. Hoe het zit, hoor je zo meteen. Eerst Sickness X.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Er zijn veel meer mensen zonder papieren in Nederland dan wordt gedacht, blijkt uit onderzoek van Trouw. Volgens de laatste schattingen waren dat er ongeveer 20.000, maar dat zou niet kloppen. Zo wordt er alleen gekeken naar mensen die met de politie in aanraking zijn gekomen. Daardoor ontbreken vooral veel vrouwen en kinderen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zit, is niet bekend. President Trump is niet bang dat Amerikanen hem afrekenen op de oorlog in Iran. Komend najaar zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika, de midterms. Trump beweert dat ze in Iran dachten hem te kunnen uitputten tot die tijd, maar de midterms kunnen hem niks schelen, zegt hij. En de Noorse koningin Sonja is opgenomen in het ziekenhuis. Ze is 88 en heeft last van hartproblemen. Ze moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Vorige week ging ze juist weer aan het werk, nadat ze vanwege diezelfde hartklachten het een tijdje rustig aan moest doen. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je dan flitsmeister. Met nog 1 flits op de A74 vanaf de Duitse grens richting Tegelen. Bij Tegelen opgepast bij 99,9.
4: 538. De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen.